0: Jezus, lekker toch?
1: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
0: Dit is de muziek van...

Daarom een enorm succes. Overal foto's en aanplakbiljetten. Onderweg naar het hotel dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel mee zit. En daaruit ontstond dit lied.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda, dat de prijzen flink opschroeft en makelaars minder belangrijk maakt. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs te blussen. Het vuur is over 800 hectare verspreid en woedt in het bos van Fontainebleau. 15 huizen zijn ontruimd en er worden blusvliegtuigen en blushelis ingezet. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in een populair uitgaansgebied van Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. En Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Cabaretier zwaait af en kreeg bij zijn laatste show de hoogste onderscheiding van de stad. Volgens burgemeester Van Zanen is Jekkers echt een Haags icoon. Verder krijgt hij ook een portret in de portretgalerij van de Koninklijke Schouwburg en een miniatuur in Madurodam. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog. En dan wordt het 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: tijd aan Radio NL.
1: Hé Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran is een dode gevallen. Dat melden Iraanse staatsmedia. Ook raakten zeker 4 mensen gewond. De Amerikanen zeggen met de aanvallen het Iraanse regime te willen verzwakken, om zo te voorkomen dat die schepen in de straat van Hormuz aanvallen. Iran valt Amerikaanse doelen in de regio aan. In Rotterdam is een lichaam gevonden aan de Waalhaven, in de bosjes naast een goederenspoor. Volgens de politie gaat het om een man van 39. Het lijkt volgens hen niet te gaan om een misdrijf, maar om het helemaal uit te sluiten is er meer onderzoek nodig. De hittegolven in mei en juni hebben in Engeland zeker 2700 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een grote studie. De maandrecords kwamen uit boven de 35 graden en eind juni zelfs boven de 37 graden. Volgens de onderzoekers gaan hittegolven intenser worden en vaker voorkomen. En er is weer een schilderij opgedoken uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het werk lag jarenlang in een Amsterdamse kelder. De man die het in bezit had zegt in de Telegraaf dat hij het decennia geleden bij het afval aan straat vond. En dat vond hij zonde. Dan het weer van Weer Online. De dag start wat bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. De vredesdeal tussen Iran en de VS kan nu echt de prullenbak in. Volgens Iran hebben de Amerikaanse aanvallen van vannacht alle diplomatieke inspanningen van de afgelopen maanden teniet gedaan. Er vielen doden aan Iraanse zijde en 4 gewonden. Volgens Iran is de internationale scheepvaart door de Straat van Hormuz nu door Amerika verstoord. Er dreigt een watertekort, dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water dat je niet drinkt wel goed te gebruiken. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 heel slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Ook de rook zou voor slachtoffers gezorgd hebben. En makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda. Dat gaat de prijzen flink opschroeven en makelaars minder belangrijk maken. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Dan het weer van Weer Online. De dag start bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Wakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Het kan zomaar een najaar vol stakingen worden in het openbaar vervoer, want de onderhandelingen tussen de vakbonden en de vervoerders gaan nog niet echt lekker, schrijft het AD. Vandaag gaan ze weer om tafel, maar beide partijen lijken geen vertrouwen te hebben in een goede afloop. En ze geven elkaar daar de schuld van. Het was opnieuw een nacht vol aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Daarbij is aan Iraanse zijde een dode gevallen. Het draait allemaal om de afspraak over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen vallen Iraniërs daar tegen de afspraken in schepen aan. De Iraniërs bestoken Amerikaanse doelen in de regio. Bij een brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 doden gevallen. Op beelden is te zien dat er een gigantische steekvlam uit het pand kwam. Veel slachtoffers probeerden via de toiletten weg te komen, maar overleefden het niet. Van de tientallen gewonden vechten 22 mensen nog voor hun leven. En er is onrust in makelaarsland en dat heeft alles te maken met het nieuwe verdienmodel van huizensite Funda. Die maken advertenties een stuk duurder en geeft huiseigenaren binnenkort de optie zelf advertenties te kopen. Nu kan alleen de makelaar dat nog. Daarmee wordt onze rol uitgehold, klagen de makelaars in het FD. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Ook de komende dagen blijft het warm. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Kom zaterdag 18 juli naar Breda in Concert op het Chasséveld in Hartje Breda. Het grootste en gezelligste Nederlandstalige meezingfestival van Brabant. Met onder andere Gerard Joling, Tino Martin, Mart Hoogkamer, Wolter Kroes, Robert van Hemert, Jannes, John Best en meer dan 20 andere artiesten. Koop snel je tickets via bredaincancert.com en feest mee!
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Hey, binnenkort een feestje.
8: Feestdj.nu. Van borrel tot bruiloft, onze dj's staan altijd garant voor een geslaagd feest. Feestdj.nu.
9: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
10: Gritter Chalet en staakcaravans.
8: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
11: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links & Moor Shop in Shop.
1: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over zes op deze maandagochtend, 13 juli. Het weekend hebben we weer achter de rug. En we staan aan de start van niet alleen een nieuwe werkdag, maar ook weer een nieuwe werkweek. Of misschien zelfs wel een vakantieweek. Want afgelopen vrijdag heeft regio Zuid, in elk geval de kids, hebben in regio Zuid een vakantie gekregen. En dan zie je vaak dat het direct rustiger is op de wegen. Met andere woorden, rustiger is op de zaak. Op dit moment dan ook nog geen verkeersinformatie namens de ANWB. We kunnen beginnen met het ochtendprogramma.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: En dat doen we zo meteen met muziek van Jeroen van der Boom. Als allereerste na zessen. Jij bent zo, is onderweg.
2: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.

0: is de Sowieso Ochtendshow.
1: Ja, goedemorgen, bijna 6:15 op deze maandagmorgen. 13 juli is het vandaag en het weekend weer achter de rug. Hoop dat je een lekker weekend hebt gehad en dat er deze week ook weer genoeg dingen op de agenda staan om in elk geval je nest vooruit te komen. Zullen misschien wel de laatste dagen voor de vakantie zijn. Mocht dat zo zijn, dan nog even doorgaan. Nog even buffelen. Hè? Zijn mooie vooruitzichten. En ja, de kans is natuurlijk ook aanwezig dat jij wel doorwerkt deze zomer. Nou ja, goed, we laten je niet in de steek natuurlijk. Hè. Dat, laat het eventjes duidelijk zijn. Even een blik op het nieuws van deze maandag, de 13e. Het gaat over honderden brandweerlieden die een grote bosbrand in het zuidoosten van Parijs aan het bestrijden zijn. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich op dit moment nog steeds uit. Franse autoriteiten spreken van een brand met een uitzonderlijke omvang. Gisteren, zo rond 16:45 in de middag ongeveer, brak het uit in het Franse departement Seine-et-Marne. Dat ligt langs de Route du Soleil. Met andere woorden, de snelweg waar ook heel veel Nederlanders over zullen gaan. Brand begon langs de snelweg, verspreidde zich daarna naar het bos. Dat zegt een woordvoerder, maar dan in het Frans, van de brandweer. Een deel van de snelweg werd daarop dan ook afgesloten. Het is een situatie die zeker mensen die over de Route du Soleil zullen gaan in de gaten moeten gaan houden. Andere zaken dan. De nieuwe bestelbus, bijscholing voor het personeel of het verbouwen van de bedrijfsruimte. Ondernemers in het MKB stellen dit soort investeringen steeds vaker uit. Blijkt uit onderzoek van accountants Koepel SRA. Ondernemers wachten met investeren omdat ze zich zorgen maken over onder meer stijgende kosten, politieke onzekerheid en veranderende regels. Ook de financiële positie van ondernemers heeft invloed. In 2025 maakte ongeveer de helft van de MKB'ers al minder winst dan het jaar daarvoor. En daardoor blijft er minder ruimte over om te investeren. Dat zegt Pieter van der Kwaak, bestuurslid van het SRA. En dan nog even heel wat anders. Het gaat namelijk over water. We moeten goed drinken tijdens deze temperaturen. Ook vandaag is zeker weer zo'n dag. Maar Nederland stevend af op een watertekort. Dat blijkt uit cijfers van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water neemt de kans op regionale watertekorten verder toe. En daarom kan het zo zijn dat de waterschappen en andere waterbeheerders die samenwerken gaan opschalen naar fase 2. 1 juli is er al opgeschaald naar niveau 1, een dreigend watertekort. En fase 2, dat lijkt nu aanstaande. Wat zijn dan daarbij de maatregelen? Nou, ze gaan niet de waterdruk verlagen of zo. Dat is in elk geval geen onderdeel van fase 2. Maar vooral mensen bewuster maken voor het gebruik van water. Het gaat uiteindelijk om het verdelen van de schaarste. Dat zegt dus een woordvoerder. De standen in de rivieren die zijn uitzonderlijk laag. Dat zijn standen die we eens in de 20 jaar zien. Verder niks nieuws. Ook regenval, wat er niet zo heel veel is, ook niks nieuws. Dat is ook iets van wat we om de 20 jaar ongeveer zien. Wel, dat is een gelukje, maar is ook bewust gedaan, is de stand in het IJsselmeer wat hoger. Dat is ons appeltje voor de dorst. Zullen dus, weet ik veel, met onze buren moeten gaan afspreken wanneer we een glaasje water inschenken of zo. Want je moet er bewust mee omgaan.
0: De Sowieso Ochtendshow.
1: En je moet het gaan verdelen met elkaar. Dus ik zal eens even kijken of we überhaupt ook een buurtgroepsapp zullen gaan kunnen creëren. Dat hebben wij helemaal niet, joh. Goed. Vandaag een warme dag. Temperaturen tussen de 27 en de 32 graden vandaag.

0: Valt er heel wat te fluiten vandaag voor onze Hanny. Ik fluit naar alle mannen in een korte broek. Daarvoor Kafka en Bauer van Brabant naar Bordeaux. We gaan naar onze antwoordenspreuk. Al goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Lars. Goedemorgen clubje. Oh, het was wel lekker hoor, vannacht. Oh, om 3 uur ben ik wakker geworden.
0: Ben je?
1: Lag nog in de bank.
0: Ja.
1: Toch maar even een bedje gekropen. Nog een paar oogjes dicht gedaan.
0: Ja.
1: En weer wakker geworden. Dus ja, het is weer maandag. Hè. Dus, maar we hebben toch nog een spreuk gevonden. Wees gewoon een goed persoon. Houd van wie je kunt. Help waar je kunt. En geef wat je kunt.
0: Ja.
1: Nou, als we daar de maandag mee starten, dan komt het allemaal goed, denk ik. Ik zou zeggen, allemaal een prettige maandag en welterusten.
0: Dankjewel, Ad. Mooie maandag. En welterusten.

0: iedereen.
1: Bericht van Sjouke de Eerbeek, goedemorgen. Op naar weer een mooie dag. En er zijn al veel mensen op vakantie, dat is inderdaad waar. Het is verdeeld over het land wat rustiger, hè? Geldt ook een nationaal hitteplan trouwens voor het midden en het zuiden van het land. Tot en met sowieso woensdagmorgen 5 uur is dat afgegeven. Houdt dus in dat bijvoorbeeld grote openbare sportevenementen worden afgelast. En nou ja, daar zitten mensen die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse toch een klein beetje met de billen te knijpen, heb ik het idee. Hè? Komt dat wel goed? Ja, dat duurt nog even natuurlijk, daar niet van. Maar als het alweer zo warm is, ik zou niet weten wat dan in het protocol staat. Gaan ze dan routes inkorten of zo?
2: Goedemorgen, Lasje. Nou, wat is het lekker. Laatste weekje, halve weekje en dan eindelijk vakantie.
1: Lekker.
2: Heerlijk. De zon opzoeken. Oh, ik kan niet wachten. Nou, ik wens alle luisteraars een hele fijne werkweek. En zoals we altijd zeggen, ciao de Baco.
1: Ciao Florian en een mooie dag in Meppel. Jojo. Gaan we naar Almelo, goedemorgen.
3: Goedemorgen, als je hier Koen Zingen de Teel zetten. Op weg naar Hattem, dus de laatste week even werken. Of we aanwezig zijn, hoe je het maar zegt.
1: Ja, precies.
3: En wilt. Ik zeg, mensen, geniet er lekker van, dat doe ik ook altijd. Weinig doen deze week een beetje in de afbouwfase, dus lekker fris op vakantie. Ik zeg, groetjes en tot morgen.
1: En tot morgen. Goed, afgelopen vrijdag was er een storing op de ketelbrug. Ik weet niet of u dat toevallig hebt meegekregen, maar vrijdagmiddag bleven 2 slagbomen van de ketelbrug dicht. En dat zorgt er natuurlijk voor dat er heel wat auto's in een lange rij komen te staan. Er is een automobilist geweest, die heeft toen 2 slagbomen weggehaald. Het is wel losgeschroefd, langs de kant van de weg gelegd. En toen is iedereen door kunnen gaan rijden. Rijkswaterstaat spreekt van een schande. Had niet gemogen. Ik denk, hier moeten we even voor bellen. Even kijken of we contact kunnen leggen met onze Niels de wegwerker. Niels die kan ons daar natuurlijk alles over vertellen hoe dat anders had gemoeten natuurlijk.
4: Ja, Niels de wegwerker. Goedemorgen.
1: Ja, Niels. Goedemorgen met Lars. Hey, even over die slagbomen van afgelopen vrijdag.
4: Ja, zeg het eens, kerel.
1: Had dat nou echt niet gemogen?
4: Ja, tuurlijk niet.
1: Nou ja, ik had hetzelfde gedaan, denk ik.
4: Ja, nou, dan ben jij leuk strafbaar.
1: Nou, nee, maar ik heb het niet gedaan. Ik ben niet strafbaar, dus...
4: Oh, oké. Nee, maar als je nagaat, Lars, de ketelbrug is 18 meter hoog. En het wegdek zal maar open zijn, hè? Nou, dan...
1: Ja, oké. Ja, het gaat er inderdaad om het feit dat als ze dan die slagboom hadden weggehaald en die brug was weer open gegaan, dan heb je natuurlijk wel een dingetje. Hè?
4: Ja.
1: Ja, goed, je valt in het water en ik heb zwemdiploma ABC, dus dat moet goed komen natuurlijk. Maar ik snap het ergens wel natuurlijk, want jij, je zal natuurlijk met 40 graden in de hitte en hoge nood in die file staan, Niels.
4: Ja, maar kijk, wij wegwerkers doen dat per se. Hè? Wij sluiten gewoon de weg af om mensen te pesten. En ja, die slagbomen doen we ook met opzet naar beneden om mensen maar het hinterprotocol te laten wennen. Ja, dat doen we allemaal met opzet.
1: Ja, nee, maar even zonder gekkigheid. Ik snap natuurlijk dat jullie dat niet doen, dat het om de veiligheid gaat. Alleen, hoe lang hadden ze daar bijvoorbeeld aan moeten staan wachten? Want ik kan me voorstellen dat er dan... dan wordt er een ticketje ingeschoten. En dan moet er iemand van Volker Wessels of van Haan op tegenwoordig. Die komt er uit zijn stoel, zeg maar. Die moet eerst zijn elektrische bus toch even opladen. Die komt dan in dezelfde file terecht. Dan had daar nog 2 uur lang iemand voor die slagboom gaan staan turen.
4: Ja, en je vergeet, hij moet eerst even een hakbal eten. Ja, zeg het maar. En soms is het een zekering omzetten. En soms is het echt spaghetti draden knopen. Je weet het nooit, Lars. Je weet het nooit.
1: Dat is het. Ik trek de zekeringkast open als ik daarvoor kom staan. Ja.
4: Maar ik weet wel 1 ding zeker. Herman van Veen. Opzij. Laat gaan.
1: Inderdaad een goeie. Zet ik er even bij. Dankjewel, Niels.
4: Hoi.
1: Ja, een mooie maandag. Ja. Ik had hem alsnog weggehaald trouwens, daar niet van.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
6: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
7: Bart isoleert met de isolatieshop, ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
8: Oh, fuck, man.
7: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja. Van Jumbo.
10: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
11: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henkoek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Je m'appelle France.
16: Deze week is het Frans-Duits Week op Radio Barel.
17: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
16: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar Radio NL.

0: Op.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
1: Dit is Radio NL.
2: Altijd aan. Radio NL.
1: Altijd aan.
2: Radio NL.
1: Weerbericht.
3: Vandaag een warme dag. Voor het midden en het zuiden van het land is het nationale hitteplan actief. Hiervoor geldt dan ook een weercode. Code geel, temperaturen daar tussen de 27 en de 32 graden. In het noorden is het iets minder zonnig in elk geval. En ook iets minder warm. Daar namelijk temperaturen zo rond een graad of 22. Hè? Kun je beter zijn tijdens deze dagen. De zon schijnt er dan niet in elk geval. Dus voor de schaduwaanbidders een perfecte vakantie, zou ik zeggen. Goed, we gaan eerst naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. In de hoofdstad van Thailand, Bangkok, zijn tientallen doden gevallen bij een grote brand in een pub. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten waar ze waarschijnlijk naartoe waren gevlucht. Onder de brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand bij Parijs. Het vuur heeft al zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog altijd niet onder controle. Meerdere woningen zijn inmiddels ontruimd. En reizigers moeten na de zomer rekening houden met nieuwe stakingen in het openbaar vervoer. Vakbonden en vervoersbedrijven onderhandelen al maanden over een nieuwe cao en hebben allebei maar weinig vertrouwen in een deal, schrijft het AD.
3: Oké, dankjewel. Dan Wijnand deze morgen bij de ANWB. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Lars. Ja, de ochtendspits zal niet al te veel voorstellen door de zomervakantie in het noorden en het zuiden van het land. Maar tussendoor wordt er wel gewoon gewerkt. En dat betekent dat er in het midden van het land wel wat files komen te staan. En bovendien wordt er ook aan de weg gewerkt. En dat leidt her en der ook tot vertraging. Zoals bij Rotterdam, daar is de A20 dicht vanuit Gouda. Dat merk je vooral nu op de A16 vanuit Breda voor knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Rosmalen en Waardenburg daar wel een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Er zijn nu nog geen flitsers.
3: En hoe zit het eigenlijk met de route? Ik had dat gehoord of gelezen eigenlijk over die bosbranden daar zo in Frankrijk. Zo het zuidoosten van Parijs, langs de route Soleil. Jullie houden dat toch ook nauwlettend in de gaten, Wijnand?
5: Ja, dat wordt ook bijgehouden door ons inderdaad. Alles allemaal te vinden op de website van de ANWB, buitenland onderdeel.
3: Ja, ik volg dus altijd, dat is een tipje van Flippy. En dat is niet omdat ik nu jou in de uitzending heb hoor, maar dat is op Twitter. Of hoe heet dat ook alweer? X, is dat tegenwoordig? X. Dat is ANWB Europa. Als ik dan toch de weg op ga, dan check ik dat wel even,
5: inderdaad,
3: zeg maar.
5: ANWB Europa, daar volg je ook, kun je ook al updates volgen over de laatste situatie op de weg in Europa. Drukte, bosbranden, van alles en nog wat.
3: En wie tikt de tweetjes vandaag? Wie is er verantwoordelijk voor?
5: Een van mijn collega's. Vragen wie.
3: Vooral niet je eigen naam noemen.
5: Nee.
3: Dag Wijnand, tot zo.
5: Tot zo, hoi.

0: spoor.
1: Mooi. Henk Wijngaard en het zwarte asfalt. Daarvoor Wolter Kroos, Rood de Soleil. Het is 7:15 op deze maandagmorgen. Normaal gesproken 7:15, dan is het tijd voor Tini. En onze Tini van de receptie die als nachtegaal van de vorige morgen liedjes voor ons zal gaan zingen. Maar ze begint vandaag wat later. Het heeft allemaal te maken met de vakantieperiode. Tini is een harde werkster. Maakt enorm veel uren. Dus die moeten ze nu dan eventjes wat wegschrijven, zeg maar. En ze zit tegen de vakantie aan ongeveer. Dus ik zei tegen haar, we moeten even zien inderdaad hoe we dan dit soort gaten gaan opvullen. Maar dat komt zeker goed. Mocht het zo zijn dat we toevallig tegelijkertijd op vakantie gaan. Hè, dus dan scheelt dat in elk geval. Maar ja, daarna dan moeten we toch een keer kijken naar die dwarsfluit. Heb ik wel tegen haar gezegd. Hè? Dus toch eventjes een klein beetje onderhandelen natuurlijk. Kom goed, zegt ze. Komt goed. Maar zometeen dus eventjes iets anders in de plaats van. Eerst even een reis en een audio-appie van Ronald. Goedemorgen.
2: Jongen, wat wordt het weer van vandaag. Zullen we vandaag maar moeten sneeuw schuiven, nee. Met die hitte. Is niet te doen, man. Jongen. Fijne maandag.
3: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Ja, berichtje van Nick, goedemorgen. Ik wil de mannen Rens en Maarten van Barrels & Klok even de groeten doen. Houd hem dik, jongens, of we op de tender naar Marokko even kunnen draaien voor ze. Groetjes Nick vanuit de Hoekse Waard. Appie vanuit Lelystad. Goedemorgen, Marcel.
4: En natuurlijk goedemorgen iedereen die wakker is en luistert. Ja, ik ben er ook weer bij. Ik ga weer strijden, jongens, in deze mooie, warme dagen. Ja, ik ben al lekker onderweg. Ik ga nou even tanken, dan ga ik naar Urk. En dan mijn rondjes inzetten. Dus mensen, ik zou zeggen, doe rustig aan. Hou de lekkere ergo aan en maak je niet te druk.
1: Ja, maak je niet dik, want dun is de mode natuurlijk. En, zou ik een liedje over schrijven als ik je was. Peter uit Opheusden is erbij. Goedemorgen allemaal en een hele mooie maandag. Bericht ook van Alfred, die meldt zich. Diana is van de partij Martina Bidwolda. Die is er weer bij deze vroege morgen. Was gezellig. En ook een bericht vanuit Almelo Delano. Goedemorgen, jongen.
5: Morgen, lijstje. Kan u nog lekker luisteren naar jullie? Want ze meteen op werk worden wat minder, want mijn radio is weg. Alles is weg van die. Ja, ze moeten geld verdienen op een andere manier. Jammer dat moet. Dus graag even een mooi liedje van André Hazes of zo. Kan ik nog mooi hem genieten. En daarna moet ik maar mooi werken, 8 uurtjes zonder muziek.
1: Mag geen radio meer aan op de werkvloer, dat is ook wat. Zeg even waar, Delano. Gaan we wat voor je regelen. Ik weet niet hoe, maar gaan we best voor je doen. Goed, dan inderdaad even de plaatsvervanger van. Ja, doen we deze morgen eventjes in de vorm van een quizvraag. Zeker waar.

set. Quizvraag van deze maandag is inderdaad: waar is toch mijn caravan? Aan de hand van een omschrijving kan je een campingterrein raden. En deze is even voor een ieder die afgelopen weekend oplettend was. En het een klein beetje het nieuws volgt. Rondom, ik kan ook niet te veel zeggen natuurlijk. Rondom even serieus, dat kan ik zeggen. Rondom even serieus en bijna de gasolina. En ieder die dat nieuws volgt zal zo meteen een lampje laten gaan branden. En denken van, hé, dat is inderdaad waar. Vraag is, waar is toch mijn caravan met de volgende omschrijving? En je weet in elk geval zeker dat als je op deze camping in de feesttent staat, je niet dit liedje voorbij hoort komen.

Ah, dit is toch mijn caravan. Ik kan hem nergens vinden. Vraag van deze morgen. Waar staat hij? In elk geval op het plek waar je Bijla de Gasolina niet hoort. Dat is toch even een dingetje. Mocht er een lampje bij je gaan branden, denken van... dat weet ik, stuur het even door via de app van Radio NL. Kunnen we onze caravan weer terugvinden. Dat vinden we zelf ook fijn natuurlijk. Draaien we in de tussentijd nog even muziek van Circus Custers. Lieve Louise, maar in de nacht is het een vieze Louise. Louise!

0: de Circus Custers. Pam, pam. De vraag van deze morgen, waar is toch mijn caravan? Het is in elk geval op een plaats waar je dit liedje niet zal horen. Het is de quizvraag van deze maandagmorgen. En daarvoor aan de telefoon Danny. Danny, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.

0: heeft gezet.
1: Danny, voordat we zeggen waar onze caravan staat, ga jij er toevallig heen?
2: Nee, ik ga er niet heen, nee.
1: Ga er niet heen. Ben je er wel ooit geweest?
2: Ik ben er wel ooit geweest, ja.
1: Ja,
2: dat
1: en
2: wel.
1: Wat vond je ervan?
2: Ja, kijk gezellig.
1: Kijk gezellig. En dan hebben we het over hoeveel jaar geleden dat je er was, Danny?
2: Oeh, dat is denk ik al een jaar of 10 geleden, denk ik.
1: Oh ja, ja, dat zat je nog echt in je jeugd, zeg maar.
2: Ja, precies dat.
1: Ja, je zit nu in je derde jeugd natuurlijk, dat kan ik me voorstellen.
2: Ja.
1: Hey, vraag van deze morgen gaat in elk geval over waar is toch mijn caravan en ook wel een klein beetje over het nieuws. Als wij zeggen mijn caravan staat op een plaats waar je bijna de gasolina niet hoort, dan hebben we het over...
2: Dan hebben we het over de Zwarte Cross.
1: Dan hebben we het over de Zwarte Cross. Ja, lichte woorden. Dat is toch een dingetje. Ik las dat afgelopen weekend inderdaad ook. Dat even serieus geboekt staat bij de Zwarte Cross. Alleen ze mogen bijna de gasolina niet doen. Wat vind je daarvan?
2: Ja, bizar.
1: Ja, kan toch niet?
2: Dat kan ik niet kunnen, weet je. Het is een grootste hit, ja.
1: Nou ja, goed. Ik heb de mannen van Even Serieus natuurlijk een paar keer live gezien. Die staan daar dan, ik weet niet hoe lang ze geboekt staat bij de Zwarte Cross, staan bij de Zwarte Cross. Maar meestal is het dan een half uurtje of zo, weet je wel.
2: Ja.
1: Die act bestaat dan ook 13 minuten lang uit bijla de gasolina, zeg maar. Dat moeten ze nu gaan opvullen.
2: Ja, precies dat.
1: Ja, een festival heeft ook gereageerd, zeg maar. Heeft dat statement naar buiten gebracht en ook richting Even Serieus gezegd. Zeggen dat ze helemaal klaar zijn met de plaat en dat er zelfs medewerkers zijn of vrijwilligers zijn die zich hebben afgemeld toen ze hoorden dat Even Serieus in de tent kwam te staan. Ze mogen nog wel het podium op, maar dus geen bijna de gasolina.
2: Ja, dat is een grote grap, toch?
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Als je mij vraagt.
1: Dat denk ik ook. Ik denk namelijk dat het gewoon een publiciteitsstunt is. Want de Zwarte Cross kan dat nog wel even gebruiken. Want het is niet uitverkocht, hè, dit jaar.
2: Nee, dat had ik ook gelezen, ja.
1: Ja, je kunt nog heen als je wil, Danny.
2: Ja.
1: Dan moet je zelf in het publiek staan. Dan moet je hem zelf inzetten, zeg maar. Panadero.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Ik heb ook doen.
1: Dat kan ik ook doen. Komend weekend is de Zwarte Cross in elk geval. Daar geen bijla de gasolina, maar ik dacht, dan moeten wij hem toch maar even draaien, of niet, Danny?
2: 100%.
1: Gaan we dat in elk geval eventjes doen. Ja. En ik heb nog even een appje gestuurd. Hoop dat we later deze morgen nog even een van de mannen van Even Serieus hierover kunnen spreken. En dan zal ik ze aan de tand voelen. En dan zeg ik, Danny zegt, het is een publiciteitsstunt. Klopt dit? Mag ik dat vragen?
2: Juist. Zeker weten.
1: Als ik ze te pakken krijg, ga ik het zeggen. Dankjewel, Danny, en een mooie maandag.
2: Dan zal de luisteren.

0: bericht van Thomas uit Scherpenzeel. Ik had het nog niet meegekregen dat ze geen bijlaat de gasolina op zwarte cross mogen doen. Maar dit is toch van de zotte, zegt hij. Ja, ik lever het alleen eventjes voor, zeg maar. Hè. Komend weekend dan vindt het festival plaats. Ligt ervoor natuurlijk. En daar geen bijlaat de gasolina. Van even serieus op het podium.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Eentje van John Spencer.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
5: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
8: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Een grote cafébrand heeft in Thailand aan tientallen mensen het leven gekost. Het gaat om een populaire pub in de hoofdstad Bangkok. Op beelden is te zien hoe metershoge vlammen uit het gebouw slaan. Er zijn tot nu toe 27 doden geteld. De meeste slachtoffers vielen in de toiletten. Veel mensen waren daar in paniek naartoe gevlucht. Vlakbij Parijs woedt een grote bosbrand. Volgens de autoriteiten gaat het om een uitzonderlijk grote brand die al 800 hectare natuur heeft verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden met onder andere blusvliegtuigen. Ongeveer 15 woningen in de buurt van de brand zijn ontruimd. Slecht nieuws voor mensen die erg afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Volgens het AD moeten reizigers na de zomer rekening houden met nieuwe stakingen. Vakbonden en vervoersbedrijven onderhandelen al maanden over een nieuw cao, maar ze zijn in al die tijd nog weinig opgeschoten en het overleg lijkt te klappen. In een appartement in Woerden bij Utrecht is gisteravond een explosie geweest. De knal veroorzaakte brand en beschadigde de gevel van het gebouw. 24 woningen werden ontruimd en de bewoners werden opgevangen in een sporthal. Inmiddels zijn de meeste mensen weer thuis. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook de komende dagen blijft het warm. En tot zover het ANP nieuws.
13: Kom zaterdag 18 juli naar Breda in Concert op het Chasséveld in Hartje Breda. Het grootste en gezelligste Nederlandstalige meezingfestival van Brabant. Met onder andere Gerard Joling, Tino Martin, Mart Hoogkamer, Wolter Kroes, Robert van Hemert, Jannes, John Best en meer dan 20 andere artiesten. Koop snel je tickets via bredaincancert.com en feest mee!
14: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
15: En mooi groen.
14: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
15: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
16: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
18: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
19: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen, maar niet zo bij mij, nee niet zo bij mij.
18: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen, maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
20: Online Veilingmeester opent een nieuwe vestiging in Wijk aan Aalburg. Breng je agrarisch, tuin- of parkmaterieel in op 20 juli. Wij regelen de veiling, jij geen gedoe. Meld je vandaag nog aan op
21: onlineveilingmeester.nl. Mam, waar is mijn zwemband?
22: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
23: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
24: Geeft ruimte.
25: Nu open in Venlo.
26: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Een hele goede morgen, een paar minuten over zeven bij de ANWB deze ochtend. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Lars. Ja, er staan nu vooral files door werkzaamheden en een enkel ongeluk. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar ging het mis iets voorbij Waardenburg. Nou, de weg is weer vrij, maar de file is nog erg lang. Vanaf knooppunt Hintham nu 10 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer met een kwartier op onthoud. Nou, de weg is daar al een tijdje dicht vanwege werkzaamheden. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein nu 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door de wegafsluiting van de A20, ook vanwege werkzaamheden. Dan wordt er geflitst op de A44 vanuit Den Haag bij hectometerpaal 20,4.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Met zometeen het keuzemoment van deze maandagmorgen. En muziek van Samuel Welte hoor je zometeen de uitslover.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

Samuel Welten samen met de bankzitters en uitslovers juist bij Radio NL. Zometeen de twee liedjes voor het keuzemoment van vandaag. Het wordt een lastige keuze als je het mij vraagt. Het zijn twee mooie liedjes die we tegenover elkaar zetten. Weet je in elk geval al een klein beetje welke kant het opgaat. En oud. Mooi, mooi en oud, zeg maar. Dat is iets wat meestal niet vaak in één zin gaat, maar dat gaan we vandaag toch even waarmaken. Eerst kijken we naar het nieuws van deze maandag, de 13e. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak tegen Djawad W. Het gaat om een jeugdvriend van Ridouan Taghi. Het OM heeft een levenslange gevangenisstraf geëist voor zijn betrokkenheid bij 5 moorden, gepleegd tussen 2011 en 2014. De zitting begint om 10 uur deze morgen. En daar gaan we later vandaag hoe dan ook meer over horen. Andere zaken dan. De astronauten van NASA's Artemis 2-missie die dit jaar om de maan vlogen, zijn bij een persconferentie in Noordwijk om over hun missie te vertellen. Interessant iets. En dan zullen ze vast en zeker de vraag krijgen hoe het ging met die kapotte toilet. Kan je je dat nog heugen? Dat die Artemis 2 onderweg was naar de maan en dat ze in het eerste uur er zeg maar al achterkwamen dat het wc-ding niet meer werkte. Is toch een kleinigheidje, hè? Zijn tegenwoordig ook loodgieter naast de astronaut. Dat kan weer op de cv, zeg maar. Vandaag dus in Noordwijk voor een persconferentie. Vind ik interessant. Leuke dingen. Meer nieuws op deze maandag. De Europese Commissie presenteert een advies over hoe kinderen en jongeren op sociale media beter beschermd kunnen worden. Ze vroegen daarvoor wetenschappers, experts en jongeren om mee te gaan denken hoe die bescherming dan ook waargemaakt kan gaan worden. Ik las ook dat er afgelopen weekend een bericht erbuiten kwam over dat Nokia nieuwe telefoons gaat uitbrengen. Hè? De oude, ja, niet de 3310 die ze opnieuw gaan maken. Want ja, dat ding is onverwoestbaar, dan verkopen ze nooit geen nieuwe telefoon weer natuurlijk. Maar de zogenaamde dumb phone, de domme telefoon, komt weer terug. Dat is een apparaat waar je alleen maar op kan bellen. En ziet er ook weer uit als een telefoon als vroeger, zeg maar. Dat moet ook een beetje de gimmick zijn van het apparaat. Wel één maar aan die Nokia. Er zit wel een AI-knop op. He, dat is natuurlijk, dat hoort bij de technologie tegenwoordig. Geen AI is geen nieuwe telefoon. Dus dat brengen ze dan wel weer mee op hun zogenaamde dumbphone. Denk je, ja, wie moeten dan dat soort apparaten? Nou, niet alleen maar 60, 70-plussers. Daar niet van, zeker niet. Er zijn de knoppen te klein voor na. Nee, dat is een grapje natuurlijk. Maar het gaat vooral ook om jeugd. Want jeugd wil meer gaan detoxen. Zo heet dat dan. Die wil minder tijd doorbrengen op de telefoon. En daarom zien dus telefoonfabrikanten daar een gat in de markt. Nokia springt daar weer gauw in. Om de jeugd op de dumbphone te krijgen, zullen ze minder tijd gaan spenderen op bijvoorbeeld Instagram. Hè? Of andere social media, TikTok en zo, wordt ook minder gescrolld. Dat voor het nieuws van vandaag. Gaan wij naar het keuzemoment van deze maandagmorgen. Keuze A is deze ochtend voor Canyon. Ik had het toch over mooie liedjes. Praat me niet van liefde op een A'tje.

0: Opinion op keuze A. Praat me niet van liefde. En de B is deze morgen voor Bonnie.
1: Sla je arm om me heen. Laat me nooit meer alleen. Wees lief, hou me vast, want de nacht is zo koud.
0: Ja, ja, welke van de twee gaat de voorkeur naar uit vandaag? Een A'tje voor Kenyon, B'tje voor Bonnie Sinclair. Sla je arm om me heen. Het keuzemoment van deze maandagmorgen. En zometeen gaan we alle stemmen bij elkaar optellen.

Keuze A voor Praat Me Niet van Liefde van Kenyon. En een beetje is voor Sla Je Arm Om Me Heen van Bonnie Sinclair. Jouw suggestie is welkom via de app van Radio NL. Gaan we eens even kijken welke van de twee het mag worden zometeen. In de tussentijd meer muziek vanuit opa's kast van de Silvertop.

0: Beetje meer Jannes zojuist bij Radio NL. We zitten in het keuzemoment van vandaag. En we hebben twee toppertjes tegenover elkaar staan. Twee hele mooie platen. Hiervoor hebben we de hefdruk gepakt, zeg maar. Hè, want dit is muziek van de bovenste plank. Anders dan konden we er niet bij. Keuze A deze morgen voor Canyon. Praat me niet van liefde. En een B voor Bonnie Sinclair. Sla je arm om me heen. Welke van de twee wil jij graag horen? Een tekst of een audiobericht met daarin jouw voorkeur. Die mag je doorsturen via onze app. Dan maak je er een audio-appie van. Hou het een beetje aan de korte kant. Hè? Dan kunnen we er zometeen in een rap tempo doorheen. En dat zal nodig zijn bij deze twee. Even zien wat het mag gaan worden. We laten ze nog één keer horen. En met een minuut gaan dan alle stemmen bij elkaar. Dus dan moet je toch wel gauw wat ingezonden hebben. Keuze A voor deze van Canyon.
1: Laat

Keuze A vanuit Volendam natuurlijk. Hè. Praat me niet van liefde. En nou ja, dit is ook meer geluk dan wijsheid. Uit exact hetzelfde bouwjaar hebben we Bonnie Sinclair. Nou ja, niet dat Bonnie uit hetzelfde bouwjaar komt, maar het liedje wel, laat ik het zo zeggen. Sla je arm om me heen hebben we op keuze B.

0: meer graag horen. Keuze A of B. We gaan de stemmen bij elkaar optellen en kijken welke van de twee het mag gaan worden. Marco uit Steenwijk, goedemorgen. Voor mij keuze A vandaag. Een appie vanuit Dreischor. Simon, goedemorgen.
1: Keuze B.
0: Staat genoteerd, zegt ook Peter uit Opheusden. Ik ga voor een beetje. Pieter vanuit Slodorp, die gaat voor keuze B. Luca Dalfsen, een beetje voor mij. Wouter uit Bovensmulde, die gaat voor B. Mark uit Alstom, goedemorgen. Keuze A en morgen draai je B maar. Mooie platen. Atje uit Huibergen, die gaat voor vandaag keuze B. Arnie uit Bovenkarspel, beetje voor mij. De B van Bonnie, zegt Helene vanuit Kaatsheuvel. Yvonne uit Gijpskerk, goedemorgen. Keuze B graag. Een Aatje voor Jolanda vanuit Andelst. Henk uit Volendam, nou dat zal vast een A worden, denk ik.
2: Goedemorgen Las, uiteraard een Aatje. Ahoy.
0: Dat dacht ik al. Gunther, die gaat voor keuze B. Een bericht van Timo uit Zuidschermen.
3: Morgen Lassie, vandaag een A. Nee, een B. Een B vandaag. Groetjes, adieu.
0: Kleine twijfel. Gat vanuit Kaatsheuvel.
4: Goedemorgen, je doet maar keuze B.
0: Keuze A dan voor Gert-Jan vanuit Renswoude. Een B voor Angela vanuit Beverwijk. Een B voor Patrick uit Aardig-Riksel. Een A voor Ricardo vanuit Utrecht. Bericht vanuit Enschede. Jassin, goedemorgen.
5: Doe maar B.
0: Yo. Ook voor Diana uit Haaksbergen een beetje. Een beetje voor Bertus vanuit Apeldoorn. Dat is hem dan ook geworden. Mooi liedje in het keuzemoment van vandaag. De B van Bonnie Sinclair. Paste het beste bij deze maandagmorgen. Heeft daarom dan ook gewonnen in het keuzemoment. Hoe heet het liedje ook alweer?

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
2: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
3: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
6: Magnus Winkelpark in Ubach.
7: Gewoon alles dichtbij. Slim shoppen en snel klaar.
8: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in

0: Showmagazine.nl.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Je m'appelle France.
10: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
11: Ik hoef niet op vakantie, zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
10: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
12: Dit is Radio NL. Altijd aan
13: Radio NL.
12: Weerbericht.
14: Moeten we je nog vertellen dat het warm wordt vandaag? Volgens mij heb je dat inmiddels al wel meegekregen. Voor het midden en het zuiden van het land geldt dan het hitteplan. Dat betekent dat daar nationale buitenactiviteiten, of nationale buitenactiviteiten, gewoon buitenactiviteiten worden afgelast. Vanmiddag dan ook volop zon en het blijft droog. In het Waddengebied is er daarentegen wat meer bewolking. Maximum temperatuur loopt uiteen van zo'n 22 graden in het noorden tot 31 à 32 in het zuidoosten van het land. Morgen een herhaling van zetten. En dan exact hetzelfde als vandaag. Goed, wij gaan naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Veel doden bij een cafébrand in de Thaise hoofdstad Bangkok. Bijna 30 mensen zijn om het leven gekomen. Op beelden is te zien dat een grote steekvlam uit het café komt. Waardoor de brand is ontstaan is niet duidelijk. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand bij Parijs te blussen. Er is al veel natuur verwoest en het vuur blijft zich verspreiden. Frankrijk gaat gebukt onder de derde hittegolf van dit jaar. En mensen die zich hebben aangemeld voor zwemles moeten geduld hebben. Vooral in de grote steden is er een tekort aan zwemleraren en zijn de wachtlijsten lang. Blijkt uit een rondgang van RTL.
14: Oké, dankjewel. Ja, en dan willen ze natuurlijk ook nog wel zwemlessen weer terug gaan halen op school en zo. En als er dan al voor de gewone zwemlessen geen leraren zijn, toch een dingetje. Goed, we gaan naar de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Wijnand bij de ANWB, goedemorgen.
16: Goedemorgen Lars. Ja, het is natuurlijk niet al te druk door de zomervakantie in het noorden en zuiden van het land. Maar dat neemt niet weg dat er wel files staan. En die worden voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A27 bij Gorkum, daar is de weg dicht. En vanuit Breda sta je in de file vanaf Hank met een 30 minuten vertraging. Omrijders via de A2, de route via Den Bosch, die loopt vol. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 12 kilometer met daar zo'n 20 minuten op onthoud. Bij Rotterdam zijn werkzaamheden aan de A20 vanuit Gouda. De weg is dicht bij knooppunt Terbrechtseplein. Daardoor sta je in de file op de A16 vanuit Breda bij knooppunt Terbrechtseplein. De extra reistijd is 30 minuten. Er wordt geflitst op de A27 van Utrecht naar Almere bij hectometerpaal 108,1.
14: Dankjewel Wijnald. Tot zometeen.
16: Jo, tot straks.
14: Hebben wij een mysterie hier bij Radio NL? Zeker, het gaat om de Hollandse Nieuwe van deze week. Ja, niet dat we niet weten wat de Hollandse Nieuwe is natuurlijk. Ik bedoel, alles behalve, dat is Fransie natuurlijk.

0: Samen met Lange Frans, Frans Duits en Lange Frans. Maar dit liedje Tour de France, wat deze week de Hollandse nieuwe is, daar hebben we aan het einde van het liedje zogenaamde ad-libs van Lange Frans. En dat zijn dingen die zegt hij dan tussendoor. Hè? Dus Frans Duits zingt wat, en Lange Frans zegt bijvoorbeeld, ja, lekker. Alleen die ad-libs, zoals ze dan heten, die zitten alleen maar, ja, nu wordt het misschien even technisch hoor, alleen maar in het audiobestand dat wij van Frans Duits en Lange Frans hebben gekregen. En zoek je het liedje op Spotify, dan zitten die ad-libs er niet in. Het mysterie dat ons bezighoudt. Hoe kan dat? Ik zal eens even kijken of we daar deze week nog een onderzoek naar in kunnen zetten. Aan het einde van het liedje hoor je dus bijvoorbeeld lekker. Nou, dan weet je in elk geval, hey, dit hoor ik alleen bij Radio NL.
1: Radio NL. Dit is deze week.

0: Hey, Tour de France. Hey, Fransie. En je, daar zit het dus echt in, hè. Dat ben ik. Heel lekker. Dat zit alleen maar in het audiobestand dat wij van Frans Duits hebben gekregen, zeg maar. En dat zit niet op YouTube, niet op Spotify en zo. Vond ik grappig. Nou, tot zover mijn spreekbeurt, zijn er nog vragen. Er komen best wel veel berichten binnen trouwens met daarin Tour de France. Gaan we inderdaad later deze morgen doen. Je maakt kans op een barbecue, op de camping, op het eiland, daar bij Tiel. Daar kan je naartoe inderdaad. Later deze ochtend. Bijna vlak voor 8:30. Dan gaan we daar een oproep voor doen. Vanaf dan mag je inderdaad Tour de France gaan appen.
1: Hey, goedemorgen Lars.
0: Eerst andere zaken.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Namelijk het dobbelspel van deze maandagmorgen. Met de lijst van categorieën aan onze linkerzijde. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje dat gaat over de verleden tijd, over vroeger. 2, categorie regels. Oeh, eens even kijken wat daaruit kan komen. 3 voor communiceren. 4, categorie vakantiebestemmingen. Bij nummer 5 mogen we nog een keer dobbelen. En bij de 6 zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter P. En
3: oeps.
0: We gaan eens even zien waar wij wat mee mogen gaan verzinnen. Komt-ie. Hij is nu aan het tollen, zeg maar, dat dobbelsteentje. Dus dan maakt hij en geen geluid en duurt het heel erg lang voordat er wat uitkomt. Het is nummer 4 geworden vandaag. Oh, nou, dat is wel even mooi om de week mee te beginnen. We zoeken een liedje met de categorie vakantiebestemming.

liedjes die te maken hebben met de vakantiebestemming mag je doorsturen via de app van Radio NL. Jouw suggestie, die is welkom. Wat kan het zijn? Een Frank en Midellaatje, Mykonos, zeg maar.

Peter Koenewijn, Angelina, mijn blonde seksmachine, zojuist bij Radio NL. In het dobbelspel zoeken wij liedjes die gaan over vakantiebestemmingen. Die mag je dan ook doorsturen via onze app. Het is een mooie om deze week eventjes mee af te trappen. Wat voor suggestie komt er bij jou naar boven? Laat hem zeker eventjes achter. We zagen bijvoorbeeld wel een paar keer voorbij komen. Kafka en Bauer, mocht het nou net zo zijn dat we dat liedje eerder vanmorgen zo rond 6:10 al hebben gedraaid. Bye.

of de Pasadena Dream Band. Hè? Kennen we dat nog, mensen? Zandvoort. Naar Zandvoort aan de zee. Ja, aan de zee, mooi. Liedjes die gaan over vakantiebestemmingen. Alt en Kade.

0: gaan even kijken of we contact kunnen leggen met Pieter. Hebben we lange tijd geleden voor het laatst gesproken hier in het ochtendprogramma. Dus het zou bijna zeggen dat het weer tijd wordt, zeg maar. Pieter vanuit Sloopdorp.
1: Morgen.
0: Hey Pieter, hoe lang is het al geleden dat wij elkaar op de radio hebben gesproken? Dat zal bijna richting een jaar gaan, denk ik, hè?
1: Nee. Een week of vier terug, denk ik.
0: Oh, sorry. Nee, dat was niet, dat was dan niet bij mij in de uitzending, of wel?
1: Ja, zeker wel.
0: Ik zal hier niet langer over doorgaan, Pieter. waar zijn we daar op zoek? Liedjes die gaan over vakantiebestemmingen. Jij hebt een compleet keuzemenu doorgestuurd. Ik zat even te denken aan het laatste liedje wat je hebt ingezonden.
1: Ja, De Zusjes Maywood.
0: De Zusjes Maywood.
1: Rio.
0: Ging het daar toen niet ook over?
1: Nee, dat niet.
0: Ah, ik denk ik probeer nog eventjes een klein beetje wat te lijmen, zeg maar.
1: Nee, de laatste keer dat was Bianca, hè. Dat was met iets met wat je op de fiets mee moest nemen.
0: Oh ja, de Walkman. Toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, de Walkman, ja.
0: Ik had ook gewoon maar ja gezegd natuurlijk. Snap je zelf. Hey, dankjewel Pieter.
1: Dat zou ik ook doen.
0: En dan spreken we elkaar over 4 weken.
1: Oh, is goed. Hou ik jou.

0: in het dobbelspel van vandaag. Liedjes die gaan over vakantiebestemmingen. En die mag je doorsturen via de app van Radio NL. We zagen Jan van het Kudel staat bijvoorbeeld. Een liedje van Hessel. Ik ga terug. Terug naar de Schelling. Ja, mooi. Meer liedjes die gaan over vakantiebestemmingen.
1: In Spanje
0: van Mart Hoogkamer bijvoorbeeld.
1: In Spanje schijnt altijd de
0: dag Jannes van Arjon Oostrom.
2: Als ik naar Malaga ga.
0: Ja, ja, Malaga. Zuiden van Spanje. Maar mag je hopen dat je niet in de bosbranden terechtkomt natuurlijk. Dat is toch een kleinigheidje. Hetzelfde geldt voor Zuid-Frankrijk daarentegen. Maar Malaga in het dobbelspel van vandaag. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Zangeres zonder naam.
3: Mexico.
0: En haar
3: Mexico.
0: Denk om de ruiten, dames en heren. Sluiten het dobbelspel van vandaag af met een suggestie van Maarten vanuit Enschede met het Van Heekplein. Die gaat voor een liedje van Willeke Alberti. Is ook, en het gaat ook over Rio. Dus dan past het perfect. Sluit mooi op Meemoed aan in het dobbelspel van vandaag. Groetjes uit Rio.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
4: Wij zijn de mannen.
3: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Bakboord, stuurboord.
13: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
11: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Het is alle hens aan dek bij de waterschappen. Die maken zich volgens de Telegraaf veel zorgen over de hardnekkige droogte. Zo mogen boeren in steeds meer regio's geen water meer uit sloten pompen voor hun oogst. Intussen roepen de waterbedrijven op, ga niet te lang douchen. In Thailand, in de hoofdstad Bangkok, zijn zeker 27 mensen omgekomen bij een grote cafébrand. Ook zijn er tientallen gewonden. Toen het vuur ontstond waren er honderden bezoekers. De brand werd snel groter en het lukte veel mensen niet om naar buiten te vluchten. Op beelden is te zien hoe het vuur uit de voordeur slaat. De extreme hitte in Frankrijk zorgt opnieuw voor grote problemen. Vlakbij Parijs woedt een bosbrand die steeds groter wordt. Honderden brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur verder overslaat naar dorpen. Zo'n 15 huizen moesten al worden ontruimd. En wie zich heeft aangemeld voor zwemles moet even geduld hebben. Vooral in de grote steden zijn de wachtlijsten lang. In Rotterdam bijvoorbeeld een half jaar, blijkt uit een rondgang van RTL. Op de wachtlijsten staan vooral mensen die uit landen komen waar zwemlessen niet standaard worden gegeven. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook komende dagen blijft dat zo. En tot zover het ANP nieuws.
16: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
18: Hey, binnenkort een feestje.
19: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
20: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
19: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
21: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
23: Uniek

0: Park in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Ja, goedemorgen. 7 minuten over 8 op deze maandagmorgen. Eerder deze ochtend hebben we het even kort over de Zwarte Cross gehad. Want bij de Zwarte Cross mag komend weekend even serieus op het podium staan. Alleen mogen ze geen Baila de Gasolina spelen. En dat is bijzonder, want even serieus is Baila de Gasolina. En de organisatie van de Zwarte Cross heeft gezegd: jongens, we verbieden het jullie. Sterker nog, op het moment dat jullie dus wel Baila de Gasolina gaan spelen, trekken we de stekker eruit. Letterlijk en figuurlijk, het staat er echt. Met ongeveer 1 minuutje of 10 gaan we even met Stefan bellen. Stefan van Even Serieus. We hebben ze even aan de tand vollen hoe dit nou precies zit. Eerst naar de ANWB. Wijnand deze ochtend. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lars. Ja, er staan vanmorgen vooral files door de diverse wegwerkzaamheden. En dan met name de wegafsluitingen. Op de A27 van Breda naar Gorkum. Daar staat file voorknopend Gorkum met 1.5 uur vertraging. Omrijders voor die afsluiting staan in de file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen de afrit Veghel en Waardenburg 16 kilometer. Met daar ruim 1.5 uur op onthoud. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. 3 kwartier vertraging tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. In 8 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden aan de A20. Die dicht is richting Hoek van Holland. En op de A27, nou die had we al gehad. Ik bedoel eigenlijk de A50 Arnhem richting Os. Staat een wat langere file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Er wordt geflitst op de A59 vanuit Den Bosch. Bij hectometerpaal 111,7.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Naast van Dijk. Yes, en los van dat telefoontje maak je zo meteen ook nog een keer kans op een barbecue met Frans Duits. Hoe het zit, wordt je zo uitgelegd.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Alles op gevoel, Flemming, Zoe Tauran en Ronnie Flex. Juist bij Radio NL op deze maandagmorgen. Goedemorgen. Even een blik werpen op het nieuws van deze maandag, de 13e. Het gaat namelijk over eind jaren 80. Het was een plechtig moment. Prins Bernhard mocht namelijk toen de eerste bevers loslaten in de Biesbos vanuit Oost-Duitsland. Werden er toen een paar exemplaren gevangen en in Nederland vrijgelaten. In de hoop dat de bever zich na 150 jaar afwezigheid weer zou vestigen. Nou goed, dat gebeurde. Het knaagdier heeft het hier goed naar zijn zin. Dat het zelfs met al zijn geknaag en gegaaf een bedreiging vormt voor dijken en wegen inmiddels. Dus moet er hersteld en beheerd worden, komen er preventieve maatregelen. De Unie van Waterschappen ziet de kosten daarvan rap oplopen. Waren de 21 waterschappen in 2019 nog 5 ton kwijt aan schade, gaat het nu om een jaarlijks bedrag van 4,5 miljoen euro. En er is een lijn die we alleen maar zien stijgen. Aldus Rob van de Unie van Waterschappen. Het gaat dus over de bever. Ik zal John en Kees even bellen. En dat ze moeten ophouden, zeg maar. Goed, dan gaat het over bosbranden in Frankrijk. Honderden brandweerlieden bestrijden grote bosbrand in zuidoosten van Parijs. Dat zijn de koppen die ons deze morgen tevoorschijn komen, tegemoet komen. Het gaat om zo'n 800 hectare grond dat al in vlammen is opgegaan. De brand breidt zich op dit moment nog steeds uit. Ten zuidoosten van Parijs is het allemaal aan de gang. En om dan nog een klein beetje meer duiding te geven, het gebeurde langs de Route du Soleil. Vlak langs de snelweg, daar is de brand begonnen. Het verspreidde zich richting het bos. Snelweg is daarom ook eventjes afgesloten geweest. En dat is een situatie die we in de gaten moeten gaan houden. Goed, dan eind deze week Zwarte Kols in Nederland. Wie kent het niet? En daarop op het podium Even Serieus. Alleen nou was er een bericht afgelopen weekend. Even Serieus mag daar geen Baila de Gasolina doen. Van de organisatie is het verboden. Ik denk, dat kan niet. Daarvoor moeten we even bellen. Daarvoor in de uitzending natuurlijk Even Serieus.
1: Goedemorgen, met Stefan.
0: Ja, Stefan, wat lezen we nu? Juist de hit van Even Serieus mogen jullie niet live doen op de Zwarte Cross.
1: Nee, inderdaad. Ja, die mail heb ik gehad. En ja, vooralsnog geen Baila de Gasolina.
0: Ja, maar hoe kan dat nou? Want er wordt gezegd, de reden is bij jullie bekend. Maar dat is voor ons natuurlijk alleen maar gissen.
1: Ja, nou voor ons ook een beetje hoor. Laat ik zo zeggen, tegen ons hebben ze gezegd dat te veel mensen het echt beu zijn. Dat de mensen afgezegd hebben om bijvoorbeeld niet achter de bar te werken, omdat ze Baila helemaal beu zijn. En ik heb gezegd, ja, goh, ja, dat vind ik heel vervelend, maar ja, we spelen hem toch wel ontzettend graag. En toen kwam de mail dat het echt niet ging gebeuren.
0: Ja, maar dus, even natuurlijk, hè, want in een setje van Even Serieus, jullie staan vaak kwartiertjes, half uurtjes en zo. Baila de Gasolina is dan ongeveer 40% van, zeg maar, van jullie live sets.
1: Ja, zeker.
0: Hoe ga je dat nu opvullen?
1: Ja, nou, wij staan al jaren natuurlijk op de cross. En wat dat betreft zijn we heel erg goed met de Zwarte Cross. En al voordat we Baila de Gasolina plaat hadden, stonden wij al op de cross en hebben wij daar shows neergezet. Dus ja, we zijn er ook van overtuigd, we gaan er gewoon een vette show en een vette dag voor maken. Alleen, we slaan gewoon letterlijk Baila de Gasolina over. Dus pakken we andere plaatjes.
0: Nou hoor je dus ook veel mensen zeggen, ja, dit moet een publiciteitsstunt zijn. Ik moet hem toch aan je vragen natuurlijk, hè?
1: Ja, nee, ja, dat snap ik heel erg goed. Dat gevoel hebben wij misschien af en toe ook. Maar vooralsnog houden wij ons aan de regels van de Zwarte Cross. En gaan we het niet doen. En als het een publiciteitsstunt is, dan moeten wij er ook nog achter komen.
0: Dat vind ik een goeie inderdaad. Stefan, nou, in elk geval niet bij de Zwarte Cross. We hebben hem vanmorgen vlak voor 7 uur al even een keer gedraaid. Wij gaan hem gewoon nog een keer doen. En ik zal je beloven, tijdens het weekend van de Cross, dan hoor je hem hier bij Radio NL wel gewoon.
1: Ja, precies. Nou, heel erg bedankt. Want we hebben het nodig, zullen we zeggen.
0: Ja. Hey, succes op het podium daar.

0: Mike Pietersen. En dat doe jij zojuist bij Radio NL. Er komen veel reacties op het verhaal van daarnet. Stefan van Even Serieus hadden we aan de telefoon. Van Bijla de Gasolina natuurlijk. Die staan eind deze week op de Zwarte Cross. Op het podium daar. Maar die mogen van de organisatie niet de grote hit spelen. Hè, dat is eigenlijk gewoon heel erg raar. Eigenlijk is het gewoon heel erg raar. Frans Bauer die mag ook overal heb je even voor mij spelen natuurlijk. Hè, maar van de organisatie mag het niet. Echt heel veel reacties die daarop binnenkomen. Van mensen die zeggen van waar houden ze zich toch mee bezig. En ze moeten gewoon Bijla de Gasolina spelen. Of helemaal dat podium niet oplopen. Ja, we gaan het zien. We hebben Stefan gesproken. Zeg zelf inderdaad, het is geen publiciteitsstunt. Ook dat zien we veel voorbij komen. Maar het is toch een dingetje. En het houdt de gemoederen bezig. Als ik het zo dan even een beetje mag zeggen. Hè? Hebben we volgens mij goed verwoord, toch? Goed. Kan daar in elk geval een strikkie om voor zover. En dan kunnen we het even hebben over een exclusieve barbecue-middag met Frans Duits. Hey. Je kan een mooie prijs winnen. Je gaat dan naar het eiland van Maudik, vlakbij Tiel. Vrijdag 11 september, dan vindt die barbecue plaats. En normaal gesproken dan mag je deze week bij het horen van het liedje Tour de France gewoon ook Tour de France appen via de app van Radio NL. En dan is het Frans met gewoon F-R-A-N-S. Hè? Want gewoon hoe Frans de naam is zelf natuurlijk. Dat is een klein tikje verder natuurlijk. Tour de France via de app van Radio NL. Wij gaan daarvoor nu onze lijnen openen in elk geval. Dus wil je kans maken op een barbecue met Fransie zelf, hè, dan weet je inmiddels wat je te doen staat. Gewoon even een appie deze kant op, dan kan dat daarbij geregeld worden. Goed, dat gezegd hebbende, kunnen wij zo meteen nog eventjes een mooi klassiekertje draaien. Als ik nu gauw mijn mond hou, want dan past dat nog in de tijd namelijk. In de tussentijd muziek van Corrie Konings.
1: Er hangt iets.

0: Wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
1: Nou ja, ik had natuurlijk al beloofd dat we een mooi klassiekje zouden gaan draaien. Dat we eentje vanuit opa's kast er voor je bij zouden gaan zoeken. Hebben we daarom dan ook gedaan. Anita Behrens, Horus, 765348.

0: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
3: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
2: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
6: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
7: Tot snel op 247wood.nl.
4: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
10: Magnus Winkelpark in Ubach.
11: De slimme manier van shoppen. Net over de grens bij Landgraaf.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
5: Je m'appelle France. Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
6: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
5: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
7: Is Radio NL.
8: Altijd aan. Radio NL.
7: Altijd aan.
8: Radio NL.
7: Weerbericht.
9: Vanochtend is er in de noordelijke helft van het land veel bewolking, maar in de loop van de ochtend wordt het vanuit het zuidoosten op 7 plaatsen zonnig. Op de Waddeneilanden kan er wel bewolking vanaf zee blijven binnenkomen. Verder is er dus volop zon, blijft in elk geval wel droog. In het Waddengebied is er naast die meer bewolking ook een iets frissere temperatuur, daar namelijk een dikke 20 graden. Terwijl het in het zuidoosten ver in de 30 kan gaan raken. 30 tot 33 graden, dat is helemaal geen uitzondering. En omdat het zo warm is, geldt er een hitteplan. Daarvoor hoort dan ook code geel, of daarbij hoort code geel. Dat is in elk geval afgegeven tot woensdagmorgen. Dat zijn de voorspellingen voor nu. Dat betekent niet dat het woensdag ook afgelopen is, want het kan de dagen daarna ook nog erg warm zijn. En misschien dat het hitteplan en code geel dan nog wel verlengd wordt. We gaan nu eerst naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
10: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Er is een massaclaim gestart tegen de koop nu betaal later dienst Klarna. Volgens een consumentenclub gaat het om leningen en moet er dus gecheckt worden of iemand die wel kan terugbetalen. Maar dat doet Klarna niet. Er zijn steeds meer zorgen over de aanhoudende droogte. Door de lage waterstanden mogen schepen minder lading meenemen. En op steeds meer plekken mogen boeren geen water meer gebruiken uit sloten en beken. De bewoners van een dorp bij Parijs zijn hun huizen uitgehaald vanwege een grote bosbrand. Het vuur heeft al veel natuur in as gelegd en is nog altijd niet onder controle. Er zijn meerdere blusvliegtuigen ingezet.
9: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. Goedemorgen, Wijnand.
11: Goedemorgen, Lars. Ja, de meeste files staan op de wegen rond Rotterdam en in het zuiden van het land. Dat komt voornamelijk door wegwerkzaamheden. Op de A73 naar Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tigria een 30 minuten vertraging. De weg is daar helemaal dicht. Ook helemaal dicht is de A20 vanuit Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. Nou, dat merk je dan vooral op de A16 komend vanuit Breda tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein een 30 minuten extra reistijd. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat de langste file van dit moment. Tussen knooppunt Hintham en de Alfred Everdingen langzaam rijden en stilstaan met bijna 3 kwartier extra reistijd. En dat komt door omrijders voor de afgesloten A27 bij knooppunt Gorkum vanwege werkzaamheden. Er wordt er geflitst op de A22 Beverwijk-Velsen bij hectometerpaal 14,7. En ook op de A30 Barneveld-Ede bij 16,3.
9: Wijnand, dankjewel voor vandaag en tot de volgende keer weer. Hè?
11: Graag gedaan, tot de volgende keer.

Maar dan geen Rosamunde, zoals je hem misschien wel zou verwachten. Maar een mooie ouwe. Ook leuk van hem. Ik ben zo verliefd, schat. Heerlijk, is een mooie plaat. Zometeen nog jouw kans op die barbecue samen met Frans Duits. Als je Tour de France instuurt via onze app. Goud.

0: voor Danny Christian. Ik ben zo verliefd. Schot, het is bijna 9:15 op deze maandagmorgen. Ja, ja, dat. Het is de Tour de France. Tour de France, Tour de France. Het is de Tour de France dat bezig is. De Franse wielerroute. Maar deze week hebben wij de Tour de France. Hè? Daar zit een wezenlijk verschil in. France en Tour de France. Want France gaat uiteraard gewoon voor Frans-Duits en Lange Frans. Hey, hoor jij deze week het liedje Tour de France voorbij komen? Dan mag jij Tour de France insturen via de app. En dan niet France. Nee, gewoon Frans. F-R-A-N. Frans. Gewoon Frans. We gaan eens even bellen met iemand die dat dus inderdaad ook gedaan heeft. Hij of zij maakt dan kans op een barbecue op het eiland van Maurik. Dat ligt in de buurt van Tiel. Daar is Frans ook bij. En dan wel zonder wielerfiets, denk ik. Maar we gaan eens even kijken wie we aan de telefoon krijgen. Hoe, wie, wat, waar. Of die een beetje Frans-Duits gek is. Ja, je moet er heel erg op letten dat het geen Frans wordt. Zeg maar. Frans-Duits. Nou, goed.
1: Met Jacqueline.
0: Jacqueline, zei je?
1: Ja!
0: Jacqueline, goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Goedemorgen!
0: Goedemorgen, waar bellen we naartoe, Jacqueline?
1: Naar Gorinchem!
0: Gorinchem, altijd gezellig in Gorinchem. En hoe is het daar op dit moment? Warm zeker?
1: Ja, zeker weten.
0: Och, en hoe hou je het hoofd een beetje koel en het huis een beetje koel tijdens deze dagen, Jacqueline?
1: Nou ja, de gordijnen dicht houden en de ventilator aanzetten.
0: Ja, je leeft een beetje als een kluizenaar eigenlijk, hè, tijdens deze periode.
1: Ja,
0: ja,
1: klopt.
0: Zo is het wel een beetje. En is het dan wel wat te doen of is het ver in de 20 graden binnen?
1: Ik zal eens even naar de thermostaat lopen. Nou, ja, 24 graden is nu binnen.
0: Ja, dan kunnen de ramen nog net niet open, zeg maar, nu om 9:15.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, precies. Dan voelt het fris aan.
1: Ja, maar we hebben ook al wel 26 meegemaakt toen ze heel warm was, hoor.
0: Ja, dat was een paar weken terug inderdaad. Toen hadden ze zelfs code rood afgegeven, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, wat vind je dan van die weercodes? Kijk, ik snap natuurlijk wel dat ze een waarschuwing moeten afgeven, hè? Want stel het gaat wel echt daadwerkelijk mis, dan kan natuurlijk het KNMI niet zeggen van... Ja, sorry, ik had eigenlijk een code af moeten geven, maar ik heb het niet gedaan, want jullie vinden dat het gezeur is. Maar wat vind je dan van die weercodes?
1: Ja, ik vind het op zich wel goed. Maar ja, soms geven ze me ook wel echt te vroeg af. En dan zeggen ze het. En dan, ja, dan is het ja toch ja niet nodig, zou ik dan denken. Dan roepen ze te snel.
0: Nou valt het wel een beetje mee allemaal.
1: Ja.
0: Ja, nou, ik hoop ook niet dat we zeg maar, met deze dagen, deze zomerse dagen, dan onze mooi weercredits hebben verspeeld voor dit jaar, weet je wel. Dat is ook nog een dingetje. Dat zie je vaak met Nederland.
1: Nee, dat hoop ik ook niet, want ik ga volgende week op vakantie. Dus.
0: Nou, hey, waar gaat de reis naartoe?
1: Nou, niet ver. Ik blijf gewoon in Nederland. Ik ga rondom Tilburg. Want ik ben dan 3 jaar getrouwd. En dan gaan wij altijd een beetje rondom de kermis. Hebben we een B&B, een vaste B&B, zeg maar, waar we elk jaar verblijven. Dus.
0: Jullie zitten gewoon in de breakdance, zeg maar, op de huwelijksdag. Hele boel gaat op. Hey.
1: Ja, of in het reuzenrad.
0: Of in het reuzenrad natuurlijk. Ja, oh la la, daar zitten ze met z'n tweeën. Jacqueline en hoe heet je man? Een vrouw?
1: Christian.
0: Christian.
1: Christian Verhoeven, ja.
0: Ja, daar zitten ze met z'n tweeën, hoor. Goed, eventjes met dwalen af namelijk, Jacqueline. Jij gaat naar Frans-Duits.
1: Yay!
0: Dat bedoel ik, een barbecue. Jij gaat naar het eiland van Maurik, is geregeld. Je mag sowieso je man meenemen, samen met nog twee anderen. Want je wint 4 zitplekjes. Hey.
1: Oh, super. Want ik heb een hele mooie herinnering aan Frans-Duits.
0: Nou, dan kan je hem daar met z'n delen en ophalen. Hele fijne maandag en geniet alvast van de vakantie, Jacqueline.

kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte en mis je beide armen. Herinneringen blijven spoken door mijn hoofd, maar ik weet dat jij gelooft. We hebben ups en downs, we hebben dingen meegemaakt, maar soms gaat dat zo. Zonder jou voel ik de kou en de pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen. Door jou wordt de lucht weer blauw en ik ben nergens zonder jou.

Meeuwis, Gert Verdoel, Nergens zonder jou. Daarvoor Danny de Munk en een bloemetje. Het is afgelopen weken de hele tijd de vraag geweest... Wie heeft hem nou, hè? Wie heeft hem nou? Niet omdat we wat kwijt waren, maar wie heeft nou de zomerhit van 2026? He, is het Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten... of is het dan daadwerkelijk toch Justin de Wild met Cheerio? Ik denk dat we de vraag wie heeft hem nou... inmiddels kunnen vervangen naar welke is het nou... En dan, nou ja, is hij sowieso van Rutger van Barneveld. Maar er is namelijk een tweede liedje van Rutger. Van heel wat jaren geleden, dik 15 jaar terug, dat het liedje is uitgebracht. Dat gaat nu helemaal viraal op TikTok. En je weet hoe de jeugd dat doet, hè. Die pakt dat dan op en die gaat dat breed uitmeten. En dan is dat net zo'n grote hit als Zwoele Zomernacht op dit moment. Zeker online. Je kan geen appie openen of je hoort dat voorbij komen. En als je denkt, waar heeft hij het nou over dan? Het is een liedje, heet Was het een droom? En zeker het begin van die plaat. Dat is hetgene wat nu helemaal viraal gaat, zeg maar. Even een klein stukje daarvan in elk geval. Moet je horen...

0: is Rutger van Barneveld, mensen.
1: Want dan voel ik me nooit alleen.
0: Maar dan van dik 15 jaar geleden. De allereerste clip als gewoon Rutger, hè, zo staat hij getiteld. Kun je ook niet vinden op Spotify deze plaat, dat is het probleem. En het liedje heeft nog een andere, nou ja, ik wil het geen probleem noemen, maar een andere uitdaging zijn. Maar het heeft geen refrein. Hè, dus, dat deed Gerard de Vries ook altijd. Die had dan een hele langzame vertelliedje, zeg maar. Hè. En dit is dan ook een beetje zo'n vertelliedje. Het is een beetje Gerard de Vries, maar dan met een beat, zeg maar. Het, 3 minuten lang is het gewoon een verhaal dat verteld wordt.
1: Ik raak volledig overstuur.
0: Goed, Rutger van Barneveld met Was het een droom? De vraag is nu dus, welke is nou de zomerhit van 2026? Zwoele zomernachten of ik hou van zomer, zon en strand. Het is een vraag dat de tijd ons alleen maar zal gaan leren. Nu in elk geval, wel even die andere van hem.

Je moet er zelf in geloven en als je het lang genoeg doet, dan kom je er wel. Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Het is in elk geval de plaat van het jaar. En ja, Rutger, ik wil niet zeggen dat hij het makkelijk heeft, alles behalve, maar de volgende ligt alweer voor het oprapen natuurlijk. Hè? Is het dan wel niet dat liedje wat ik je net liet horen? Ik hou van zomer, zonne, strand. Is het dan wel een liedje wat hij na de zomer kan uitbrengen? Want nu wil hij natuurlijk de zon zien zakken in de zee, maar over een maandje of twee is het natuurlijk gewoon...

0: Hoi. Zometeen Rory met werk en uitvoering. Morgenochtend 6 uur, dan melden we ons weer.
1: Doei.
0: Doei.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Kom zaterdag 18 juli naar Breda in Concert op het Chasséveld in Hartje Breda. Het grootste en gezelligste Nederlandstalige meezingfestival van Brabant. Met onder andere Gerard Joling, Tino Martin, Mart Hoogkamer, Wolter Kroes, Robert van Hemert, Jannes, John Best en meer dan 20 andere artiesten. Koop snel je tickets via bredaincancert.com en feest mee!
5: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
6: En mooi groen.
5: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
6: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
7: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
8: Zit je met een blessure? Dan een scootmobiel huren. Scootpallet.nl. Wij zijn 24/7 beschikbaar en reserveren doe je snel en eenvoudig via onze website. Scootpallet.nl, de verhuurder van scootmobielen uit Kaatsheuvel.
7: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
9: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
11: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
16: Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
14: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Een claimstichting eist een 500 miljoen euro van koop nu betaal later dienst Klarna. Volgens de stichting gaat het om leningen en moet er dus gecheckt worden of iemand die wel kan terugbetalen. Maar dat doet Klarna niet. Ook zou het bedrijf mensen niet goed waarschuwen voor de risico's van achteraf betalen. Langs de A50 is vannacht een auto de shop van een tankstation binnengereden bij het Gelderse Heteren. De man en vrouw in de auto zijn gecheckt door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Ook in de shop zelf bleef iedereen ongedeerd. De auto kon niet stoppen omdat de cruisecontrol zou zijn blijven hangen. Er is nog drinkwater genoeg, maar door de hardnekkige droogte zijn er wel zorgen. Waterbedrijven roepen op om bijvoorbeeld niet te lang te douchen. Boeren hebben nu al wel last van de droogte. Op steeds meer plekken mogen ze geen water meer gebruiken uit sloten. En door de te lage waterstanden mogen schepen minder lading meenemen. En acteur Sam Neill is overleden. We kennen hem vooral van de iconische dino-film Jurassic Park. Daarin speelde hij de rol van Dr. Alan Grant. Eerder dit jaar werd Sam Neill na een succesvolle behandeling kankervrij verklaard. Zijn dood komt daarom onverwacht. Sam Neill was 78 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook de komende dagen blijft dat zo. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Te groot? Bestaat niet.
19: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
20: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
22: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen, check de Vieten-app.
23: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
24: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet!
25: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
26: Zijn we al.
25: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
27: Oh ja, verzekering.
25: En weer door met de Ora

0: 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Allee, goedemorgen, je luistert naar Radio Waddel. Het is 9:05 en dat betekent mooi even kijken naar de verkeersinformatie. Wijnand zit bij de ANWB, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Rory. Ja, nou, ik kan zeggen dat de files langzamerhand oplossen nu. De meeste, ja, het gaat wel de goede kant op, hoor. De meeste vertraging zien we nog op de wegen rond Rotterdam en in het zuiden van het land. En die worden dan weer voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is de vertraging nog een half uur bij de afrit Kerkdriel. Maar dat was veel meer, zelfs een uur midden in de spits. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar zien we nog vertraging door de wegwerkzaamheden aan de A20. Tussen Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein zo'n 20 minuten op onthoud. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en Knoopend Gorkum, 10 minuten vertraging. Daar is de weg helemaal dicht en het verkeer wordt omgeleid via de A15. Er wordt geflitst op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij hectometerpaal 21,4. En ook op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij 182,0.
1: Dankjewel, Wijnhof.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: De start van werk en uitvoering, editie maandagochtend. Altijd lastige maandag, maar hier is Sieneke.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: mist dan nog een beetje. Hè? En dan zou het zo een liedje uit de koker van Stef Eckel kunnen zijn. Ik weet niet of hij eraan geholpen heeft trouwens. En dat bedoel ik als compliment, hè? Want dit is nou zo'n sound die doet het wel heel lekker. Zeker in de zomer. Het is de nieuwste van Wesley Klein. Zijn hits zijn groot, zijn naam is Klein. En dit is zijn nieuwste niet zo bij mij, hoorde je bij Radio RL. En daarvoor ook nog de allernieuwste van Sieneke. Zo, een bijzonder goedemorgen. Het is 13 minuten over 9, maandagochtend. Dit is Werk in Uitvoering zonder teken. Die is lekker met vakantie.
1: Oeh.
0: Ja, lekker hè, Nielson? Lekker met vakantie. Ja, yeah. Misschien jij ook wel. En anders druk aan het werk met Radio RL. En een klassieker van Nielson. Dit is het liedje.
2: Sexy on

sommige mensen zijn van vele talenten. Hè? Die kunnen van alles. Die kunnen dan bijvoorbeeld heel goed zingen, maar ook muziek schrijven. Of zijn daarnaast heel grappig. Ja, deze man heeft dat ook, Thomas Bergen. Die kan in ieder geval, ik weet niet wat hij verder allemaal nog kan, maar hij kan in ieder geval goed zingen en hij kan ook tattoos zetten. Ik ben ooit in een heel grijs verleden, toen was ik even ergens een keer bij, omdat ik moest een stukje schrijven voor de krant in mijn dorp. En het hele dorp in rep en roer, omdat Thomas Bergen zou komen en die zou bij iemand een tatoeage komen zetten. Er was iemand en superfan van tatoeages en van Thomas Bergen. Dat was een super combinatie, want daardoor kon hij dan naar ons dorp komen en daar even een tatoeage komen zetten in zo'n tattoo shop. De plaatselijke tattooartiest die leende gewoon zijn winkel even. En heel eerlijk gezegd, ik heb het gezien en het zag er ook wel prachtig uit. Dat bewees maar weer eens dat hij dat ook goed kan. Maar hij kan ook heel goed artiest zijn en zingen. En dat is wat je net hoorde bij Radio Waddel. Zijn allernieuwste, Thomas Bergen dus. En dit is muziek van Highway. Meisje.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Hey, binnenkort een feestje.
3: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft, onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
4: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
3: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
5: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
8: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen.

0: onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Je m'appelle France. Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
5: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
4: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
6: Dit is Radio NL.
7: Altijd aan.
6: Altijd aan.

Het is nieuwe muziek op Radio Warel van onze grote vriend zanger Alex. En hij heeft deze keer de krachten gebundeld met een kroeg of misschien wel een club in La Carihuela in Spanje. Als je daar nog naartoe gaat, kan het zomaar zijn dat je dit liedje heel vaak gaat horen daar. Het is de kroeg van Frans de Brabander. Het heet de Zero Zero en zij zijn samen dan de Zero Zero Party Crowd. En zo is dit liedje een beetje ontstaan. Fiesta aan de Costa, dat is wat daar wel gaat gebeuren natuurlijk. En dat liedje hoorde je zojuist op Radio RL. En daarvoor een echte meezinger van André Hazes. Ik hoop dat je ook echt even ordinair hebt meegezongen. Waar je ook bent, of je nou druk aan het werk bent, ergens op de steiger staat, in de vrachtwagen zit. Misschien ben je lekker op je vakantieadres aan het luisteren. Dat kan natuurlijk ook, hè. Steeds meer mensen hebben vakantie. De zomervakantie is begonnen. Dan kan het zomaar zijn dat je daar hebt zitten meezingen met een beetje verliefd van André Hazes. Het hele strand weer mee. Dit is Jan Biggel.

Ik heb speciaal de Juice-kanalen nog even gecheckt. Maar er is niks bekend over deze man. Keurig in het gareel daar in Feyenaard. En dat betekent dat dit liedje gewoon over zijn marris gaat. Hè. Toen al en nu eigenlijk nog steeds. Hey, lekker ding. Het was Frans Bauer bij Radio RL. Hey, het is de zomer in volle gang. 13 juli, steeds meer mensen op vakantie. Heerlijk als je nu gaat, geniet ervan zou ik zeggen. Maar het is ook het seizoen van festivals, feesten, partijen, evenementen. Het is Zwarte Cross komt er nog aan. De Amsterdamse zomer hebben we al gehad. Dreampop was dit weekend. Er waren ook best wel een aantal Nederlandstalige artiesten bij. Vergeet natuurlijk niet onze Radio RL Zomertour. Die gaan we in augustus nog een keer doen in Rode. Maar wat ook een mooie was, het Power Weekend Maden. Dat ligt inmiddels weer een beetje achter ons. Maar dat kunnen we in ieder geval nog een beetje memoriseren, om maar eens even een mooi woord te gebruiken, met een beetje de song, het anthem van dit jaar. Want die is ook een beetje gaan leven los van het festival en die gaan we de hele zomer nog wel horen, denk ik. Dit is Jorien.

Papa Tino is zelf natuurlijk een tijdje jong en dom geweest, zoals iedereen natuurlijk. Maar nu verantwoordelijke vader tegenwoordig. Jong en dom is zijn nieuwe liedje. En dat hoorde je zojuist bij Radio Areel. Hey, heb je al meegekregen wat voor gaas we weggeven deze week? Het heeft alles te maken met Frans Duits en zijn nieuwe liedje. Hey Fransie, samen met Lange Frans. Frans Duits die gaat barbecuen op het eiland van Maurik. Dat ligt bij Tiel. Hij gaat daar ook nog optreden. En dan zul je denken, zit hij daar dan in zijn eentje of met zijn familie? Nee, jij bent daar van harte welkom. Op 11 september gaat dat gebeuren. Vrijdag 11 september. En jij kan daarbij zijn. Wat dan wel even moet gebeuren, is dat het nieuwe liedje van Frans Duits op de radio voorbij komt. Kijk, als je nu gaat appen, dan mag ook. Maar dan geldt het niet. Ik zou eerst even dat liedje afwachten. Hoor je dat op de radio? En die kans is groot aanwezig, want het is deze week de Hollandse nieuwe bij Radio RL. Maar als je dat liedje hoort, dan stuur je dan Fransie via de Radio RL app. Tenminste, stuur je Fransie. Ja, volgens mij... Tour de France. Dat moet je sturen, want het is zomer. De Tour de France is bezig. Dus dan is dit mooi natuurlijk. Tour de France. Dat stuur je dan in de Radio RL app. Nu nog niet dus. Maar als je de Hollandse nieuwe hoort, en dan maak je kans op een plekje bij de barbecue van Fransie Duits. En ook onderweg naar de 3.5-11 op Radio RL. Eerst, ja, icoon George Baker anno 2026 opnieuw viraal. Dit is Una Paloma Blanca.

0: ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: We gaan op zoek naar pellets.
4: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
5: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
8: Magnus Winkelpark in Ubach.
9: De slimme stop voor elke dag om gezellig te shoppen.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
11: Online Veilingmeester opent een nieuwe vestiging in Wijk aan Aalburg. Breng je agrarisch, tuin- of parkmaterieel in op 20 juli. Wij regelen de veiling, jij geen gedoe. Meld je vandaag nog aan op
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè?
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Bakboord, stuurboord.
17: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
15: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer jongeren krijgen gezondheidsklachten door vapen. Dit jaar zijn al bijna net zoveel ernstige gevallen gemeld als in 2024 en 2025 samen, meldt RTL Nieuws. Artsen zien onder meer buikpijn, misselijkheid en hartkloppingen. Ook worden mentale problemen in verband gebracht met vapen. We zijn nog te weinig voorbereid op extreme regenbuien. Dat zeggen de verzekeraars 5 jaar na de waternoodsramp in Limburg. Sindsdien wordt schade door overstromingen vaker vergoed, maar verzekeren alleen is niet genoeg. Volgens de verzekeraars moeten we in ons land ook maatregelen nemen om schade te voorkomen. Een consumentenclub wil Koop Nu Betaal Later dienst Klarna aanpakken. Ze zijn een massaclaim begonnen en eisen €500 miljoen. Klarna biedt volgens de club leningen aan en zou zich daarbij niet aan de wet houden. Het bedrijf checkt bijvoorbeeld niet of iemand zo'n lening wel kan terugbetalen. En het WK zit erop voor scheidsrechter Danny Makkely. Die heeft van voetbalbond FIFA te horen gekregen dat hij niet meer in actie hoeft te komen. Na de vroege uitschakeling van Oranje leek de kans groter dat Makkely bijvoorbeeld een halve finale zou mogen fluiten. Maar andere scheidsrechters krijgen de voorkeur. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig met vooral in het zuiden wat bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Te groot bestaat niet.
21: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
20: Grootpakket.nl.
0: Groot gemak.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
22: Fans van voordeel.
1: Aldi.
23: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
24: Glitter chalets en staakcaravans.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
22: Fans van voordeel.
1: Aldi.
25: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
27: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
28: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je?

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links & More Shop in Shop.
1: Een hele goedemorgen, dit is Radio Wareel, 6:06. We gaan naar de weg met Wijnand bij de ANWB. Goedemorgen, is het nog druk?
2: Goedemorgen, Rory. Nee, dat valt reuze mee. De files zijn bijna allemaal verdwenen. Dat neemt niet weg dat er nog wel een paar files staan en dan vaak met een bijzondere oorzaak. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat zijn voor een groot deel omrijders voor de afgesloten A27 bij Gorkum vanwege werkzaamheden. Op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein ruim 10 minuten oponthoud in 4 kilometer file. Dat komt door de weg werkzaamheden aan de A20. Die weg is helemaal dicht vanuit Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. En de grenscontroles veroorzaken file op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens nu 4 kilometer. En je bent er bijna een half uur langer onderweg. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A59 van Den Bosch naar het westen bij hectometerpaal 111,7. En op de A67 Antwerpen-Eindhoven bij 5,9.
1: Dankjewel, wij dan. Tot straks.
2: Tot later.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Rory Jonker gaat!
1: Pascal Redeker is recent miljonair geworden. Maar het zit net even anders dan hoe je denkt dat het zit. Ik leg het je zo uit.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

gedaan deze. Bob Offenberg, alweer bijna 10 jaar geleden. Laat me zweven op Radio Wardel en daarvoor een miljonair. Ja, tenminste, ik weet niet hoe Pascal Redeker zeg maar in de portemonnee zit. Daar kan ik niet in kijken en laten we dat vooral zo houden. Zal hem trouwens ook niet geen windeieren leggen allemaal. Zal hem ook niet onaardig afgaan. Maar zijn liedje De Badkamerkraan heeft recent de magische grens van 1 miljoen streams bereikt. En dat is natuurlijk anno 2026 best wel een dingetje. Mooie mijlpaal voor hem met het liedje De Badkamerkraan. Die je natuurlijk ook gewoon lekker op Radio Wardel blijft horen. Jong, misschien hebben wij daar een klein beetje aan bijgedragen, denk ik dan zomaar. Hey, goedemorgen, dit is Werk en Uitvoering. Vandaag zonder Teken en eigenlijk de rest van de week ook. En volgende week ook, want hij is even lekker op vakantie. Maar wat wel blijft is de 3:30. Als je een leuk verzoekje hebt voor zometeen net na 10:30... dan ben je van harte welkom om even van je te laten horen. Via de app van Radio Wardel ga ik misschien zometeen jouw liedje wel even draaien. Krijg je verder muziek van Boer Benny, Samuel Wilton. En wij gaan eerst even een klein wandelingetje maken in het land van Maas en Waal. Dit is Boudewijn de Groot.

krijg ik uit meerdere hoeken terug. Het zou echt een enorm feest moeten zijn geweest op Dreampop. Daar stond hij dit weekend en hij schijnt de tent echt te hebben afgebroken daar. Nou is dat op zich niet heel vreemd, want daar staat hij ook wel een beetje onbekend natuurlijk. Boer Benny, om het even af te leren, hoorde je Ik heb mijn buik laten staan bij Radio RL. Zometeen de 3:30, 3 liedjes om de werkdag eens even lekker mee te beginnen. Of misschien ben je wel op vakantie of heb je vakantie en gewoon wel zin in een lekker liedje. Jeffrey uit de Nederhorst en Berg, die zegt doe maar gewoon nog even een keer de badkamerkraan. Omdat die zo leuk is. Gewoon even als afsluiter nog. Ja, Jeffrey, gaat me dan net wel even wat ver. Gaan we wel langzaam maar zeker richting de 2 miljoen streams voor Pascal. Dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Maar ik ga toch nog even zoeken, denk ik, Jeffrey. Als je een mooie hebt voor de 3:30, ben je welkom om je te melden in de app van Radio.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
3: Je oude computer weggooien? Niet doen! Lever hem in bij Brouwer Metaal Vught en ontvang direct geld. Ook voor printplaten, processors, harde schijven, telefoons en beamers geven wij direct cash. Kijk op brouwermetaal.nl.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Zaterdag 25 juli, Trekker Trek Achterkerken. Geniet van spektakel op de baan, een geweldig familieprogramma, attracties en meer. 25 juli aan de Herenweg in Achterkerken. Kijk ook op trekkertrekachterkerken.nl.
5: Bart isoleert met de isolatieshop, ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
6: Oh, fuck, man.
5: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
7: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
8: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen, maar niet zo bij mij.
7: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
13: Je m'appelle France.
14: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
15: Ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
14: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
0: Dit is Radio NL. Altijd aan. De 3 na half 11.
16: Ja, hartelijk dank voor het doorsturen. Er zijn weer heel veel leuke verzoekjes binnengekomen. En ook van allerlei plekken van het werk, maar ook vanuit de auto onderweg naar het strand. Gordy uit Leidschendam is onderweg naar Scheveningen. Gaat daar vandaag even lekker vertoeven. Ach ja, het wordt heerlijk weer vandaag. Dus wat dat betreft komt dat goed. Zij wil graag horen het nieuwe liedje van Chico. Die heeft namelijk een liedje over bakken op Scheveningen. Nou, dat ga ik zo meteen even draaien. Dan is wel leuk. Maar een heel ander beeld schetst Thijs uit Zevenbergen, want die zegt namelijk het volgende. Ja, er zijn heel veel vrienden van mij aan het werk op de bouw. Die zullen het een beetje zwaar krijgen deze week, hè, gezien de temperaturen. Er komt weer een hittegolf aan. Voor veel mensen is die fijn, maar ja, voor sommige mensen ook niet, hè, omdat ze aan het werk moeten. En daarom zou hij graag willen horen De Bevers.
0: De 3 na half 11, nummer 1.

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Later!
2: Ja, ik ben toch wel een beetje jaloers hoor. Op Gronnie uit Leidschendam is momenteel onderweg naar Scheveningen om daar lekker een heerlijke dag op het strand door te brengen. Het heerlijke strand van Scheveningen. En toevallig is daar nou net een liedje over van Chico. Je weet wel, die gozer met het matje uit Den Haag. Ook populair als zanger natuurlijk. Bakken op Scheveningen is de titel van zijn liedje. Dat gaat daar natuurlijk naadloos over. Past daar naadloos bij. Is ook gewoon een leuk liedje. En daarom met liefde gedraaid in de 3,5 daarvoor voor Thijs en alle vrienden op de bouw. Om iedereen even een klein hart onder de riem te steken zo in deze hete dagen. Ook even een lekker liedje van De Bevers en Vrienden voor het Leven. Dan nu voor Tessa uit Zwijndrecht. Die zou heel blij worden van deze, de koning der piraten. Hier is Jannes.
3: Antonio

Ik zit me dan voor te stellen hoe dit gaat. Nou ja, tenminste, hoe ik hoop dat het gaat. Tessa uit Zwijndrecht, die wilde deze graag horen als laatste in de 3:30. Gewoon omdat ze er vrolijk van zou worden. Omdat ze er extra blij van zou worden. Dus ik zie nu Tessa...

0: Feurink. En avond voor in de boeken bij Radio Mareel. Ja, gesproken over zo'n avond voor in de boeken. Eigenlijk meer een middag voor in de boeken in dit geval. Probeer je het volgende even voor te stellen. Het is een beetje het einde van de zomer. Heel veel mensen die zijn alweer aan het werk of naar school. Ik weet, je wil daar nu nog niet aan denken. Het is pas halverwege juli, dus de vakantie is net begonnen of moet nog komen. Maar die tijd gaat natuurlijk een keer komen, hè? Zo begin september. Nou, iedereen dus weer aan het werk, maar jij niet. Jij zit op een eiland, ergens in Nederland. En je bent daar samen met drie van je allerbeste vrienden. Of misschien wel gewoon gezellig met je gezin. En je ruikt, als je zo je neus een keer ophaalt, die heerlijke geuren van zo'n lekker zo'n worstje op de barbecue. Of zo'n hamburgertje, echt zo'n typische grillucht. En terwijl je die ruikt, kijk je zo eens voor je en luister je. Dan hoor je daar de muziek van Frans Duits. En als je dan zo eens opzij kijkt, dan zie je dat hij daar voor jou staat op te treden. Voor jou en een heel klein clubje andere mensen op dat eiland bij die barbecue. Ja, het gaat gebeuren op 11 september. Daar gaat Frans Bauer zijn eigen barbecue geven op het eiland van Maurik. Je kan daarbij zijn samen met drie van je allerbeste vrienden. Als je deze week de Hollandse Nieuwe hoort, die is namelijk in handen van Frans Duits en van Lange Frans. Als je dat liedje hoort, stuur je Tour de France in de Radio Adel app. En wie weet bel ik je dan zometeen terug en heb je dus drie plekken te pakken op dat eiland bij Frans Duits en die barbecue. Luister even naar de Hollandse Nieuwe. Hij is dichterbij dan je denkt. Sterker nog,
1: Radio NL.
0: Wat is dit?
1: Dit is deze week.
2: Deze week.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Ja, dag.

0: Inmiddels zijn we 16 jaar verder, maar dit is stiekem nog steeds een van de leukste toch van Vincent. Je hoorde Dromendans bij Radio RL. En daarvoor de Hollandse Nieuwe, deze week van Frans Duits. En je weet wat dat betekent. Kans op een barbecue-middag met Frans himself erbij. Het enige wat je hoeft te sturen is Tour de France in de app van Radio RL. En zometeen na 11 uur maken we de eerste winnaar bekend. Nou, niet helemaal, want Lars die heeft er ook al eentje weggegeven natuurlijk. Maar het zijn sowieso de eerste winnaars van deze maandag. Zometeen weer eentje weggeven.
1: Ik ga de boot in, het is weer zo'n dag.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
3: En mooi groen.
2: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
3: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
4: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
5: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
6: Wij zijn de mannen.
5: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
4: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Magnus Winkelpark in Ubach.
10: Is verrassend veelzijdig en goed te bereiken.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.

0: smartwatches. Lekker toch?
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Het kan volgens de Franse brandweer nog dagen of misschien zelfs weken duren voordat de grote natuurbrand bij Parijs helemaal uit is. Sinds gistermiddag grijpt het vuur snel om zich heen. Honderden bewoners van een Frans dorp aan de rand van het bos zijn uit hun huizen gehaald. In de binnenstad van Meppel in Drenthe is een grote brand uitgebroken bij een slagerij. Volgens de regionale omroep is het vuur overgeslagen naar huizen ernaast. Voor zover we weten is er niemand gewond. Mensen in de buurt hebben een NL-alert gekregen met het advies om ramen en deuren te sluiten. Vapen zorgt bij steeds meer jongeren voor gezondheidsklachten aan hun longen en hart. Artsen die dat bijhouden hebben dit jaar al bijna net zoveel meldingen gedaan als in de afgelopen 2 jaar samen. De klachten worden ook steeds ernstiger. In 5 gevallen kwamen patiënten zelfs op de IC terecht. En ga je deze zomer binnen Europa met de auto op vakantie, dan tank je het voordeligst in Spanje. De Spanjaarden hebben Luxemburg ingehaald als goedkoopste tankland, zegt de ANWB. Een liter benzine kost je langs de snelweg in Spanje €1,65. Tank je verderop in een Spaans dorpje, ben je nog goedkoper uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanmiddag met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig met vooral in het zuiden wat bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
9: Glitter chalets en staakcaravans.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
11: Je oude computer weggooien. Niet doen. Lever hem in bij Brouwer Metaal Vught en ontvang direct geld. Ook voor printplaten, processors, harde schijven, telefoons en beamers geven wij direct cash. Kijk op brouwermetaal.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Een hele goede morgen. Je luistert Radio WRL 4 minuten over 11. We gaan nog één keer schakelen met Den Haag. En dan niet met het strand van Scheveningen. Tenminste, daar ga ik vanuit. Maar Wijnand zit bij de ANWB. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Roy. Ja, inderdaad. Gewoon vanuit een gekoelde studio. En ik zie dat er toch wel wat files staan. Dat komt voornamelijk door grenscontroles of door recreatieverkeer. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Leende 9 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. Op de A28 van Groningen naar Zwolle, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij de afrit Westerbork. De vertraging is zo'n 10 minuten. De rechte rijstrook is dicht. En grenscontroles veroorzaken file op de A7 van Groningen naar Duitsland vanaf Oudeschans en op de A12 Arnhem-Oberhausen vanaf Zevenaar. In beide gevallen is de vertraging 20 minuten. Dan staan er flitsers op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij hectometerpaal 52,8. A4 Den Haag-Amsterdam bij 21,3. En op de A15 Rotterdam-Gorkum bij 86,4.
1: Nou, dankjewel Wijnand. Mooie dag.
2: Dankjewel, van hetzelfde.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: En zo meteen maar eens even mensen blij maken met 3 plekken bij de Frans-Duitse barbecue. Eerst Robert van Emert.
3: Dit is de muziek van

0: Cabarel. Daarvoor door Robert van Hemert en Zandloopster. Het is de week die draait om niemand minder dan Frans Duits. Hij heeft een nieuw liedje uit. En rondom dat liedje gaan we iets moois organiseren. Hij gaat namelijk barbecuen op het eiland van Maurik. Bij Tiel ligt dat. En jij kan daarbij zijn samen met de drie vrienden of vriendinnen. Als je het liedje hoort en vervolgens Tour de France stuurt in de app van Radio Warel, dan kan het zijn dat ik je ga terugbellen. En nu heb ik iemand aan de telefoon hangen. En het leuke daarvan is...
1: Haar naam is Cinderella.
0: Tenminste, dat is wel wat ik me heb laten vertellen. Cinderella, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oh, flauw hè, meteen.
2: Ja, maar het is wel echt zo.
0: Het is echt zo, hè? Het is geen grapje, het is geen bijnaam. Nee. Jij heet echt Cinderella.
2: Ja, ik heet echt Cinderella.
0: Kom jij veel andere Cinderella's tegen in het leven?
2: Nee, eigenlijk nooit.
0: Nee, niet.
2: Nee, ze vragen ook altijd, en wat is je echte naam?
0: Oh ja.
2: Dan laat ik gewoon mijn ID-kaart zien en dan zien ze, oh ja.
0: Maar zouden er zo weinig mensen zijn in Nederland die dan Cinderella heten?
2: Ja, ik ben ze nog niet tegengekomen dus.
0: Ja, mensen denken dat het een grapje is.
2: Ja, klopt.
0: Maar ik denk ook wel dat Cinderella is wel een naam. Je moet ook maar je kind Cinderella durven noemen. Niet omdat het een slechte naam is of zo. Maar gewoon, voor je het weet denken mensen inderdaad dat het een grapje is.
2: Klopt, dat denken ze altijd. Maar ik ben er blij mee hoor.
0: Jij heet echt zo, je bent er blij mee. En jij bent druk aan het werk, geloof ik, hè?
2: Ja, klopt.
0: Nog even druk aan het stofzuigen.
2: Wat een stofzuiger inderdaad. Ja. Poetsen.
0: Nou, ik ben blij dat je die even stil hebt gezet, Cinderella. Anders zou dat toch vrij onhandig zijn geworden op de radio. Hey, vertel. Jij stuurde Tour de France in de Radio Web. Dat betekent dat jij heel graag naar de barbecue van Frans Duits wil. Vertel, waarom?
2: Mm-hmm. Ja, weet je, ik hou er gewoon van die Nederlandse muziek en die zangers. Ja, dat is gewoon ons leven eigenlijk.
0: Oké, ja precies. Nee, dus jij gaat een prachtmiddag beleven daar, denk jij?
2: Ja, zeker.
0: Nou, het mooie is, Cinderella, ik denk dat ook. Dus je hebt bij deze gewonnen een plekje bij de barbecue van Frans Duits.
2: Yay!
0: Ah, en wat leuk is, ik zeg wel een plekje, maar je mag ook nog drie vrienden, dan wel vriendinnen meenemen. Of je hele gezin, of drie willekeurige mensen van plaat, van straat plukken, dat mag ook. Maar ik denk dat jij misschien wel een idee hebt wie het gaan worden.
2: Oh ja, zeker.
0: Ah, mooi. Dat is al geregeld, hoor ik. Dan is alles in kannen en kruiken, zou ik zeggen.
2: Nou, top.
0: Ga er genieten van daar en lekker hard meezingen.
2: Ga ik zeker doen, dankjewel.
0: En succes met stofzuigen.
2: Ja, komt goed.
0: Er was ook nog een liedje over, hè, over stofzuigen. Iets met zoigen en zo, maar het is een ander verhaal. Bianca.

Justin verstoten van de nummer 1 positie in de Radio RL Top 30 hebben wij het afgelopen weekend kunnen horen. Ja, wekenlang stond hij op nummer 1. Wel echt een monsterprestatie. Echt een topprestatie. Dus sowieso petje af als ik een petje op zou hebben voor Justin de Wild. Toch een van de zomerhits natuurlijk. Cheerio, dat blijft natuurlijk. Je hoorde Cheerio uit je stereo. Maar laten we eerlijk zijn, hij heeft natuurlijk ook gewoon een waardevolle opvolger. Een waardige opvolger, zou je dan eigenlijk moeten zeggen. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten, is ook net zo'n zomerhit als dat hij had. Dus wat dat betreft de ene zomerhit vervangen voor de andere. Hoor je op raad?

0: slepen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal. Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Magnus Winkelpark in Ubach.
8: Kun je shoppen met alles onder één dak.
9: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
10: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
11: Online Veilingmeester opent een nieuwe vestiging in Wijk aan Aalburg. Breng je agrarisch, tuin- of parkmaterieel in op 20 juli. Wij regelen de veiling, jij geen gedoe. Meld je vandaag nog aan op
12: onlineveilingmeester.nl. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
14: Huh?
13: Maak er een potje.

0: Kiki anders doet.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Je m'appelle France.
3: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
4: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
3: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
2: Is Radio NL.
5: Altijd aan. Radio NL.
2: Altijd aan.
5: Radio NL.
2: Weerbericht.
6: Ja, in het noorden kan het vanmorgen nog een klein beetje bewolkt zijn. Maar vanmiddag is het eigenlijk overal zonnig. Lost ook de laatste bewolking op. Er is een best wel stevige wind. Met name aan de kust een noordoostenwind. Maar het wordt wel lekker warm. De verschillen zijn wel groot. 22 tot 32 graden van noord naar zuid. Dus er zit wel gewoon 10 graden verschil in. Maar het wordt sowieso wel lekker. De komende dagen blijft het volop zomerweer. Vrijdag kans op een regen- of onweersbui. En die haalt dan de hitte ook wel weer een beetje uit de lucht, want daarna is het minder warm.

nieuw bij Radio Warel. Joy Wolders en Levensgenieter. Ja, laten we hopen dat we dat allemaal een beetje zijn. Hè? Maar ja, als je dan zo naar de temperaturen zit te kijken voor komende week. Hè, die heerlijke zomerdagen in het vooruitzicht. Dan kan het haast niet anders. Daar worden we allemaal een beetje levensgenieters van, toch? Joy Wolders, nieuwe muziek dus bij Radio Warel. En zometeen ook even een nieuw liedje. Dat ik afgelopen donderdag aan je voorstelde in de Weegschaal in de avondshow. Ja, het is echt niet normaal. Ik doe de avond, de ochtend tussen 9 en 12. Je hoort mij meer dan goed voor je is, zou ik maar zeggen. Ook ik hoor mijn eigen stem ook meer dan goed voor mij is, zeg maar. Maar ik stelde je voor dus aan een nieuw liedje van de protégé van niemand minder dan Wesley Bronkhorst. Hoe het zit, ik vertel het je zometeen. Eerst even een klassiekertje van Gerard Joling, Liefde in de

0: donderdag stelde ik je voor aan dit liedje in de avondshow. Het is de protégé van Wesley Bronkhorst. Die begeleidt hem een beetje. En hier is een heel leuk liedje uitgekomen van Joey Nicolai. Dat is zijn naam. Over een lekker Spaans zomersdrankje. Tinto de Verado. Nou, dat is precies wat we nodig hebben natuurlijk in de zomer. Zo is het wel. Je hoorde hem uiteraard als allereerste bij Radio NL met Marco Schuitmaker zometeen. En nu het kleine orkest.
1: Ik ruzie zo.

0: Een keer geleden deed hij hem live bij de Radio RL Zomertour in Assen. Wat een feest was dat. De nieuwe van Jeffrey Heese, Loco Loco, hoor je bij Radio NL. Het is bijna 12 uur en dat betekent zometeen tijd voor Hessel en Op Volle Kracht. Maandagmiddag gaan jullie samen door met heel veel verzoekjes. Als je een leuk liedje hebt dat hij voor je kan draaien om de maandag eventjes lekker doormidden te breken. Te vieren dat hij bijna voorbij is. Of tenminste er al voor de helft op zit. Of misschien gewoon wel wat je kan gebruiken omdat je net vakantie hebt en gewoon zin hebt in een lekker liedje. Geef het door in de app van Radio RL en Hessel gaat het misschien voor je draaien. Over Hessel gesproken, dit zou over hem kunnen gaan. Ideale schoonzoon. Geintje.
1: Gewoon een wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
2: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
3: En mooi groen.
2: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
3: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
4: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
5: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
4: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
8: Te groot bestaat niet.
9: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
8: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Claim nu je gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
10: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit sta ik weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Bakboord, stuurboord.
15: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
13: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Afno van der Meijs. Een jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft 14 jaar cel gekregen. Hij heeft volgens de rechter te maken met 2 moorden... die meer dan 10 jaar geleden werden gepleegd. Er was levenslang geëist voor 5 moorden. Maar van sommige liquidaties is hij vrijgesproken omdat er geen bewijs was. In Meppel in Drenthe zijn panden ontruimd vanwege een grote brand. Die begon vanochtend in een voormalige slagerij waar nu barbecues en pallets liggen opgeslagen. Daarboven zitten appartementen. Voor de zekerheid zijn in Meppel ook kinderen uit een kinderdagverblijf gehaald. Ze worden opgevangen in een hotel. In Rotterdam is een man in een vuilniswagen beland. Hij zit daar nu vast tussen het vuil en klem met zijn been. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden. Ze denken volgens regiozender Rijnmond dat hij lag te slapen in een container met vuilnis. Daarna is hij samen met het afval in de vuilniswagen gekieperd. En Brussel komt na de zomer met een plan voor een minimumleeftijd voor sociale media. De Europese Commissie vindt dat kinderen pas vanaf een bepaalde leeftijd toegang horen te krijgen tot bijvoorbeeld TikTok en Instagram. Onder andere Spanje en Denemarken hebben al een social media verbod voor jonge gebruikers of hebben dat aangekondigd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig, met vooral in het zuiden wel wat bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Heb je trek?

0: Deze week in de bonus. A, verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. A, zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Je oude computer weggooien. Niet doen. Lever hem in bij Brouwer Metaal Vught. En ontvang direct geld. Ook voor printplaten, processors, harde schijven, telefoons en beamers. Geven wij direct cash. Kijk op brouwermetaal.nl.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.

0: Tolweg in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. We nemen je even mee. Op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven staat een defect voertuig. Daardoor 25 minuten over zijn lengte van 9 kilometer. En op de A4 is het problemen tussen Delft en Schipluiden. 20 minuten wordt eraan gegeven. En op de A7 tussen Den Oever en Zürich, de afsluitdijk richting de Lorenzsluis, 21 minuten. En op de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oude Schans en de Nederlandse grens. 24 minuten vertraging, 4 kilometer. En op de A50 tussen Os en Apeldoorn bij Renkum naar Waterberg naar 22. Dan de A76, Geleen naar Keulen nog. Koenderberg naar de Duitse grens staat ook altijd vast de prik. 25 minuten vertraging. En vandaag zo'n lengte van 5 kilometer. Nou, dan nog wat flitsers. Er wordt geld geïnd op de A2 bij Nieuwegein, Utrecht-Den Bosch bij 68.5. En op de A7 bij Ter Wispel tussen Drachten en Heerenveen bij 153.1. Ook richting Groningen vanaf Drachten bij Leek op de A7 182.2. En op de A9 Haarlem-Amstelveen met 29.2. Ook de A10 is vertegenwoordigd met een flitser ter hoogte van Amsterdam, de Zeeburgertunnel. Tussen Diemen en de Zeeburgertunnel, daar staan ze bij 11.4. En ook de A12 Arnhem-Ede bij Arnhem, daar staan ze bij 120.6. Nog meer van die apparaten, bijvoorbeeld op de A27, daar staan ze ook bij Hilversum. Hectometerpaal 90.6. En even eerder bij 87.9. Dan de A28 nog, Zwolle-Amersfoort, Hulshorst 62.0. En de laatste melden vanaf Sprangkapelle. De A59 is dat, van Den Bosch naar Breda, bij hectometerpaal 111.7.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, die dendert het lekker doorheen. Zometeen Danny Christian voor je met Rosamunde. Goedemiddag.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

Birdie. De buschauffeur die op de lijndienst Groningen-Lauwershoog zit. Dat is niet zo moeilijk. Hij is gewoon rechtdoor, rechtuit, recht aan. En natuurlijk op een mooie route waar hij al die mensen kent. Hè? Dus u kunt zomaar in de bus terechtkomen bij hem. Daar heeft hij ook een liedje over gemaakt trouwens. Maar dit was een zomerplaats. En Verano Otra Vez. En ik weet dat hij 18 juli staat op te treden bij het Schildmeer. Dat weet ik. Dus dan weet jij het nu ook. Hey, goedemiddag, we doen het op verzoek hier bij Op Volle Kracht natuurlijk. En wat wil je graag geserveerd hebben, muzikaal gezien? Is daar een leuke reden bij? Heb je een leuk verhaaltje of heb je wat leuks meegemaakt? Of iets minder leuks, mag natuurlijk ook. Hè? Leuk om te melden bij een liedje die we straks voor je draaien eventueel. Of ben je gewoon even je broodtrommeltje aan het opentrekken nu in de schaftkeet of in de kantine? Of ben je gewoon vrij? Of, laat me even weten hoe de situatie is. Altijd leuk om even mee te nemen. Of lig je gewoon aan het Griekse strand van Sakintos bijvoorbeeld? Dat kan ook, hè? Want daar wordt ook gewoon naar Radio NL geluisterd. Dan missen ze Nederland al na een dag en dan

0: ik lees hier schokkende berichten. Ze zijn gestopt, joh.
1: Wat?
0: Ja, de Crazy Accordeon zijn gestopt deze keer. Begin juli is dat gebeurd, dus net. Hè? Monique van Beek en Marco Riedijk hebben bekendgemaakt dat ze om persoonlijke redenen niet meer samen optreden. Ja, en daar word je dan nieuwsgierig naar natuurlijk. Hè? Waarom dan niet meer? Wat zijn die persoonlijke redenen dan? Ik lees ook dat Monique gaat door als solo-artieste met accordeon. En Marco, dat is wel heel verrassend, die gaat verder als DJ.
1: Oh.
0: Maar die is toch ook accordeon? Ze noemen het wel met pijn in ons hart. Dus ik weet niet, er zal wat gebeurd zijn misschien, maar we zien het wel. We horen het misschien nog wel. Hey, ik heb wat verzoekplaten binnengekregen. Ik moet alleen even filteren, want er komt zoveel binnen hier. Hè? En we willen niet iedere keer dezelfde verzoekjes draaien, dat snap je ook wel. Even kijken, Andreas uit Elburg die zegt: goedemiddag, Hessel, zou je Steffen Eckel willen draaien met Late Glazen Maar Klinken? Op deze zonnige papadag in de zon, achter het huis, naar Radio NL luisteren. Nou, dan Saskia uit Sint-Nicolaas gaan. Die heeft een foto gestuurd van haar hond. Oh ja, die is de klit al verwijderd. Lekker ook. Heel smakelijk. In de trimsalon. Succes daar. Ze doet dat rigoureus, zie ik. En Jelly Ekelschots uit Kamerik wil graag op een eiland in Vinkeveen. Nou, dat lijkt me ook wel wat. Ik weet, is dat een liedje, Jelly? Wat is dat? Wie zingt dat? Laat even weten. En Cas de Jong uit Maassluis doet ook een verzoekje deze kant op. Even kijken hoe laat was dat, kwart over. Even horen wat hij te melden heeft.
2: Nou, hier zitten we helaas lekker op het werk, lekker in de bussie. Maar ik zou het wel heerlijk vinden om eventjes een Henkie Wijngaard te horen. En maar heerlijk. Ja. En wat precies, dat maakt nog niet zoveel uit. Maar lijkt me wel even lekker.
0: Nou, dat komt goed, Cas, want we hebben straks de actie natuurlijk. We schakelen weer over ergens in een cabine met mensen op Kortland. En dat heeft alles te maken met de cabine-karaoke die we gaan doen op het festival. En dus dat wordt vervolgd. Daar zit vast wel weer een Henk Wijngaard-liedje achteraan. Dat kan niet missen. Nou, en omdat de temperaturen lekker zijn en de radio lekker klinkt natuurlijk, moeten we ook zomerse hits draaien. Ook die bijna vergeten liedjes. Deze komt uit 2007, grote knallen.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
3: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
2: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
4: Te groot? Bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
10: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
11: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: ANWB en gaan.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Je m'appelle France.
16: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
17: Hey, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
16: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met drie vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

Het is de zingende kapper, Jeffrey Kuipers. De Costa-kapper is dat, hè? Maakt Benidorm, al die mensen Benidorm weer netjes. Nou, daar lopen natuurlijk heel veel bosse haar rond. Dus. Merk zat daar, denk ik. En een nieuwe single om even te promoten ook. Het heet Veel te lange nacht. Amore mia amora, of zoiets. Kennen we het van. Hey, ik heb hier een verhaal binnengekregen, maar ik hou mijn hart vast voor je, Miranda. Ik gun het je, hoor, dat niet, maar doe je wel voorzichtig. Ik zal even dit toelichten. Miranda uit Herengewaard, zij is heel vaak even een verzoekje aan het doen voor

Gerard Joling, want daar is een waanzinnig fan van. En nou ja, ik type ook wel eens met haar, weet je wel. En nou schrijft ze, zou je een beetje verliefd kunnen draaien van André Hazes? Ik ben zelf een beetje verliefd geraakt en ja, dat is wat anders dan Gerard Joling. Dus ik zeg, vertel, wat leuk. Nou, ik heb iemand ontmoet, zegt ze, op het internet. Kijk, en daar ga je. En we spreken elkaar echt de hele dag door. Het voelt onwijs goed. Ik kan niet wachten tot ik hem op mag halen van Schiphol. Mooie foto erbij van een stoere bink. Eigenlijk bijna te mooi in water zijn, Miranda. Dus ik wil je niet uit de droom helpen. Ik hoop echt dat het allemaal klopt. Het is inderdaad een mooie man. En het liedje wil ik ook voor je draaien. Maar doe er godsnaam voorzichtig, want ja... Straks, voordat je het weet, zit je bij Kees van der Spek in de uitzending. Dat zou jammer zijn. André Hazes.

0: Deze jongeman doet het erg goed opeens. Uit Zwolle komt hij. Leuke liedjes maakt hij. Fons. De Fons. Hè? Fons Veuring is dat. En Facey. Dat is toch mooi? Ja, dat is mooi, man. Zeker, vrouw ook. Helene van Helderen. Dat is ook wel grappig hierop te lezen. Onderweg naar Frankrijk. 4 dagen met mijn man. Zonder kinderen. Zou Kafke en Frans Bauer willen mogen horen. Net geland op Marseille. Nu zitten we in de auto met Radio Nel op. Hoe kan het technisch allemaal verkeren, toch? Bizar. Dus ik vraag even, waar gaan jullie heen dan? Nou, naar Kaap de ACDC. Wat? Kaap de ACDC. Zonder kinderen. Dus ik zeg, waarheen? Ja, mijn man spelde het verkeerd. Nou, ik weet dan nog niet waar ze heen gaan, maar goed, maakt ook niet uit. Ik ga Frans Bauer en Kafka wel even draaien. Komt goed. Nou, en dan nog een mooi of triest verhaal. Of ja, hoe moet ik zeggen, een heel bijzonder liedje. Ruben Eenkhoorn uit Amersfoort. En die zegt om 12:02 zouden wij het nummer Het is niet mijn fout mogen aanvragen. Jeff van Vliet. Goh, wat hebben we die vaak gedraaid vroeger, zeg. Want ja, dat liedje pakt je. Het gaat over een scheiding. Is eigenlijk heel melodramatisch eigenlijk. De groetjes komen vanaf de kwekerij van Ruben. Dus ik zeg tegen Ruben, kom je daar zo bij? Nou, zegt hij, ik heb dat nummer veel geluisterd naar mijn scheiding. En ik heb een geweldige avond met hem gehad. Tino Martin in het Olympisch Stadion. Nummer is mij altijd bijgebleven. En dan heeft hij het natuurlijk over Jeff van Vliet. Die destijds toen in de aardbolstoffeerderij zat. Ik weet niet wat hij nou doet. Volgens mij deed hij ook al iets in de horeca, maar we zijn het spoor even bijster. Maar dit is wel een gigantische Radio NL hit geweest. En nog misschien wel. En als je goed, als je goed openstelt voor de tekst, dan zou ik maar even een tissue erbij zoeken. Want nou, het is gewoon heel mooi gemaakt, dit.
1: Papa maakt wel wat eten, dus ga jij maar zitten, schat. Want je moeder eet vandaag niet met ons mee. En ze stond niet zoals anders

zo gaat het soms in het leven. Mooi bezongen. Jeff van Vliet. En zijn broer Barry zingt ook, hè? Ja, ik weet niet wat precies, maar die is ook zanger, dus zo mooi. Ja, ik heb het toch, zou het toch wel even, hè, Kaap de Easy Dizzy, daar nam er toch geen genoegen mee. Dus ik heb dat toch even beter uitproberen te zoeken. Nou, ik heb het volgens mij gevonden. Kaap Dag D, of de achtde, ik weet niet hoe het uitspreekt. Daar waait het altijd keihard volgens mij en dat is alles drie keer zo duur. Maar goed, wel een mooie omgeving tussen Montpellier en Béziers. Bij Saté, Saté en... het is 1300 kilometer rijden, zie ik hier. En op de vraag, wat is daar allemaal te doen? Nou, de brede zandstranden van de Lava Sand Bay. Mooi. Wandelen langs de grote jachthavens, hè, die hele grote boten. En je kunt er jetskiën en suppen, zullen ze hier wel zeggen. Zeilen en duiken, ervaren en suppen. Nou, Aqualand, daar kun je ook naartoe. De pretpark daar met gezin. Wandelen over de vulkanische rotskust. Nou, is genoeg te doen daar. Kanaal du Midi is er ook nog. Dus, en er is een afgesloten naturistendorp bij het eigen strand. Misschien gaan ze daar wel naartoe. Nou, Kafka komt er zo aan, ga ik regelen. En ja, ik had hier nog een verzoekje voor Lambert uit Midden-Beemster. Hij zegt, hallo daar, we rijden terug uit Leverkusen... waar we aan het darten zijn geweest. Wil je het nummer van Donny en Senna draaien? Waar blijf je nou? Voor Rob Veerbeek. Dus Rob, deze is speciaal

0: tik tok, tik tok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
5: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
6: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
5: En dat werkt goed?
6: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
5: isopaleis.nl.
7: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
8: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
9: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
10: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
11: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa. En geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
14: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
13: Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
20: Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Afnog van der Meijs. In Rotterdam is een man bevrijd die ruim 2 uur lang heeft klemgezeten in een vuilniswagen. Volgens het AD is hij zwaar gewond en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man lag waarschijnlijk te slapen in een vuilcontainer. Die werd vanochtend opgetild en in een vuilniswagen geleegd, met de man er dus nog in. Het ontruimde gebied rond de brand in Meppel wordt steeds groter. De achterkant van de slagerij brandt op dit moment nog flink en daarom zijn een naastgelegen bibliotheek en de straat achter de slagerij ontruimd. Het dak van het pand is ingestort en dat maakt het voor de brand weer moeilijk te blussen. NS en Arriva zetten extra en langere treinen in tijdens de Nijmeegse Vierdaagse volgende week. Ook rijden er extra vroege treinen en nachttreinen. Zo kunnen wandelaars op tijd aan de start verschijnen en feestvierders nog terug naar huis. Op het station van Nijmegen meegekomen extra toegangspoortjes om alle reizigers te controleren. En de aap die bijna een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen laat zich nog steeds niet vangen. En dat kan nog wel weken duren. De aap, een kuifmangabee, wordt af en toe gezien in een bos vlakbij het park. Daar kan hij zich met insecten, boomschors en zaden prima in leven houden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden in Zuid-Nederland. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot lokaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
1: Gritter Chalets en staakcaravans.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
21: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcrème?
21: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
24: Magnus Winkelpark in Ubach.
25: Is slim shoppen altijd dichtbij. En parkeren is gratis.
26: Als je Vodafone mobiel
27: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
26: krijg je tot wel 20 euro korting.
27: Elke maand weer.
26: En hoe meer data en snelheid,
27: hoe groter die korting.
26: Dat is One van Vodafone
27: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
28: Lieve mensen, Westy Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
29: Jij denkt dat je alles kan maken. Jij denkt dat je alles kan doen.
28: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
30: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
31: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
32: Ja, ja, afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
33: Tot snel op 247wood.nl.
34: Uniek in

0: Ederlings & Moor Shop in Shop aan de Meijerijstraat 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Ederlings & Moor Shop in Shop.
1: Ja, goedemiddag. Dan zijn we weer met de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Pak het er even bij, want er staan best wat files. Het is druk. Ik weet ook niet hoe dat kan, maar het zal met vakantie te maken hebben. Zo. Ik doe even de langste. Op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam, eigenlijk voor de keteltunnel vanaf Den Hoorn, staat 27 minuten, 6 kilometer. En op de A7 tussen Oudeschans en de grens, daar afgesloten staat erbij. Afgesloten, 24 minuten, 3 kilometer. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein, daar ook 20 minuten gemeld. En op de A59 ook een half uur vertraging. Tussen Zonzeel en Os, eigenlijk tussen Os en Paalgraven, staat ook 30 minuten, 3 kilometer. Nou, en dan de flitsers. Die hebben we ook. Op de A4 staan ze bij Weteringbrug tussen Leiden en Amsterdam, 21.3. En op de A6 tussen Emmeloord en Jouren bij band, 290.3. Ook word je in de gaten gehouden qua snelheid op de A7... bij Leek, Drachten, Groningen, 182.2. En op de A9 Haarlem, Amstelveen bij 29.5. Op de A16 Rotterdam, Dordrecht bij Zwijndrecht, 29.9. En op de A16 op meerdere plekken is bij Prinsenbeek 59.3. En even verderop bij Breda 70.8. Op de A27 ook op meerdere plekken is 87.6 Hilversum-Utrecht. En op de A27 Utrecht-Hilversum andere kant op dus 90.6. Op de A28 Hulshorst, dat is Zwolle richting Amersfoort, 62.0. En op de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren 16.3. Dan op de A44 Wassenaar naar Nieuw-Vennep staan ze ook bij 20.3. En de laatste wordt gemeld vanaf Sprangkapelle. De A59 Den Bosch naar Breda, daarbij hectometerpaal 111.7. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, goedemiddag, nu zien we lekker een prutsen met die knoppen. Maar kom eruit hoor, kom goed. Goedemiddag.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: eindelijk een liedje zonder rapper. Gewoon gezellig. Ongecompliceerd. Joanne Hamer heet ze, met Oude Bles. Heeft ze aan haar oma te danken. Binnenkort komen ze vertellen hoe dat verhaal zit. Ze heeft de cowboyhoed erbij op. En ja. Oh ja, ik moet even schakelen naar de Efteling. Ja. Net zo!
1: Jodelaar, ja. Goedemiddag. Vanuit de Efteling, ja.
0: Wat doe je daar, joh?
1: Ja, met mijn dochter ben ik een dagje op pad. Dus het kan zijn dat je op de achtergrond een beetje papier hier.
0: Ja.
1: En dat soort kreten hoort. Maar ik heb hopelijk een stilhoekje even gevonden hier.
0: Ik heb er zelf een nachtmerrie van overgehouden. Ik ben er laatst ook geweest.
1: Oh.
0: Ben je al in die macabre geweest, of niet?
1: Nee, dat staat nog op de planning. Wat dan? Moet ik oppassen?
0: Nou, het is... moet ik dat even uitleggen? Griezelige... Dat is een nieuw ding. Oh. Hè? Griezelige huiverwoud dinges.
1: Ja.
0: En dan moet je kerkbankjes gaan zitten.
1: Ja.
0: En dan moet je rond gaan draaien en kantelen en weet ik het wat. En ik stond daar een uur in de rij voor die vervloekte dirigent.
1: Ja.
0: En wij komen er binnen na een uur en ik neem plaats in dat ding. En ik ben natuurlijk, nou, je kent mijn... Ik ben een beetje stevig gebouwd, zeg maar, gewoon. Toch?
1: Nou, valt toch wel mee.
0: Toen wilde dat hek niet dicht, joh.
1: Nee, mensen.
0: Ja, die man die was maar aan doordrukken. Ik zei, ho. En toen moest ik eruit. En toen moest ik in een kamertje zitten waar normaal ook de rolstoelen, denk ik, zitten. Met een gordijntje en een beeldscherm van dat.
1: Meen je niet?
0: Ja,
1: serieus?
0: Ja, serieus. Ik wil mijn geld ook terug. Maar ja.
1: Ja, ja. Nou, dat is wel echt een nachtmerrie binnen. Een nachtmerrie-attractie dan.
0: Zal
1: dat is wel.
0: Ik heb het muziekje er ook even bij gezocht. Even voor je beeld.
1: Ja.
0: Dit.
1: Oh ja,
0: dit.
1: Die ken ik wel, ja.
0: Ja.
1: Jeetje, man. Nou, ik ga ze zo meteen even confronteren.
0: Menzo, jij bent al een weekje op pad met vrachtwagenchauffeurs. Binnenkort gaan we natuurlijk samenwerken op dat mooie festival. Gaan we cabine karaoke doen. Ga je al die mensen overhalen om in die wijngaardtruck te stappen.
1: Ja, fantastisch.
0: En het begint te leven. Mensen beginnen echt de zin in te krijgen.
1: Ja, heel veel mensen die zeggen, joh, de stem van de cabine, daar zal ik me niet meer voor opgeven. Alleen op het festival zelf, als ik een biertje op heb, dan durf ik wel. Dan wil ik meteen die Henk Wijngaard drukken om even een nummer te zingen.
0: Ja.
1: Dus ja, steeds meer aanmeldingen.
0: Nou, ben je ook bij Henk geweest in Volendam? En
1: ja.
0: Dat is wel een heel bijzonder verhaal, hè?
1: Ja, geweldig is dat, ja. Want iedereen uit het dorp die wordt natuurlijk zanger of schitser.
0: Ja.
1: Hij was zelfs volgens mij verre familie van Jan Smit, vertelde hij.
0: Oh.
1: Maar hij hoorde echt op zijn vierde al de muziek van Henk Wijngaard. En hij wist toen al, toen hij zo klein was, van ik wil chauffeur worden.
0: Dat is zo wat. Door de muziek van Henk, toch?
1: Echt waar, door de muziek van Henk Wijngaard. En nu dus, ik weet niet hoe oud hij is, maar hij, al die jaren later gaat hij nu dus het legendarische moment meemaken dat hij straks in die truck van Henk Wijngaard mag gaan zingen. Dus ja, hij moest zich wel opgeven.
0: Ja, dus hij wil echt om in die Wijngaardtruck te zitten een liedje zingen. Daarom heeft hij zichzelf opgegeven. Geweldig.
1: Man. Ja, precies. Ja. Ja. En daarom dan is hij natuurlijk een van de stemmen van de cabine geworden. Dat ga je straks horen. Maar op het festival zelf, daar gaat het voor hem echt die cirkel compleet zijn. Want dan mag hij dus in de truck gaan zingen. Net als iedereen die luistert en die op het Truckstar Festival is over iets meer dan anderhalve week.
0: Ja.
1: Kom lekker naar ons toe, naar Hessel en mij bij de stand en in de cabine en zingen maar.
0: En hoe dik je ook bent, je mag erin. We proppen je erin.
1: Dat is anders dan in de Efteling. We hebben een minder streng beleid.
0: Ja, goed, als het niet past, past het niet natuurlijk. Dan moeten we je ervoor zetten.
1: Dat komt denk ik wel goed.
0: Hey, maar wat is jouw indruk van Henk in de cabine? Is hij een beetje netjes, die man? Volgens mij wel, hè?
1: Ja, heel netjes. En ook echt gewoon, hij heeft eigenlijk zijn roeping. Dit is zijn roeping, chauffeur. Maar hij had ook makkelijk zanger kunnen worden. Want hij zingt alles mee. Hij kent echt ieder Henk Wijngaard nummer dat er bestaat.
0: Ja.
1: En natuurlijk nummers van zijn verre neef Jan Smit. Absoluut de stem van de cabine.
0: We gaan het diepte-interview wat jij met hem gehad hebt eerder vorige week beluisteren. Ik wil je weer bedanken. Heel veel plezier wensen daar. En maak het wel mooi.
1: Luisteren en huiver, zoals ik hier bij de Dans Macabre.
0: Ja, en tot morgen dan, hè?
1: Tot morgen, Hessel.
0: Oké, hoi hoi.
2: Naast wie zit ik hier?
3: Nou, u zit naast Henk Bond. Ik kom uit Volendam.
2: Broer van James?
3: Een achterneef. Het nummer van James is 007, ik ben 0015. Nou, 42 jaar lang reeds chauffeur. En eigenlijk nog steeds met heel veel plezier. Want het rijden is nog steeds het mooiste, het mooiste beroep wat er is.
2: Ja, waarom is dat zo mooi?
3: Elke dag is een nieuw avontuur.
2: Ja.
3: Je komt van alles tegen, je weet niet wat je tegenkomt. En ik vind het eigenlijk allemaal bijzonder en mooi.
2: Ja, wat zijn de dingen die dan weer, waarvan je zegt van nou, dat hoeft voor mij niet.
3: Nou, twee dingen, dat zijn files en wachten.
2: En hoe lang zijn het dat je dit doet?
3: 42 jaar.
2: 42 jaar. Wat was nou het moment dat jij besloot, dit ga ik doen?
3: Nou, dat is eigenlijk dat zijn mijn jongste jeugdherinneringen. Ik was 4 jaar tot ik wist dat ik chauffeur zou worden.
2: Ja,
3: kijk, en Henk Wijngaard is natuurlijk in die periode is hij eigenlijk ja, ook opgekomen. Dus ik heb dat helemaal meegekregen. Dus ja. Hij is een van de redenen waarom of ik chauffeur geworden ben.
2: Oh, echt? Dat komt
3: omdat
2: doorheen?
3: Omdat hij dat bezong. En op een manier waarop je denkt van ja, dat wil ik ook.
2: En wat zijn de mooiste reizen die je hebt meegemaakt voor je werk?
3: Ik heb heel lang bij Bart Smit gewerkt. Bij de speelgoed, voornalige speelgoedboer, zeg maar, als chauffeur. Ja. En de reizen Zuid-België en Luxemburg. Die vond ik met afstand het mooist. Die omgeving daar, dat is niet in een film of in een foto te vatten. Dat is gewoon schitterend. Ja. Je rijdt gewoon door een schilderij. En ik heb iedere keer als ik daar reed, dan dacht ik mij, ik krijg hier nog voor betaald over. Hoe is het mogelijk? Ja, en zingen helpt.
2: Ja, dat geloof ik. Wat zing jij dan zoal hier achter stuur?
3: Nou, op het ogenblik is op de laatste paar jaar is het voornamelijk Nederlandstalig. En dan is het, eigenlijk vooral Henk Wijngaard en Jan Smit, daar gaan we heel goed op.
2: Wat wil je straks gaan zingen voor de stem van de cabine? Heb jij jezelf opgegeven voor de stem van de cabine?
3: Ja, dat heb ik zelf gedaan, ja.
2: Waarom?
3: Nou, mede door dat verhaal van die vrachtwagen van Henk Wijngaard, waarop het allemaal mee begonnen was. Dat verhaal dat ze hem opgezocht hebben en dat ze hem gevonden hebben en helemaal gerestaureerd hebben, dat vond ik zo mooi. En ook of hij dan getoond werd aan Henk Wijngaard zelf en heel dat verhaal eromheen. Ja. Ik vond dat zo geweldig dat ik denk, ik wil in die vrachtwagen zitten. Ja. Dus daarom heb ik mij opgegeven.
2: Wauw, oké. Okay. Ja, dan moet je alleen wel even nog een nummertje van hem gaan zingen.
3: Ja.
2: Voor de stem van de cabine. Zullen we dat gaan doen?
3: Nou, dat gaan we doen.
2: Welke heb je uitgekozen?
3: Ik heb uitgekozen In mijn cabine. Omdat dat mij heel erg aanspreekt als ik aan het rijden ben.
2: Ja.
3: En nou ja, die dus.
2: Oké, okay. Nou ik zou zeggen, laat me horen Henk. Let's go.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
3: Je oude computer weggooien? Niet doen! Lever hem in bij Brouwer Metaal Vught en ontvang direct geld. Ook voor printplaten, processors, harde schijven, telefoons en beamers geven wij direct cash. Kijk op brouwermetaal.nl.
0: Zaterdag 25 juli, Trekker Trek Achterkerken. Geniet van spektakel op de baan, een geweldig familieprogramma, attracties en meer. 25 juli aan de Herenweg in Achterkerken. Kijk ook op trekkertrekachterkerken.nl.
4: Vitanoli presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitanoli tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen, check de Vieten-app.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: Je m'appelle France.
13: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
14: Ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
13: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
15: Dit is Radio NL. Altijd aan.
16: Radio NL.
15: Weerbericht.
17: Ja, voor het weerbericht gaan we natuurlijk even over naar Purmerend. Want daar zit hij met smart op ons te wachten. Jan Visser, goedemiddag.
18: Hoi Hessel, goedemiddag.
17: Hoi. Hey, hoe is het met het weer? Schijnt de zon ook bij jullie daar?
8: Ja, ja, de zon schijnt nu in het zo goed als het hele land. Er zit alleen nog wat bewolking, een band met bewolking ter hoogte van Texel en vooral boven Vlieland. Dat kan nog vanmiddag af en toe wel even nog wat uitbreiden, maar verder dan de eilanden komt het niet. In de rest van het land is het zonnig en blijft het zonnig. Vanochtend waren er vrij veel wolken in het noorden en noordwesten van het land. Er is zelfs ook hier en daar in alle vroegte met name ook wat lichte motregen gevallen. Onder meer in Wijnjewoude was dat het geval. Maar dat is niet meer aan de orde. Die bewolking is nu doorgeschoven naar het westelijk deel van de Noordzee. Eigenlijk een beetje richting Zuidoost-Engeland zo'n beetje. En bij ons is veel zon en de temperaturen die lopen op, die zijn nog aan het stijgen natuurlijk. Het is pas het begin van de middag naar zo'n 22 tot 23 graden in het Waddengebied. Aangename temperaturen. En in het midden van het land en in het oosten is het al plaatselijk meer dan 25 graden. En in het zuiden van het land is het 27 tot 28 graden. En in Limburg kan het vanmiddag maximaal 31 graden worden. En ook in het oosten temperaturen rond 30 graden. Geen overdreven warmte. Maar mooi standvastig zomerweer dankzij een sterk hoge drukgebied bij Schotland. Verder een noordoostenwind die matig is en aan de kust af en toe vrij krachtig. Nou, morgen dan komen we in continentale warme lucht terecht. Die wordt met een oostelijke tot noordoostelijke stroming aangevoerd. Er is veel zon en de temperaturen lopen uiteen van 23 graden op de Wadden tot 32 graden plaatselijk in het zuidoosten. En de noordoostenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Woensdag en donderdag verandert er niet veel. Het blijft droog, zonnig en warm tot zeer warm zomerweer, met in de zuidelijke helft op veel plaatsen 30 graden. In het noorden duidelijk lager. En dan vanaf vrijdag, het is nog steeds warm dan trouwens, maar dan neemt wel de kans op een enkele onweersbui toe. En in het weekeinde zien we de temperatuur geleidelijk zakken. Dan is de grootste warmte voorbij. En met nadruk, het is op zich helemaal geen verkeerd weer.
17: Nee, dan zien we de zon zakken in de zee.
8: Ja, ja, maar ik bedoel, het is geen grote hitte, want die blijft beperkt tot meer zuidelijke streken. Ja. Ik heb even een overzicht gemaakt van Parijs. Het Parc Montsouris in de binnenstad van Parijs.
17: Oui, oui, c'est bon.
8: Oui, oui, inderdaad, ja. En over de afgelopen 30 dagen, vanaf 13 juni tot en met 12 juli... was het op 29 dagen meer dan 25 graden. Alleen 1 juli bleef er een tiende graad onder, moet je nagaan.
17: Ja.
8: 20 van die...

0: 13 van die 30 kwamen er boven de 35 graden uit. En dat is nog niet eerder vertoond. En in een hele zomer, hè?
1: Ja.
0: Dus met andere woorden, we moeten de helft van de zomer nog krijgen. En nu al zo'n extreme toestand.
1: Als dat maar niet open is allemaal.
0: Nee, dat zit er niet in. Nee.
1: Oké. Okay. Nou Jan, we zijn weer op de hoogte.
0: Ja.
1: Wat is jouw spreuk?
0: Slechts in juli gloed worden oogst en vruchten goed.
1: Ja. Nou, dat is mooi.
0: Dat hebben we.
1: Ja, dat hebben we. Zo is het. Dankjewel. En tot morgen.
0: Tot morgen, Hessel.

0: Ja, het ritme van dat prachtige reggae gebeuren. Dat is gelijk zon, strand, zee, reggae te gekke. Dat is prachtig, dit, man. Alles kan dan net wat kalmer aan dan normaal en zo. Ik ben er wel van. Goed, je hoorde 3J's trouwens. Ik moet hem nog wel even afkondigen met Los Vast. Los Vast van 3J's. Hey, zo meteen heb ik hier een gast in de studio, als het goed is. Tinus van der Weijden komt, komt even zo'n liedje kracht bijzetten. Hij zit in de promotie bij me. En, dus Tinus van der Weijden, daar gaan we straks even mee babbelen. Wie is dat eigenlijk? Waar komt die man vandaan? Hoe lang zingt hij al? Et cetera. Dus hoor je straks allemaal na tweeën. En ik had hier nog een mooi liedje van de kleindochter van Henny Huisman. Die van Snuitje. Emma Lacroix. Heel ander repertoire dan haar opa, zeg maar. Maar Mick Harren, daar heeft ze een duet mee gemaakt. En het nummer heet Rijk. Het is een bekend deuntje en een mooi liedje. En zij kan best wel een moppie zingen, hoor.
1: Ik zing.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
2: Wij zijn de mannen.
1: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
3: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Claim nu je gratis veststoel 18 volt accu op mastertools.nl.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Online Veilingmeester opent een nieuwe vestiging in Wijk aan Aalburg. Breng je agrarisch, tuin- of parkmaterieel in op 20 juli. Wij regelen de veiling, jij geen gedoe. Meld je vandaag nog aan op
10: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Bakboord, stuurboord.
15: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
13: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. In Alkmaar is de eerste zitting geweest in de moordzaak rond een vrouw in Nieuw-Vennep. Zij werd eerder dit jaar door een man doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Volgens justitie viel de man die dag meer vrouwen lastig. Zeker 4 zijn naar de politie gestapt. De verdachte is een Italiaanse arbeidsmigrant. Tientallen boeren hebben vannacht door heel het land gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeerden bijvoorbeeld distributiecentra van supermarkten in het Drentse Bijlen en Geldermalsen in Gelderland. Volgens Farmers Defence Force waren het spontane acties van boeren en komen er nog meer aan. Marius Borg Heuby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag zijn voorarrest waarschijnlijk thuis uitzitten met een enkelband. Een rechter heeft dat besloten. Heuby werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandelingen, maar ging in hoger beroep. En na een wekenlange vermissing is shorttracker Sven Roes weer thuis. Hij is gezond en herenigd met zijn familie. Er waren grote zorgen over Roes toen bleek dat hij ineens verdwenen was. Later bleek dat hij in het buitenland zat. De Schaatsbond zegt dat het een privézaak is en vraagt om rust en privacy voor de familie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden in Zuid-Nederland. En dat blijft vanavond ook zo. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot lokaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Heb je trek?

0: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
1: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
0: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
2: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
3: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Ja, goedemiddag. Daar zijn we weer met de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag, eigenlijk voor Nieuw-Vennep. Er staat een defect voertuig en daardoor een file gemeld van 22 minuten over zo'n lengte van 4 kilometer. En op de A15 Gorinchem-Nijmegen tussen Meteren en Tiel. Daar is een ongeval gebeurd, helaas 22 minuten. Even oppassen, vooral op de achterkant. En op de A50 Oss naar Apeldoorn, Renkum-Waterberg ook 22 minuten. En we hebben er eentje, die staat er eigenlijk ook vast te prik door die controles. Hè, van Koenderberg naar de Duitse grens. Ongeval, dit keer nu ook. Langs de A76, 20 minuten file en 8 kilometer oponthoud. Nou, en dan nog een melding van een afgevallen lading. Dat is ook niet best bij Boorn-Zwaag. Dat is op de A7 tussen Heerenveen en Sneek. Dus pas daar alsjeblieft ook even op. Nou, dan even de flitsers nog. Die had ik hier ook binnengekregen van Flitsmeister. Op de A9 staan ze bij Heemskerk. Alkmaar richting Haarlem bij 56.6. En ook bij Prinsenbeek op de A16. Dordrecht richting Breda. En ook tussen Zwolle en Amersfoort op de A28, 62.0. En we kunnen hier eventueel nog geld besparen op de A50. Apeldoorn-Arnhem bij 184.5. En dan de laatste, die melden vanaf de A73 Venray naar Kuik, of tenminste Venray naar Nijmegen, bij Kuik bij hectometerpaal 90.4. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, als je meekoekeloert op RadioNL.tv, dan zie je hem al zitten met een glimlach. Tinus van der Weijden is binnen. Goedemiddag.
2: Dit is de muziek van Radio

0: dit is de zomerhit bijdrage van Wolter Kroes en de Route de Soleil. Het zijn allemaal zomerse liedjes eigenlijk, hè, die voorbij komen. Ja, het is ook lekker weer buiten en je hoort het aan Jan net al even. Dat houdt ook niet op, niet vanzelf. Hey, in de studio is je aangeschoven, Tinus van der Weijden. Tinus, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoi man, hoe is het?
1: Ja, goed. Dank je.
0: Tinus, ja, we hebben natuurlijk elkaar al een paar keer geappt en zo, hè? Want ja. Je was even verhinderd, want je was op vakantie.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Wat heb je mooi gehad?
1: Ja, we hebben het heel lekker gehad.
0: Super. Ben je geweest dan?
1: In Spanje.
0: In Spanje?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Welke hoek? Want daar was het warm, hè, afgelopen week?
1: Ja, we zaten in Zuid-Spanje, in de buurt van Malaga. En dat was heel warm, ja.
0: En heb je het zweet dan in je bil naast staan, denk ik?
1: Of? Ja, zeker weten, ja.
0: Boven de 40, of?
1: Nee, we hebben geen 40 gehad, maar we hebben wel 35, 36 hebben we wel gezien.
0: Ja, oké. Okay. Hey, welkom in de studio van Radio NL. Jij zingt al 30 jaar en eerlijk gezegd, ja, met alle respect... Waarom hebben we nog nooit zoveel van jou gehoord?
1: Ja, dat snap ik zelf natuurlijk ook niet. Er is natuurlijk wel iets dat ik met de muziek niet altijd volledig mee bezig geweest ben. Omdat ik heel veel tijd in mijn werk moest steken en nog steeds natuurlijk. Maar nu zijn we op het punt om toch iets meer tijd in de muziek te doen. Dus.
0: Ja, je was 17, toen was je lekker bezig daar in Drenthe, was je al wereldberoemd.
1: Ja.
0: We gaan eens even terug naar die tijd. Wat gebeurde daar dan? Wat deed je dan?
1: Nou, ik was toen die tijd, deed ik veel buitenfestijnen, zeg maar.
0: Ja.
1: En dorpsfeesten, toen die tijd.
0: Ja.
1: Maar ja, toen begon mijn werk met mijn opdrachtgever toen die tijd een beetje uit de hand te lopen. En ik had te weinig tijd om alles te combineren.
0: Oh ja, groeistuipen.
1: Ja, en iets later voor mezelf begonnen. En dan moet je keuzes maken.
0: Want ik heb even net achter het scherm geprobeerd te omzuiveren wat jij precies doet. Kun je dat uitleggen? Je zit in het metaal, in de recycling. En je had het over koper uit iets trekken.
1: Wat wij doen, bij ons op het bedrijf wordt alles zo klaargemaakt dat alles wat binnenkomt klaar wordt gemaakt voor de smelterijen. Dus ook de koperkabels worden verwerkt in kleine stukjes granulaat wat direct naar de smelterij toe kan. Maar ook het aluminium wordt zo klaargemaakt dat het naar de smelterovens toe kan.
0: Dus al die recyclingbedrijven komen bij jou terecht om dat stukje...
1: Ja.
0: Daar ben jij gespecialiseerd.
1: Ja.
0: Hoe moet ik dat dan voor me zien? Heb je dan een bepaalde machine?
1: Ja, we hebben heel veel machines bij ons.
0: Oh, heel veel.
1: Heel veel machines staan. Bij ons wordt alles geanalyseerd op röntgen, op lezen, spectro. En dan wordt alles soort bij soort gemaakt. Het personeel van mij, die hebben natuurlijk wel de kennis nu, gelukkig. Dus.
0: Een hele studie dus. Hoeveel mensen heb je aan het werk dan?
1: We hebben ongeveer 22 mensen aan het werk.
0: Oh, wat een kopzorger.
1: Ja.
0: Oh, echt? 22?
1: Ja.
0: Die wil vrij, die is ziek, die heeft verkeer, die is zwanger.
1: Ja, die dingetjes loop je wel allemaal tegenaan, ja.
0: Hey, dan jouw muziek. Nu heb je tijd gevonden om dat wel ernaast te gaan doen. Hoe kan dat zomaar?
1: Nou, ik heb twee jongens, mijn twee zoons.
0: Oh.
1: En die zijn bij ons in de zaak.
0: Ja.
1: En die moeten het nu langzaam oppakken, zodat papa een beetje meer tijd heeft.
0: Dan ga je een beetje meer met de microfoon in de hand door het land.
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Ja, hè. Hey, dat is een mooi verhaal, want ik had Jan Brink hier laatst ook zitten. Gaan we het straks even over hebben, maar ik heb een belofte gedaan. Jullie hebben een duet gezongen. Hoe dat allemaal ontstaan is, dat horen we straks ook even. Ik laat even het liedje horen. Hebben ze even aan de andere kant van de radio een idee met wie we te maken hebben?
1: Ja.
0: Stel, we horen die twee stemmen straks. Welke heb jij? De donker of de lichte? Of
1: de eerste stem.
0: De eerste stem. De eerste. En Jan zingt echt de tweede stem?
1: Nee, die zingt daarna. Ik begin. Ja. En dan bekomt Jan.
0: Heeft u nog steeds die Radio NL sticker op zijn auto?
1: Jazeker.
0: Goed zo, goed zo. Jan, goed bezig, Jan Brink. Uit

0: Rob uit Delden die zegt, je kunt kiezen, zegt hij tegen mij, of delen. De tropen van Harjan of de hartslag van je heupen van Mike Versteeg. Hey, in de studio zit hij naast me, Tinus. Tinus, best wel een beetje spannend, hè? Bij het grote Radio NL natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, joh. Ik ben ook hartstikke zenuwachtig.
1: Ik zie het.
0: Ja. Hey, wie luistert er allemaal in jouw kennissenkring? Wie denk je, dat krijgen al wat reacties binnen, of niet?
1: Ja, ik krijg al wat reacties binnen, net op mijn telefoon, even gekeken. Dus daar zijn heel veel familie, vrienden, bekenden natuurlijk.
0: Ja, ook uit, wat zei je net, Utrecht of Rotterdam? Het was
1: Eindhoven.
0: Eindhoven, oh, oké.
1: Nou, het hele land, hè?
0: Ja, het hele land. Maar ik zou het wel leuk vinden als ze jou even plat bombarderen met berichtjes van... Ja, wij luisteren ook. Doe maar even.
1: Ja, dan mensen zeggen, stuur allemaal even een berichtje, want dan zien we dat jullie luisteren. Dan weten we dat.
0: Ik heb net paar foto's gekregen als bewijs dat die sticker er nog op zit van Jan, dus dat is allemaal goed. Hey, en dat duet samen, want ja, nog even terugkomen op dat verhaal. Hij vertelde een onwaarschijnlijk verhaal. Jullie kwamen elkaar ergens tegen op een feestje, Jan Brink en jij.
1: Ja.
0: En toen raakten jullie aan het praten en toen bleken jullie familie te zijn?
1: Ja, dat was een heel raar verhaal eigenlijk, maar ja. Ja, Jan zijn achternaam, mijn moeder heeft ook die achternaam. En
0: Brink.
1: Ook Brink. En ja. Daarvan het een kwam het andere. En toen dacht ik op een avond, ik vraag toch maar een keer aan Jan van... Ja, heb je iets meer informatie van je familie, van Brink?
0: Ja.
1: En dan heel toevallig kwamen we erachter dat zijn opa de broer was van mijn oma.
0: Ja, bizar toch?
1: Ja, heel raar.
0: En dat moet dan zo wezen?
1: Ja.
0: Toen hebben jullie gelijk maar een liedje opgenomen, of hoe werkt dat dan?
1: Ja, dat liedje hadden we al besloten. Ja, dat was gewoon allemaal puur toeval.
0: Ja. Ja. Jan doet het goed trouwens, hè? Ik zag hem bij Dikke Tieners en zo staan te doen. Waar kunnen we jou zien optreden? Waar sta jij?
1: Ik sta eigenlijk overal, meestal besloten feesten.
0: Ja.
1: Soms ook in Spanje wel.
0: Ja.
1: Dus mensen die op vakantie zijn daar, dan kunnen ze mij ook zien.
0: Maar welke is dat, in La Caruela?
1: In Caruela, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Daar gaan ze allemaal naartoe, hè?
1: Ja.
0: Hoe kan dat? Waar is dat?
1: Het is toch gewoon supergezellig.
0: Komt dat door die kroketten?
1: De goede kroketten, ja.
0: Hey, ik moet even een belletje plegen tussendoor. Vind je dat erg?
1: Ja.
0: Even kijken of ik contact krijg met een mevrouw, lieve mevrouw. Ergens. Oh, wacht even. Dat moet even anders, denk ik. Nee, dat gaat niet lukken, denk ik. Ik had Annemarie in gedachten. Uit Hees. Maar ik moet even kijken wat ik nou moet doen. Want jij zit op dezelfde microfoon. Zelfde microfoonlijn. Ik ben ook zo chaot met dat spul, joh. Dat is niet normaal. En ik weet niet hoe het... Oh ja, wacht even. Volgens mij is dit het. Kijk hoor. Annemarie, kom maar aan hoor. Blijf even hangen. We gaan even kijken of we contact kunnen krijgen, weet je. Kijk, nou, als het goed is, kan je dan ook doorpraten.
1: Ja. Nee, okay, dat lukt.
0: Ja.
2: Met Annemarie is ook goed.
0: Ja, Annemarie, goedemiddag. Met Hessel Wijkstra spreek je.
2: Goedemiddag.
0: En met Tinus van der Weijden.
2: Ja, inderdaad. Die zit in de studio.
0: Ja. Kent u zijn liedjes ook?
2: Nee, die ken ik niet.
0: Wat is dit nou? We draaien hem al weken plat.
2: Ja, dat klopt. Hij wordt gepromoot bij jullie.
0: Ja,
2: precies.
0: Ja.
2: Dat is een Nederlandse lied, maar dat heb ik nog niet gezien, eerlijk gezegd.
0: Ik zou hem straks even harder zetten. Annemarie, ja. Klopt het dat je mee wilt doen met de barbecue van Frans Duits?
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Hou je van barbecue of van Frans Duits?
2: Nou,
0: of beide?
2: Zeker heerlijk. Nou, en of.
0: Ja, nou, dat wordt een feestje, want dat is op een eiland, hè?
2: Ja, dat was ik.
0: Dus
2: dat
0: dan moet je wel reddingsvest aan.
2: Ben
0: je
2: nog nooit geweest?
0: Nee.
2: Nee.
0: Dus, Annemarie, je bent uit. Heb je wel drie vrienden die mee kunnen ook?
2: Ja. Mijn man gaat sowieso mee. En, dat komt zeker goed.
0: Nou, het is ergens in september. Hoe en wat precies weten we nog niet allemaal, maar dat komt allemaal goed. Dan heb je gewoon de prijs gewonnen! Annemarie, als je even aan de lijn blijft, gaan alles regelen.
2: Ja.
0: En even goed het liedje van Tinus beluisteren, hè?
2: Ja, dat gaan we doen. Dat we zo meteen komende weken mee kunnen zingen.
0: Misschien word je wel een hele grote fan van hem. Dat kan maar zo, want hij heeft een hele mooie stem en zo.
2: Zou zomaar kunnen.
0: Ja, daarom.
2: Ja, we zijn het nu van Henk benaderd, maar we kunnen best nog overstappen.
0: Oh, maar als Henk zo'n zomerreisje doet, kan Tinus wel een keer mee.
2: Ja, zou je zomaar kunnen naar Turkije of zo. Hè? Dus
0: een beetje, dan, met, ja. beetje met Henk op kunt schieten, kun je dat zo even regelen, toch?
2: Ja, dan kan hij vast en zeker mee aan boord. Zou je zomaar kunnen.
0: Ja, en dan heb jij het geregeld, lieve Annemarie.
2: Ja.
0: Dus, lijkt het er wel tijd voor tieners? Of?
1: Ja, we maken gewoon tijd, toch?
0: Met de Henk ja, Benaar reizen, dat is allemaal gezellige mensen.
1: Ja, zeker.
2: Ja, ja, dat zie je dan. Ah, die is zelf ook gezellig, dus dat is gewoon leuk.
0: We gaan het achter de schermen allemaal regelen en maak er een hele mooie dag van. Onze collega's zullen daar ook rondlopen. En dan wordt er ook nog een midweek weggegeven, hè?
2: Nou, kijk eens aan. Ja. Hartstikke leuke actie hebben jullie. En nog heel veel werkplezier.
0: Dank u wel, hoor. Dag.
2: Oké, dank hoor.
0: Alleen maar lieve luisteraars, tieners. En natuurlijk de beste muziek, want hier is hij, hè? De single waar jij voor komt.
1: Jazeker.
0: Luna.

0: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Magnus Winkelpark in Ubach.
8: Het ultieme middel om met de hele familie koopjes te scoren.
6: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
9: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
13: 12. Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
14: Ik hoef niet op vakantie, zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
13: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

0: Geen van Tinus, welke plaat van Jannes een van de mooiste in de oude genre. Kwam jij gelijk aan met deze, Tinus, hè? Casablanca de Napoli. En moet ik mensen even vertellen, want het is wel grappig. Jij bent eigenlijk opgegroeid met al die mannen daarin, maar je komt officieel uit Emmen.
1: Ja,
0: van het kamp.
1: Ja.
0: Hè? En ja, Jannes en Bouke en wie nog meer? Er zitten nog meer sterren daar, of niet? Henk Wijn, oh nee, je zat niet op het kamp, denk ik.
1: Nee, dat klopt, ja.
0: Hé, maar je bent ermee opgegroeid eigenlijk met al die mannen.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Want Bouke, vertel eens wat je net zei. Wat,
1: Ja, nou, Bouke zat bij mij in de klas. Samen gevoetbald natuurlijk bij WKE.
0: Ja.
1: Jannes zat ook bij ons op school. Dat is een paar jaartjes ouder als mij. Dus Jannes was een van de grote jongens bij ons.
0: Ja.
1: Ja. Een hele leuke tijd.
0: In lengte, maar ook in carrière.
1: In carrière ook, ja.
0: Dat ging gelijk los, toch, met Jannes?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, en Bouke, die was keeper, zei je net?
1: En Bouke was bij ons een tijdje de keeper, ja.
0: Geweldig. Die doet het ook goed, hè?
1: Ja, super.
0: Ja, en ik kan me nog wel herinneren dat zijn vader en zo was natuurlijk Jochem met de accordeon.
1: Ja.
0: Dus ik kan me wel voorstellen dat jullie wel feestjes gehad hebben of nog steeds hebben. Of?
1: Ja, dat is zeker. Ja. Nog steeds.
0: Maar hoe is het contact met Jannes? Ga je ermee op vakantie?
1: We zien elkaar heel veel. Wel 3-4 keer in de week, denk ik, minimaal. Ja. Dus.
0: Geweldig, grappig is dat. Ja. Hey, nou heb je ook een liedje gemaakt, Gestolen Uren. Want hoeveel singles heb jij, je hebt het laatst uitgerekend. Hoeveel heb je gemaakt?
1: Ik heb er nu 15 uitgebracht.
0: Ja, 15.
1: Ja.
0: Zo doe je. En dit Gestolen Uren, dat is ook nieuw? Of?
1: Het is eigenlijk een cover van Hein Simons.
0: Ja.
1: En die hebben we toen bedacht samen met Frank om daar iets nieuws van te maken.
0: Dus, Frank Verkooyen.
1: Ja, Frank Verkooyen. Ja.
0: Oké. Okay. Hey, krijg je nog wat reacties binnen van... mensen, ik had er net om gevraagd. Het is altijd leuk waar mensen stiekem zitten te luisteren. Welke uithoeken ze dan komen, is altijd wel leuk om te melden.
1: Ja, ze komen hier van boven in Friesland, tot onder in Nederland. Zwolle, Winterswijk.
0: Bizar, hè?
1: Ja, Raalte, ik heb hier alles eigenlijk.
0: Ook klanten?
1: Heel veel klanten ook, ja. Ook wel heel veel privé. Ja.
0: Tinus van der Weijden in de house. En dit is een mooi liedje van Tinus. Hey, je hebt toch wel een bepaald stijltje met je muziek.
1: Ja.
0: En dat, hoe noem je dat eigenlijk, die stijl die je doet?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Levenslied, of?
1: Het is wel een levenslied, ja.
0: Tinus van der Weijden met Gestolen Uren. Uit

0: Het is een nieuwe muzikale feit van Monique Smit. En dat heet Niet naar huis. Dat is een beetje platter, zegt hij. Dat is niet naar huis toe gewoon. Maar ja, dat was van normaal natuurlijk, hè. Hey Tienes, vind je het wat hier? Of,
1: Ja, ik vind het super hier. Ja? Leuk, ja.
0: Dat is wel even apart, hè?
1: Ja, het is wel wat anders. Ja.
0: Ja. En nou zijn we ook al een tijdje met je aan het promoten. Hoe beleef je dat? Krijg je dan ook reacties om je heen? Of?
1: Ja. Ja, ik krijg echt best wel veel reacties. Dat de mensen zeggen bij mij in mijn buurt van... hé, je was op de radio, je was alweer op de radio.
0: Ja.
1: Dus, maar de mensen vinden het ook een heel leuk liedje, dus...
0: Ja, en die optredens, daar wil ik even meer over weten. Want hoe presteer je het om een bedrijf te runnen met 22 man? Je moet nog op zakenreis naar China 3 keer. En al die reizen naar Spanje. Hoe combineer je dan je optredens nog in je weekenden? Hoe doe je dat?
1: Ja, ik heb een hele goede agenda. En mijn vrouw helpt daar natuurlijk mee.
0: Ja.
1: En probeer het zo goed mogelijk te combineren. En ja. Daarom... Ja, dat lukt wel, dat komt wel goed.
0: Ja, wat is die kick als je staat te zingen bij jou?
1: Ja, dat is gewoon het gevoel als ik daar sta, dan... het voelt gewoon echt lekker.
0: Ja.
1: Je doet echt je ding en wat je dat doet, dat meen je. Dat voelt gewoon goed.
0: Ja, je doet het niet even, je doet het al 30 jaar gewoon.
1: Ja.
0: Tussendoor. Oké, je bent niet echt aan het bouwen geweest met je KM, maar het zingen is wel altijd doorgegaan of zo?
1: Ja, het zingen is altijd wel doorgegaan, maar dat was het echt bij bekende mensen. Dat heb ik er allemaal wel gedaan, maar voor mijn werk kon ik het gewoon niet combineren. Want de hele week in het buitenland en dan ben je weekends thuis.
0: Ja.
1: Dat kan niet.
0: Lastig.
1: Ja.
0: Hey, heb je ook tijd om even een Henk Wijngaard liedje te komen zingen op het festival?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, serieus?
1: Ja, zeker wel.
0: Dan halen we je even naar het festival toe en dan kom je even in de cabine van Henk Wijngaard.
1: Ja.
0: Even een liedje zingen van Henk. Zou je dat doen?
1: Ja, natuurlijk zou ik dat doen.
0: Welke dan van Henk? Welke?
1: Ja, misschien met de vlam in de pijp.
0: Nou, die wil ik niet te veel horen, die dag.
1: Oké, dan doen we die niet.
0: Maar ik heb een menukaart. Jan Bring neem je ook even mee?
1: Ik neem Jan ook mee. Als Jan er is, en als ik er zelf ook ben, want ik weet niet wanneer dat is natuurlijk, maar als ik er ben...
0: 25, 26 juli?
1: Dat, nou, dan zit ik echt in Zwaaien. Dan ben ik aan het vissen. In Zaragoza, sorry.
0: Ah, jongen. Heb ik wat moois voor je?
1: Nee, ik had het heel graag gedaan, Hessel.
0: Ja, snap ik. Nou, misschien komt er nog een andere keer. Wat wil je nog even kwijt aan de mensen? Over jouzelf, over je carrière, over je dromen?
1: Ja, ik heb... wat voor mij belangrijk is dat mijn muziek wordt gedraaid... en dat het wordt herkend. Dat is voor mij gewoon heel belangrijk.
0: Ja. Maar je hoeft niet een volle ahoy of zo?
1: Nee, eigenlijk niet. Natuurlijk is dat altijd leuk, maar...
0: En als Jannes zou zeggen, nou Tienes, kom eens even bij mij een liedje zingen?
1: Dan zit ik al bij hem in de auto.
0: Ja, dat zie je. Ja. Ja. Ja, hè? Nou, ik weet niet of hij het doet, hoor, maar je weet het niet. Hè? Jannes bepaalt het ook niet alleen, hè? Dat doet hij natuurlijk met een heel team en zo.
1: Nee, tuurlijk.
0: Ja. Hey Tienes, ik wil je bedanken voor de komst naar de studio. Oh ja, we moeten nog even jou, want dat is nog wel even van belang. Jij zit bij een echt platenlabel, bij wie zit je?
1: Ja, ik zit nu bij Bakkerproducties. Ja. Ja, dat loopt allemaal heel goed. Daar ben ik ook heel blij mee.
0: Ja.
1: Want die zijn volop bezig met de promotie. Er zit ook een heel team achter die echt alles doen.
0: Ja.
1: En alles voor mij doen.
0: Ja, maar ook voor Hans, hè? Hans,
1: ja,
0: voor Hans Bakker en voor Jan Brink.
1: Ja, voor Hans, voor Jan. En die zijn er gewoon volop mee bezig.
0: Nog
1: dat,
0: even,
1: zijn
0: even,
1: we echt nodig.
0: Nog even een paar erbij en dan kunnen we een heel concert houden joh, op een avond.
1: Ja.
0: Hey Tienes, bedankt. Een meisje voor altijd, Anne Jansen. Waarom die keus?
1: Ja, dat was nog weer een dingetje van vroeger, zeg maar. Wat een liedje weer bij ons thuis veel gedraaid werd in die tijd. En dat vond ik leuk. Ik denk, die gaan we doen.
0: Bedankt voor de komst naar de studio.
1: Ja, dankjewel.
0: En heel veel succes met je carrière.
1: Dank.

0: kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
1: klus onder tools. Dan ga je op zoek naar pallets?
2: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
0: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
3: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser, komt goed.
4: Zit je met een blessure? Dan een scootmobiel huren. Scootpallet.nl. Wij zijn 24/7 beschikbaar en reserveren doe je snel en eenvoudig via onze website. Scootpallet.nl. De verhuurder van scootmobielen uit Kaatsheuvel.
3: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
5: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie, bal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social Deal deals die je niet mag missen.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Bart isoleert met de isolatieshop, de aannemer, de energiecoach.
13: Hi.
12: Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
14: Oh, fuck, man.
12: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
10: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
16: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
17: Zonnebrandcreme?
18: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
21: Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
22: Altijd aan.
23: Nu het nieuws op Radio NL.
24: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink zou als VAR met Danny Makkely meegaan naar het WK-voetbal, maar de FIFA trok zijn deelname in door een ontuchtzaak na een Europese wedstrijd. Die zaak werd geseponeerd. Rob Dieperink was 38 jaar. Voor de brand in de binnenstad van Meppel zijn 2 NL-alerts verstuurd. Daarin staat het advies om ramen en deuren dicht te houden tot de rook weg is. Het blussen gaat waarschijnlijk nog uren duren. Het dak van het brandende pand is ingestort. Een kinderdagverblijf in de buurt en een hele straat zijn ontruimd. Vanwege de lage waterstand moeten binnenvaartschippers soms langer wachten bij de sluizen. Die laten minder schepen door om water te besparen. Door het lage water kunnen de schepen ook nog eens minder vervoeren, want dan liggen ze minder diep in het water. Daardoor zijn meer schepen nodig om dezelfde ladingen te transporteren. De dood van de Britse politicus Anne Widdecombe was misschien een terreurdaad, meldt de BBC. Er werd dit weekend iemand aangehouden. Daarna kreeg de politie nieuwe informatie en is de antiterrorismeafdeling van de politie op de zaak gezet. Widdecombe werd vrijdag doodgevonden in haar tuin, waar ze toen al zeker een dag lag. Het weer van Weer Online? Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
2: Bij Hamer zorgen we dat je je werk goed kunt doen.
1: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
2: Kom jij het maken bij Hamer?
1: Werken bij hamer.nl.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
25: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
27: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
28: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
27: Dus waar moet je zijn voor de magic?
28: Joujou.
29: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Een paar minuten over vier, drie is het geworden. En dit zijn ze, de files van dit ogenblik. De A4 Rotterdam richting Den Haag. Een kwartiertje vertraging, dat is 5 kilometer. En de A16 Rotterdam richting Breda bij Ridderkerk. 18 minuten en 5 kilometer. Snelheidscontroles, A4 Amsterdam richting Rotterdam. De hele pleuris ben er afgesloten tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Een heftig ongeluk. En daar zijn twee rijstroken afgesloten. En even kijken, dat is 25 minuten, 8 kilometer. Nou, snelheidscontroles A17 Rotterdam richting Rozendrecht bij 19.2. En de A59 Zetelgebos richting knooppunt Zonzeel. Even opletten bij 111.7.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Stefan Leer!
1: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met Loco Loco en een liedje van Highway. Hey, dat is lekker.
2: Dit is de muziek van

0: Mooi.
1: Hey, hey, dit is de middagshow met Stefan Leeuw.
0: Ja, mocht je net vandaag inschakelen op dit tijdstip, je hebt nog helemaal geen Radio NL geluisterd. Ik ga je zo even bij je praten. We hebben namelijk een Hey Fransie weekactie. Win een exclusieve barbecue middag met Fransie Duits. Hey, leuk. Mooi weg te geven. Nou, hoe het werkt, ik ga het zo meteen zeker even vertellen. En weet je al hoe het werkt, dan is het opletten geblazen. Nou, we zijn begonnen op deze zondagdag.

Morgen nog niet. Ik heb het even gezocht, maar er zijn heel weinig liedjes over Olga. Als het over Olga gaat, zijn het altijd Duitse platen. Oh, wacht. Hij komt ook uit Duitsland. Danny Christian en een mooi liedje. Oi, oi, oi, Olga. En dan nu van Olga en vanaf vroeger. 77 heet.

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Deutz vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: MasterTools.nl. Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Claim nu je gratis veststoel 18 volt accu op MasterTools.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Magnus Winkelpark in Ubach.
8: Mode, drogisterij, levensmiddelen en nog veel meer.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Online Veilingmeester opent een nieuwe vestiging in Wijk aan Aalburg. Breng je agrarisch, tuin- of parkmaterieel in op 20 juli. Wij regelen de veiling, jij geen gedoe. Meld je vandaag nog aan op...
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
11: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
12: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen... en verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Je m'appelle France.
18: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
19: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
18: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

Jerome en haal alles uit het leven. Iedereen. Er is een handboek dat circuleert onder de producers en zangers. Iedereen hanteert een handboekje. Hoe maak je een hit? Hoe kom je op de playlist van radiostations? Jarenlang is dat een soort van dingetje geweest. Niemand wist het. Maar nu

Django met zijn nieuwe single. Hij geeft ook altijd wat iedereen verwacht. Wat je denkt, nou, ik hoop dat hij zo'n liedje uitbrengt. Dat flikt hij toch maar even weer. Nou, deze week kun jij een exclusieve barbecue-middag winnen met Frans Duits. Het enige wat je hoeft te doen is even goed opletten als er een liedje voorbij komt. Dan heb je daadwerkelijk even Tour de Frans. Bellen we je terug, dan maak je kans op een volledig verzorgde barbecue-middag met Frans Duits op het eiland van Maurik. Nou ja, er zitten nog wel specifieke dingen aan. Maar dat is de prijs die je deze week kan verdienen. Dus hoor je liedje voorbij komen, dan app je meteen Tour

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
3: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
2: En dat werkt goed?
3: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
2: isopaleis.nl.
4: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
5: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
8: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
7: Kijk op ProStop.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
10: Vals mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Bakboord, stuurboord.
3: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw uit Woerden moet 1,5 jaar de cel in voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw. Ze moest 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij in Kamerik zonder salaris. Ook werd ze mishandeld. Het slachtoffer was op jonge leeftijd uit huis gezet. Van de rechter moet haar bazin haar 2 ton schadevergoeding betalen. Een schok voor de Eredivisie. Scheidsrechter Rob Dieperink is onverwachts overleden, meldt de KNVB. Hij was jaren actief in de Eredivisie, maar kwam pas nog negatief in het nieuws. De FIFA schrapte zijn WK-deelname als VAR na een beschuldiging van ontucht die nooit werd bewezen na een Europese wedstrijd. Rob Dieperink was 38 jaar. Er worden steeds meer maatregelen genomen om droogte tegen te gaan. In een groot deel van Brabant mag vanaf morgen overdag geen water meer uit sloten worden gehaald om de tuin of akker te besproeien. En waterbedrijven roepen op om in heel Nederland zuinig om te gaan met drinkwater. Er is nog geen tekort, maar we moeten wel zuinig zijn. En de wekenlang vermiste shorttrekker Sven Roes lag met zichzelf overhoop. Hij had lichamelijke problemen en wilde zijn familie niet teleurstellen. Roes bleef zeggen dat het goed ging, terwijl hij van binnen langzaam kapot ging, zei hij in een reactie. Roes bleek in het buitenland te zitten en is intussen weer terug in Nederland. Het weer van Weer Online? Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Zit je met een blessure? Dan een scootmobiel huren. Scootpallet.nl. Wij zijn 24/7 beschikbaar en reserveren doe je snel en eenvoudig via onze website. Scootpallet.nl. De verhuurder van scootmobielen uit Kaatsheuvel.
7: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1+1 gratis. Alle Vivera, ook 1+1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs...

0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
10: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Uniek in de

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Het is, allemachtig, echt serieus. De files van dit ogenblik. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch bij afrit Everdingen 25 minuten. En dat is 12 kilometer. En ook nog een snelheidscontrole. A30 Barneveld richting Ede bij 16,3.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Stefan Leer!
1: Nou, goedemiddag. Zon overgoten Nederland. We gaan eens even beginnen met een lekker hazesliedje. En Senna en Versteeg komen eraan.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

Het is echt een makkie deze week. Want wil jij gaan barbecuen met Frans Duits, moet je even goed opletten. Hij is ook deze week de Hollandse Nieuwe. Dus wanneer draaien we hem in de uitzending? Als je het hoort, dan heb je even Tour de France. En dan heb je in dit programma heb je maar weinig kans. Want het liedje duurt, wat is het? 2 minuten 50 duurt het liedje. En dat is ook de tijd die je krijgt vandaag in mijn programma om even het woordje Tour de France te appen in onze Radio NL app. En nu appen heeft geen zin, want dan telt je appie sowieso niet mee. Dus alleen maar als jij het liedje hoort met zijn nieuwe single Tour de France. Dan laat je even wat van je horen. En daarna gaan we meteen bellen. Wat win je dan? Een volledig verzorgde barbecue middag met Fransie Duits op het eiland Maud. En het einde van de week, iedereen die dan wat gewonnen heeft, maken we ook nog een soort van mega hoofdprijs bekend. Midweek op het eiland van Maurik. Nou, helemaal te gek. Zonder Frans dan. Maar ja, je kan nog even lekker vertoeven daar. Dus wat een vette prijs. Wat een mooie prijs. Dus hoor je Fransie, dan app je ook even Fransie. Het is deze week Fransie Weekactie. En

Jalles met Puerto Rico. Denk aan Life Ain't Easy, Mr. Dan, The Banjo Man, Just an Illusion, Mon Amour, Yepa, Yepa, Yepa. Maar nu hebben we ook deze. Nou, weer herontdekt, BZN, Like Flying.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl. Jouw klus onder tools.
2: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts €8. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht. Claim nu je gratis Vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
4: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
0: Zaterdag 25 juli, Trekker Trek Achterkerken. Geniet van spektakel op de baan, een geweldig familieprogramma, attracties en meer. 25 juli aan de Herenweg in Achterkerken. Kijk ook op trekkertrekachterkerken.nl.
4: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
9: Au. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2+3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Je m'appelle France.
14: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
15: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijf.
14: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
0: Is Radio NL.
16: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan.
17: Radio NL.
0: Weerbericht.
18: 1 minuut over 4:30 geworden. Serieus, op alle plaatsen is het volop zon. Van noord tot zuid is het van 22 tot en met 32 graden. De komende dagen blijft het volop zomerweer, plaknachten. Je kent het allemaal wel. En vanaf vrijdag kans op regen en onweersbuien. En dan is het, logisch, iets minder warm natuurlijk. Dan meteen maar even kijken naar de files op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 60 minuten. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Roelofarensveen en Rijswijk Plaspoelpolder. Daar staat ook een uurtje. Dat is 22 kilometer. De langste van Nederland qua kilometers. En een half uurtje op de A16 Breda richting Rotterdam. En dat is 12 kilometer. Snelheidscontroles A9. Alkmaar richting Amstelveen 56,6. De A28 Zwolle naar Groningen 104,6. De A58 Eindhoven richting Tilburg 16,5. En de A74 Venlo richting de Duitse grens 101.

0: Magnifiek. Lange en Fransie-Duits was het. En deze week een mooie actie. Hoor je dit liedje voorbij komen, dan app je tijdens het liedje of daarna nog even. Het is maar net wat de discjockey in zijn brein heeft. Dan app je Tour de Frans. Wie weet word je teruggebeld. Als je nu wordt teruggebeld, dan heb jij een volledig verzorgde barbecue-middag met Frans Duits op het eiland Maurik. Hè? Ja, ja. En aanstaande vrijdag dan gaat er ook nog een extra hoofdprijs bij. Dat is een midweken op Maurik. Nou, iedere winnaar die mag sowieso 3 personen meenemen. Dus in totaal ga je met 4 personen ga je even lekker barbecuen met Fransie Duits. Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. En ook nog een midweek kun je verdienen aan het einde van de week. Nou, ik hoop dat het duidelijk is. Ja, er komen best wel wat appjes binnen. Ik ga nu ter plekke even eentje uitkiezen. Dat vind ik wel mooi om dat live te doen. Het is zonde van de zendtijd, maar ik vind het belangrijk dat alle prijzen, ook al geven we een sticker weg of een t-shirt, dat moet gewoon live gebeuren op het moment supreme. Iedereen maakt evenveel kans. Maar ik kijk wel naar een bepaalde tijdstip natuurlijk. Dat een liedje is ingestart. Dat was 16:36:09. En alles vanaf daar, tel mee. Oké, nou, eentje uitgekozen. Je moet echt strommazzel hebben dat je dan wordt teruggebeld. Even kijken of de... hallo? Oh, gaat over. Mooi zo.
1: Sante.
0: Sante? Sante. Hallo?
1: Met Samantha.
0: Samantha, met de radio, met Stefan.
1: Samantha.
0: Ja, Samantha. Dat gaat lekker. Zeg, jij hebt geappt. Ja, hallo. Je hebt geappt met ons. Nou, dan willen we de volgende. Het gaat helemaal mis. De L mag dan zeggen. Dan word je uitgekozen. Even kijken. Dan is het. Ja, dan moeten we even door natuurlijk. Want als je, misschien heb ik iemand gebeld die niet heeft meegedaan. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Moet dus wel even ervoor staan natuurlijk. 10.000 keer hallo blijven roepen. Oké. Okay. Zonde man. Zonde, zonde. Een prijs die gaat gewoon keihard aan je neus voorbij. Jeetje. Even kijken. Ja, dan doen we deze. Kiezen we deze er even uit. Het zijn ook.

0: Lees het terug in onze voorwaarden. Als we geen contact kunnen krijgen, dan bellen we verder. Ja. Nu wordt het spannend. Een exclusieve barbecue-middag met Frans Duits met 4 personen. Waarom jij?
1: Hallo, mama Gijs.
0: Hallo, met
1: hallo.
0: Hallo, met Stefan Leeuw van de radio. Zeg, jij hebt woordje Tour. Nou ja, het zinnetje Tour de France gehad.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, gefeliciteerd. Ja hoor. Jij gaat sowieso een barbecue-middag beleven met Fransie Duits, 4 personen. En je maakt ook nog kans op een hoofdprijs. Dus een eiland.
1: Ja, helemaal super.
0: Een midweek op het eiland, Maurik. Jongen, jong, wat een prijs. Hey.
1: Ja, echt super.
0: En even naast Fransie staan, vleesjes bakken en even praten. Hoe is het? Goh, wat zie je er slank uit? En oh, wat ben je knap en zo. Je kan hem aanraken, je kan met hem praten. Leuk.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Oh, wat? Ja, nee. En dan doe je mee met dit. Jij kent hem goed, echt waar, serieus?
1: Nee, dat niet. Maar ik zeg, het komt helemaal goed. Ik ga gewoon met Frans op de foto staan. Zeker even een praatje met hem maken.
0: Oh, het komt helemaal goed. Ik denk dat je zei van, ik ken hem heel goed. En dan hebben we ik dacht, we hebben te maken met de buurvrouw van Frans Duits. Dat is ook raar.
1: Maar waar.
0: Oh, gelukkig. Oh, je bent een beetje verliefd, hoor ik al, op Fransie.
1: Nee hoor. Okay. Maar ik vind hem wel heel leuk. Ja, en hij maakt gewoon hartstikke leuke liedjes.
0: Ja, dat sowieso. Ik zie ook wel dat het een knappe gozer is. Ik ben niet gay of dat soort dingen. Maar ik zie ook wel dat het gewoon een hele nette verzorgde man is. Is het.
1: Nee.
0: Maar goed, gefeliciteerd ermee. Veel plezier.
1: Ja, super. Bij mij echt hartstikke blij. Dank je wel.
0: Ik kan me voorstellen. Het eind van de week maak je ook nog kans op een midweek. Daar.

serieus. Ik ken het ook nog. Het is Jeroen die vraagt om Ukulele Lily. Alam, in een uurtje lekker los. Nou, we moeten even zien of die voorradig is. Was dat niet van de Penaco's? Ukulele Lily. Hoe ken je dat, Jeroen? Nou ja, hij komt uit Westeraar, dus dat is een piratendorp. Dus ik zal even kijken of dat vraag is, gast. Nou, zometeen is het tijd voor een uurtje lekker los. Eigenlijk is de vraag plat gezegd: wil je busy of wil je lazy?

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
4: Wij zijn de mannen.
3: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
5: Kom zaterdag 18 juli naar Breda in Concert op het Chasséveld in Hartje Breda. Het grootste en gezelligste Nederlandstalige meezingfestival van Brabant. Met onder andere Gerard Joling, Tina Martin, Mart Hoogkamer, Wolter Kroes, Robert van Hemert, Jannes, John Best en meer dan 20 andere artiesten. Koop snel je tickets via bredaincancert.com en feest mee!
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
8: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
9: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
14: Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Vanwege de droogte geldt voor inwoners, boeren en bedrijven in delen van Brabant vanaf morgen een verbod. Ze mogen overdag geen water meer gebruiken uit sloten, beken en rivieren voor het besproeien van tuin, akkers of sportvelden. De laatste keer dat het waterschap Brabantse Delta met dit verbod kwam, was 4 jaar geleden. In natuurgebieden in Vlaanderen wordt extra gelet op eventuele natuurbranden. Het risico daarop is verhoogd naar oranje, wat zeer gevaarlijk betekent. Na een grote natuurbrand in Zuid-Spanje is bekend wie 6 van de 12 doden zijn. Ze kwamen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Voor het uitbuiten van een jonge, kwetsbare vrouw moet een vrouw uit Woerden 1,5 jaar de cel in. Ook moet ze het slachtoffer 2 ton schadevergoeding betalen. Ze liet de vrouw 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij zonder haar daarvoor te betalen. Ook mishandelde ze haar. De vrouw moet de staat 250.000 betalen. En de KNVB zegt dat ze met het overlijden van Rob Dieperink een gewaardeerde scheidsrechter gaan missen met internationale ervaring, maar vooral een fijne collega. Vandaag werd bekend dat Dieperink onverwachts is overleden op 38-jarige leeftijd. Zaterdag floot hij nog een oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen een ploeg uit Cyprus. Het weer van Weer Online. Het is bijna overal zomers en zonnig, alleen in het noorden is wat bewolking. Het is ruim 30 graden en dan blijft het vanavond ook nog lang in het zuiden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Zit je met een blessure? Dan een scootmobiel huren. Scootpallet.nl.
4: Wij zijn 24/7 beschikbaar en reserveren doe je snel en eenvoudig via onze website. Scootpallet.nl, de verhuurder van scootmobielen uit Kaatsheuvel.
18: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
19: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
18: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
19: Van tank- en laadstations tot datacenters.
18: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij Hamer.nl.
20: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
21: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
20: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
22: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
23: Dat zeg ik.
24: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
25: Meer van minder. Simpel.
26: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Een paar minuten over vijf geworden. Zometeen gaan we starten natuurlijk met een uurtje lekker los. En het is meteen heftiger met een pianootje en een beetje woerenrok. Nou, lekker man. Je kan het wel raden, denk ik. Lekker wijf met de hoed op. Ja. De A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat bij knooppunt Hoofdvliet. Hoofdvliet staat daar in een behoorlijke file van 60 minuten, 13 kilometer. En dat komt door een heftig ongeluk. Drie rijstroken zijn afgesloten. Je moet omrijden via de N14, de N44 of de A44. De A16 Breda richting Rotterdam, 15 minuten. De A27 Utrecht richting in Gorkum een half uurtje. En de A76 Geleen richting Aken. Daar is het helemaal een ellende bij een politiepostcontrole. Ze laten je daar stilstaan en er staat 70 minuten. 9 kilometer. Ja, is dat al zo belangrijk allemaal? Ja, natuurlijk mensen controleren. Maar wat wordt er nu gesmokkeld dan in de zomer? Is de files. Nee, die hebben we net gehad. Snelheidscontroles A28 Amersfoort richting Zwolle 59,9. En de A59 Zethoogenbosch richting knooppunt Zonzeel 111,5. En dan hebben we iemand die probeert even de discjockey uit te dagen. Na een hele tijd geleden hadden we zo'n item in het programma van... Hey, leu jongen, dat durf je niet. Nou, uiteindelijk kreeg ik wel veel dingen te durven. We gaan even naar Deventer. Joël Martens, die zegt... Het liedje van The Press met Canta PP. Nou ja, dat is op zich niet zo'n probleem. Hij vraagt aan dan een andere YouTube-linkje erbij. Dus ik ken de plaat. Alleen het is, ja, het is een beetje doe maar. Het is reggae. En ik weet je, kijk, ik zal het even uitleggen. In deze tijd is dat niet handig om dit te draaien ook. Het is The Press uit Nederland. En die willen iets doen met mij.

0: Dat kunnen we niet draaien. We hebben zelfs Danny Carno, hè, zegt een meisje nee. Dan bedoelt ze ja, dat draaien we ook al niet zo vaak meer. Omdat mensen daar wat van vinden, joh. Dus.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van...

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app. Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niets, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
3: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker los.

Jeetje man, wie had dat gedacht? Tino Martin, het drukste uurtje van Radio NL. Een uurtje lekker los, maar het kan prima joh. Hey.

even naar de Willem Wieger. Die zit ook even te luisteren. En die zit maar smart te wachten op de nieuwere versie van Owl Bless. Hey, Joanne Hamer. Ja.

paar minuten voor, 5:30 geworden. Het hele verhaal van Even Serieus. Ik geloof daar geen reet van. Jongens, het is wat de cross. Die gasten die zitten altijd te kut en te dollen. Dus niks van geloven. Niet druk op maken. Zijn ergere dingen. Dan gaan we naar Marielle. Die woont in Leeuwarden. Kijk eens aan wat ze wil horen. Ik heb een

0: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
2: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
7: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: AllSafe.
14: Geeft ruimte. Nu open in Venlo.
15: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
16: Jij denkt dat je alles kan maken. Dat je alles kan doen, maar niet zo bij mij. Nee, niet zo bij mij.
15: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
18: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
19: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
20: Je m'appelle France.
21: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
22: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
21: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
23: Is Radio NL.
24: Altijd aan. Radio NL.
23: Altijd aan.
24: Radio NL.
23: Weerbericht.
25: Het is echt serieus bijna overal zonnig. In het noorden is het ook zonnig, maar dat is af en toe eens even een, ja, een wolkendek stroomt erover. En dan is de zon even weg, maar warm is het gewoon. Het is overal warm. Van 22 tot en met 32 graden in het zuiden. De komende dagen blijft het volop zomerweer. Vrijdag kans op een enkele bui, wat onweersbui. Daarna logischerwijs is het minder warm. Maar ja, hey, laat ons niet bang maken door zo'n weerberichtje. Het is lekker weer. Zo is het ook. Dan gaan we even kijken naar de files. Er staan er 4. De A2 Eindhoven, Utrecht een half uurtje. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. 32 minuten bij knooppunt Hofvliet. De A20 Hoek-Vlonland richting Gouda. 24 minuten. En de langste van Nederland, dat is tussen Geleen en Aken op de A76. 66 minuten en dat is 7 kilometer. Snelheidscontroles ook nog steeds. De A9 Alkmaar Amstelveen 56.0. De A30 Barneveld richting Ede 116.2. De A50 Zwolle richting Apeldoorn 213.6. En de A59 Zetten-Gebos richting knooppunt Zonzeel 111.7.
0: Het is half zes geweest.
1: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje.
0: Los te gaan, jongen.
1: Lekker los te gaan.
0: Luister aan.

0: vette klap.
1: Komt-ie dan, hè?

0: thuis. Uurtje lekker los.
1: Een kilo aan dat de koak.
0: Complete chaos.
2: Doe even normaal.
3: Nee, zeker niet. No way.

Huntje Loks en drie liedjes achter elkaar die je eigenlijk niet zo heel vaak achter elkaar hoort. Maar toch helemaal even gedaan door de mensen die hem hebben aangevraagd. Onder andere, eens even kijken, Dini had hem maar gevraagd. Alexander die kwam aan met Cheerio en deze hebben we speciaal even gedraaid voor mijn naamgenoot Stefan. En die komt uit het mooie Emmen. En dan, hey, hoop!

0: Nu is het lekker los. Compleet chaos.
1: Uurtje lekker los.
2: Run.
3: Het is top van muziek.

0: Eerst niks te zien met ze.
1: Uurtje lekker los.
0: Doorlopen. Lekker wild. Dance together.
2: Side by side. True stormy weather. Kan dat niet een beetje zachter? Let hem al hoe laat het is.
3: Tijd voor muziek.
4: Helemaal mis.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
2: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
1: En dat werkt goed?
2: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
1: isopaleis.nl.
3: Kom zaterdag 18 juli naar Breda in Concert op het Chasséveld in Hartje Breda. Het grootste en gezelligste Nederlandstalige meezingfestival van Brabant. Met onder andere Gerard Joling, Tino Martin, Mart Hoogkamer, Wolter Kroes, Robert van Hemert, Jannes, John Best en meer dan 20 andere artiesten. Koop snel je tickets via bredaincancert.com en feest mee!
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren.
8: De maatschappij, dat ben jij.
9: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders schrijf je mis.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Bakboord, stuurboord.
15: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Nu het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, neemt minister Van den Brink maatregelen. Asielzoekers voor wie geen plek meer is, hoeven niet meer buiten te wachten. Ze worden overdag opgevangen in een pand op het terrein en gefouilleerd. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Er komen steeds meer maatregelen tegen de droogte. In grote delen van Brabant geldt vanaf morgen overdag een verbod om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. Van een drinkwatertekort is nog geen sprake, maar wel raden de drinkwaterbedrijven aan om in de piekuren zuinig aan te doen. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje omdat Rusland camera's van gewone mensen heeft gehackt. Daarmee werden routes bekeken waar militaire transporten langskwamen, zegt buitenlandminister Berendsen. Frankrijk en België hebben hun Russische ambassadeurs ook ontboden om spionage en sabotage. En de brandweer is nog volop bezig met het blussen van de brand in de binnenstad van Meppel, maar heeft hem onder controle. De brand in een pand brak vanochtend uit en het dak stortte in. Uit voorzorg werden een kinderdagverblijf, woningen en een bibliotheek ontruimd. Vanwege de vele rook werden vanmiddag 2 NL-alerts verstuurd. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal zomers en zonnig. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang rond de 30 graden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
19: Heb je trek?

0: fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
3: Bij Hamer zorgen we dat je je werk goed kunt doen.
2: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
3: Kom jij het maken bij Hamer?
2: Werken bij hamer.nl.
0: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Uniek in de regio.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: 6:03 geworden. Dit zijn de files van dit ogenblik. Er zijn er 3. De A16 Breda richting Rotterdam, 33 minuten. De A27 Utrecht richting Gorinchem, 21 minuten, 11 kilometer. En 50 minuten tussen Geleen en Aken. Dat is 11 kilometer op de A76. Snelheidscontroles A10, de knooppunt De Nieuwe Meer richting knooppunt Koenplein, 25.1. De A28 Amersfoort richting Zwolle, 59.9. En de A59 Zetelgebost richting knooppunt Zonzeel, 111.5.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Hey, ik ga de boot in. Het is weer zo'n dag. Nog last van gisteren.

Het liedje dat nog steeds lekker doorkabbelt. Arne Jansen en Zeven Brieven. Vanavond ook bij Rory natuurlijk weer kans op een exclusieve barbecue-middag. Gezelligheid, geinig. Misschien een drankje erbij met Frans Duits. We hebben deze week een Fransie wekenactie. Zo noemen we dat even achter de scherm. Ik zeg maar even gewoon op de radio. Win een volledig verzorgde barbecue met Frans Duits op het eiland van Maurik. Nou, daar moet je gewoon bij zijn. Je kan 10.000 foto's met die man maken. Hè? Als je een keer bij een optreden bent, dan kun je één fotootje. Dan moet hij ook weer door. Nu kun je even met hem kletsen. Je kan hem aanraken. Je weet hoe die ruikt. Je weet of hij wel een beetje een vleesje kan fikken en aanbranden. Of misschien echt gewoon helemaal dat je denkt van nou, allemachtig, het is echt een barbecue hoor. En dat is het ook natuurlijk. Nou goed, gewoon een mooie middag met Frans. Heel Nederland zal jaloers op je zijn als je het weet te scoren. Vanavond bij Ivo. Nou ja, niet

Lucas en Gea. Zometeen heel veel plezier met Rory op de radio. Hij staat op de trappel om te beginnen. Dus we zijn heel benieuwd wat hij gaat uitspoken zometeen. Bedankt voor het luisteren. En tot morgen dan maar weer. En vergeet niet goed op te letten. Hoor je vanavond bij Rory Tour de France. Dan heb je daadwerkelijk ook even Tour.

0: zuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
5: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Claim nu je gratis vesttoel 18 volt accu op mastertools.nl.
6: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
7: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
10: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders grijp je mis.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Je m'appelle France.
15: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
16: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
15: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
3: Is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
3: Weerbericht.

geloof in mij. Met deze man en Rutger van Barneveld. Allebei op hun eigen manier natuurlijk succesvol. Rutger zeker nu ook, hè, met zijn zwoele zomernachten. En het leuke is dat René, deze René LeBlanc, die heeft ook een nieuw liedje uit. Ik vraag me af of het een met het ander te maken heeft. Dat hij dacht, ik wil ook even een nieuw liedje hebben dan. Hij heeft dat niet zwoele zomernachten genoemd, maar Tropical Nights. Dus dat is eigenlijk een beetje de verengelsing van Zwoele Zomernacht. Is wel ook een leuk liedje hoor. Heb je nog niet zoveel gehoord op Radio WDL, maar is wel leuk. Kunnen we misschien wel een keertje draaien. Deze in ieder geval sowieso wel leuk om weer eens te horen. If I Tell You, hoor je bij Radio WDL. En dit is Richelle.

0: Dan ga je op zoek naar pellets.
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
3: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
2: En dat werkt goed?
3: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
2: isopaleis.nl.
4: Kom zaterdag 18 juli naar Breda in Concert op het Chasséveld in Hartje Breda. Het grootste en gezelligste Nederlandstalige meezingfestival van Brabant. Met onder andere Gerard Joling, Tina Martin, Mart Hoogkamer, Wolter Kroes, Robert van Hemert, Jannes, John Best en meer dan 20 andere artiesten. Koop snel je tickets via bredaincancert.com en feest mee!
5: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
14: Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Woerden is een man opgepakt voor de brand gisteren in een appartementencomplex. Hij zou de brand hebben gesticht, waardoor een explosie ontstond. 24 woningen moesten worden ontruimd en de bewoners konden terecht in een sporthal. Aan 7 appartementen is de schade zo groot dat de bewoners nog niet terug kunnen. Het Rode Kruis hervat de hulpverlening bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers voor wie geen plek is, kunnen voortaan terecht in een leegstaand pand op het terrein. Eerst moesten ze buiten wachten, maar vaak ontstonden vechtpartijen. Ook vluchtelingenwerk gaat in Ter Apel weer aan de slag. Omdat er vaak geen Amerikaanse Patriot-raketten geleverd kunnen worden, gaat Europa zelf een afweersysteem maken. 10 Europese landen werken eraan mee, waaronder Nederland en Oekraïne. Premier Jette zegt dat zo'n eigen systeem hard nodig is om iedereen veilig te houden, nu Rusland steeds meer raketten heeft die ver kunnen komen. En hoewel nog nergens een drinkwatertekort is, raden de waterbedrijven aan om zuinig aan te doen met water. Vooral in de piekuren, 's ochtends en 's avonds. In Twente kan de waterdruk wat lager zijn. In delen van Brabant is het vanaf morgen overdag verboden om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. Het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
19: Overson, groot en klein wonen.
18: Check de voorraad op overson.nl.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Hey, binnenkort een feestje.
21: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
22: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
23: Lieve mensen, houden aan de zaal.
22: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
21: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
24: Ik kom...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Uniek in de

0: Pechel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Radio NL. Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Rijswijk een kwartier op onthoud. En op de A76 Geleen richting Aken tussen Simpelveld en de Duitse grens een uur op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden op de Duitse A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A4 Antwerpen naar Rotterdam bij hectometerpaal 245,1. De A12 Utrecht richting de Duitse grens bij 134,0. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 213,2.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Rory Jonker, ga!
5: Ach, en zo meteen even fijn meezwijmelen met Henk Bernaar. Eerst is hier Guido van der Graaf.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

kennen. Ik mocht haar ook graag, zij moest aan me wennen. Iets bijzonders bedacht om haar hartje te winnen.

leren kennen. Ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen. Is bijzonder bedacht om haar hartje te winnen. De champagne stond.

0: Afgelopen week was hij hier in deze radiostudio om te praten over zijn muziek en zijn plannen voor de toekomst en zo. Henk Bernaar heeft inmiddels ook een heel leuk nieuw liedje uit, maar dit is, zou je kunnen zeggen, een Henk Bernaar klassieker in wording, toch? En toch ging het fout,
1: hoor je. Ja, dames en heren, het is weer komkommertijd, ook bij Radio NL.
0: Ja, de zomer in volle gang. Het is 13 juli. De vakanties die gaan langzaam maar zeker overal beginnen. En dat betekent ook dat het komkommertijd is. En daarom vanavond in het avondprogramma van Radio Wadel een klein overzicht van het belangrijkste komkommernieuws. Ja, er is een vliegtuigpassagier die heeft vrijdag de schrik van zijn leven gekregen op een vlucht van Ryanair. Tijdens een vlucht van Thessaloniki in Griekenland naar het Duitse Memmingen brak het raam en werd hij naar buiten gezogen. Hing hij zo'n beetje uit het raam van het vliegtuig. Dat is niet wat je wil. Nou, medepassagiers die wisten hem terug het vliegtuig in te trekken en uiteindelijk is alles goed gekomen. Maar dit is toch iets dat wil je niet overkomen. Hè? Dan zeggen ze dat vliegen het veiligste ter wereld is, hè, van alle vervoersmogelijkheden. Ja, daar zou je dan in zo'n geval toch even aan twijfelen weer, denk ik. En een gekke dag voor hulpdiensten in Tilburg afgelopen zaterdag. Want zij kregen namelijk een melding dat er een auto keihard tegen een stoeprand was gereden. En dat de bestuurder nog in de auto zou zitten. Een voorbijganger die dacht zelfs dat die bestuurder onwel was geworden. Nou, en dus kwamen de hulpdiensten massaal met politieauto's en ambulances, zelfs ook een traumahelikopter. Maar uiteindelijk bleek er eigenlijk weinig aan de hand. Zat die man gewoon lekker in zijn auto zijn ontbijt te eten. Hij was verder ongedeerd, maar er was wel veel schade aan zijn auto en aan de weg. Dus ze hebben nog wel even flink moeten opruimen daar. En dan nog een ander berichtje. De hulpdiensten in Noorwegen, die hebben ook een blunder begaan. Want tijdens een zoekactie naar een bejaarde man redden ze iemand die achteraf helemaal niet de vermiste persoon bleek te zijn. Diegene naar wie ze op zoek waren, die was verdwenen uit een verzorgingstehuis. Nou, hulpdiensten die hadden hem dus waarschijnlijk gevonden. Dachten ze dat hij het is. Totdat ze nog eens goed keken. En dan bleek dat die man het helemaal niet was. Dus toen hebben ze hem eigenlijk weer buiten gezet. Maar het goede nieuws is dan wel weer, de man in kwestie is uiteindelijk toch gevonden. Hè? Dus dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Nou, tot zover het overzicht van het belangrijkste nieuws dat je natuurlijk absoluut niet had willen missen. Dat snap ik ook wel. Corrie Konings hoor je zo. Radio FM. En dit is de nieuwste Jungle.

Radio Ariel, ja, bij ons is eigenlijk altijd een bonte avond, hè? Elke avond. En ook deze maandagavond Sven Verstegen hoorde je bonte avond. En ook nog Corrie Konings met Ik wil een man. Nou, niet per se een gevoel dat ik per se herken, maar er zullen vast genoeg luisteraars en luisterettes hebben die dat wel herkennen natuurlijk. Dat snap ik dan ook wel weer. Zeg, het is de avondshow van Radio Ariel, de bonte avondshow zou je eigenlijk kunnen zeggen. Nou, vooral eigenlijk de zomeravondshow. Het is maandagavond, heerlijk weer buiten. En misschien is het tijd om je voor te stellen aan nieuwe muziek. Ik dacht, ik vind het eigenlijk wel een mooi moment. Mag ik aan je presenteren de allernieuwste van Yves Berendsen? Die heet Misschien is

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Heb je trek?

0: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beekendonk.
1: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser, komt goed.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?
3: Maak er een potje.

0: die het een tikje anders doet.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Je m'appelle France.
7: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
8: Ik hoef niet op vakantie, zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
7: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

Ja. Cheerio, die heeft maandenlang op nummer 1 gestaan, maar het mag helaas niet meer zo zijn. Maar ja, van de andere kant wel twee dingen waar Justin toch een beetje troost uit kan halen. Enerzijds, hij heeft het heel lang volgehouden. Aan de andere kant, het liedje dat hem dan opvolgt op de nummer 1 positie, dat is ook wel een zomerhit in wording. Dat is een waardige opvolger in de vorm van Rutger van Barneveld en zijn zwoele zomernacht. Dus wat dat betreft, hij heeft het goed gedaan, onze Cheerio, onze Justin de Wild. En van de andere kant, ja, hij staat dan nu ook op 2. Dus dat, het kan erger, zou ik maar zeggen. Het was Cheerio uit je stereo bij Radio RL. En we gaan even richting de Duitse Tour met Marianne Rosenberg. Ik ben wie.

Het waren Nick en Simon op Radio Wareel. En vandaag, het is de maandagavondshow. Een beetje de vakantieavondshow, de zomeravondshow. Sowieso is degene die er normaal zit, Ivo, die is even lekker op vakantie. Maar hij is niet de enige. Jij misschien ook wel, want voor de regio Noord is natuurlijk vorige week de vakantie al begonnen. Afgelopen vrijdag heeft Zuid-Nederland de vakantie gekregen. Dan moet alleen het midden van het land nog. Maar ja, dat komt er ook aan. Dus de kans is heel groot dat als je dit hoort, dat je minder dan 2 weken geleden op vakantie bent geweest, dat je nu op vakantie bent, of dat je de komende weken nog gaat. Ik heb dit weekend, wel leuk, want natuurlijk de artiesten die we draaien op Radio Wareel, die moeten ook een keer met vakantie. Dus daar zag ik afgelopen weekend toevallig steeds het Instagram-verhaal voorbij komen van Jeroen van Zelst. Die deelde steeds dat hij dan op vakantie ging, dus dat ging dan van dat hij dan in de auto ging zitten en bagage inpakken en gezin erbij en zo. En dan steeds een stukje van de reis met de auto op vakantie. Dan zou je denken, hij heeft al nu een liedje uit. Dat heet Griekse Nacht. Dan zal die waarschijnlijk ook wel naar Griekenland gaan. De eindbestemming was dus Spanje. Ik vond het wel een grappige climax aan het verhaal. Goed, dat bewijst maar weer dat je overal in Europa gewoon lekker vakantie kan vieren, toch? Ook in Griekenland. En daar zingt hij over in dit liedje. En dat hoor je nu. Mijn hart vol.

0: strepen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
1: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaartractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
4: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
3: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
4: Van tank- en laadstations tot datacenters.
3: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij hamer.nl.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Zaterdag 25 juli, Trekker Trek Achterkerken. Geniet van spektakel op de baan, een geweldig familieprogramma, attracties en meer. 25 juli aan de Herenweg in Achterkerken. Kijk ook op trekkertrekachterkerken.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Mam, waar is mijn zwembad?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Geeft ruimte.
14: Nu open in Venlo.
16: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bakboord, stuurboord.
20: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
18: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in Groningen en het noorden van Drenthe krijgen geld van het kabinet om hun huis te verduurzamen. Maximaal €40.000. Veel oude huizen in het noorden zijn niet goed geïsoleerd. Dat zouden er 250.000 zijn. Binnen 10 jaar moeten die wel goed geïsoleerd zijn. Ook mensen in huurwoningen krijgen er geld voor. In Hongarije is de grondwet gewijzigd waardoor de president kan worden afgezet. Premier Magyar zegt dat de huidige president een marionet was van de vorige premier Orbán. De president heeft niet veel te zeggen in Hongarije, maar kan wel een veto uitspreken om een wet tegen te houden. Met de grondwetswijziging kan dat niet. De vier astronauten die in april een rondje om de maan vlogen zijn in Nederland. In het gebouw van het Europese ruimteagentschap ESA in Noordwijk spraken ze vandaag over hun missie. Ze hopen dat er in de toekomst meer Europese astronauten mee kunnen op gezamenlijke missies met de Amerikanen. En op het strand van Scheveningen is een opmerkelijk zandkunstwerk te zien. Het gaat om een aangeharkt, metersgroot gezicht van Harry Jekkers, meldt Omroep West. Het is een eerbetoon aan de Haagse cabaretier, zanger en liedjeschrijver. Gisteren nam Jekkers na 45 jaar officieel afscheid van het publiek. Het weer van Weer Online. Het is vannacht in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
23: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
24: Even bollen. Iedereen moet het weten.

0: Deals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Radio NL.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76, Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij hectometerpaal 13,8. De A4 Antwerpen richting Rotterdam bij 245,1. En op de A67 Belgische grens naar Eindhoven bij 5,9.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Rory Jonker, ga!
9: Hey, zometeen even naar Italiaanse sferen met Jeffrey Leunenberg. En eerst is hier Frans Bauer.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: zo'n grappig liedje dit. Ik vind het echt een ontdekking. Het was Jeffrey Leunenberg, zijn debuutsingle ook meteen. Dus ik ben benieuwd wat er dan nog gaat volgen. Italiani hoorde je bij Radio NL. Past ook prima in de zomeravondshow die we deze hele zomer hebben. We vieren de vakantie, of je die nou wel hebt, of dat je denkt, nou, ik moet nog even druk aan het werk. Laten we zeggen dat we de zomer vieren met z'n allen. En ik vind het wel leuk om zo meteen even een klein rondje Nederland te doen. Gewoon even te kijken wat er bij jou allemaal gebeurt. Ben je op dit moment druk aan het werk? Zit je misschien wel op je vakantieadres? Of ben je gewoon thuis een beetje aan het uitpuffen van een hele lange werkdag bijvoorbeeld? Of ben je onderweg naar vrienden? Kan natuurlijk ook op deze maandagavond. Laat even van je horen. Ik vind het leuk om even met jou te sparren over wat je aan het doen bent. Stuur het in de Radio NL. Deel het dan met mij en meteen ook met de rest van Nederland. Wat ben jij op dit moment aan het doen? Dat is de vraag in het rondje Nederland. Antwoord mag je sturen in de app. Dit is Vincent.
1: Soms

was best een verrassing vorig jaar, hè, toen ze ineens met dit liedje kwamen. Eigenlijk van Willem Bart, maar heel goed gedaan in een nieuwe versie door de mannen van Helemaal Hollands. Je hoorde aan alle mooie meiden bij Radio WDL. En daarvoor ook echt even de klassieke The Walkers en Jack of Diamonds. Zo, het is maandagavond, Rory hier in de avondshow. En ik ben ontzettend benieuwd wat jij op dit moment aan het doen bent. Je bent van harte welkom om even van je te laten horen. Dat kan in een berichtje via de gratis Radio WDL app. Marianne uit Franeker, die doet dat bijvoorbeeld. Die zegt, hey Radio WDL, ik ben de koffers aan het inpakken. Morgen vroeg vertrekken we naar Oostenrijk. Dus nu nog eventjes de laatste spullen bij elkaar zoeken. Ah, leuk. En dat is ook gewoon lekker met de auto te doen. Dat is ideaal natuurlijk. Ja, wel jammer van de brandstofprijzen. Maar ja, van de andere kant ja, lekker om even naar Oostenrijk te gaan. Ja, ze zeggen dan altijd van dat is een mooie wintersportbestemming. Maar dat moet in de zomer ook heel mooi zijn, hè Marian? Dus ik snap helemaal waarom je daarheen gaat. Veel plezier, zou ik zeggen. Peter uit Valkenburg, die zegt... ik zit lekker op het terras in de achtertuin. Nog even genieten van het zonnetje met Radio RL aan. Ach, heerlijk Peter. Geniet ervan. Ik hoop dat je een lekker drankje naast je hebt staan. En misschien wel fijne mensen om je heen. Maar je hebt in ieder geval goede muziek aan. Dat is ook wel fijn natuurlijk. Anouk uit Dokkum die zegt... Ik ben nog even boodschappen aan het doen. Daarna lekker naar huis en dan de tv aan. Kijk, heel goed. Ja, tenzij wij natuurlijk gewoon de hele avond alleen maar beukers blijven draaien, Anouk. Hè? Dan blijf je wel luisteren, toch? Nou ja, geniet van je avond, zou ik zeggen. Wim uit Sint-Oederode, die zegt... ik ben de heg aan het knippen, nog even een klein stukje... en dan vind ik het wel weer mooi geweest voor vanavond. Oké, succes daar nog even, Wim. Mieke uit Winterswijk, die zegt... ik ben onderweg naar mijn zus in Doetinchem. Gezellig even een avondje bijkletsen. Nou, zou ik zeggen, Doetinchem de route dan. Haha. En een berichtje van Richard uit Middelharnis. Die zegt, ik ben nog even aan het werk in de haven. Nog een uurtje en dan zit het erop. Kijk. Dat zijn de betere berichten, Richard. Succes nog even daar en hou de radio aan. Dan zou het allemaal in orde moeten komen natuurlijk. Ja, sowieso hou de radio aan. Want hier vanavond nog jouw kans op een mooie prijs. Heeft alles te maken met Frans Duits. Die heeft een nieuw liedje uit, Tour de France, samen met Lange Frans. En het leuke is dat hij gaat barbecuen binnenkort op een eilandje ergens in de buurt van Tiel. En jij kan daarbij zijn. Dus heeft hij speciaal georganiseerd voor fans en voor vrienden. Het enige wat je hoeft te doen is even luisteren of dat liedje voorbij komt. En dat gaat gebeuren, want hij is deze week Hollandse nieuwe bij Radio WDL. En als het zo is, dan stuur jij Tour de France in de Radio WDL app. Dus Tour de France in de Radio WDL app. En bellen we je terug, dan ga jij samen met drie vrienden naar dat eiland en naar Frans-Duits. Dus dat is super gezellig. Daar wil je echt bij zijn. Dus hou de radio in de gaten, zou ik zeggen. Dit is nieuwe muziek van Marco de Hollander.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
9: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee niet zo bij mij.
8: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
10: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karweit, maak het mooier.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Je m'appelle France. Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
13: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
12: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
14: Is Radio NL.
15: Altijd aan Radio NL.
14: Altijd aan.

0: Ach, heerlijk, de Hollandse Nieuwe deze week van niemand minder dan Frans Duits. De man die ook nog mooie prijzen kan opleveren, hè, met dit liedje Tour de France heet hij samen met Lange Frans. Want je kan namelijk gaan barbecuen op het eiland van Maurik. Frans is daar ook, hij gaat voor je zingen, je kan hem daar ontmoeten. En als je daar eenmaal bent, kun je ook nog eens een midweek daar winnen op dat eiland. Mag je nog een keer terugkomen met het hele gezin of met je vrienden om daar dan mooi weekend te gaan beleven, of een midweek eigenlijk. We gaan eens even kijken of ik iemand te pakken kan krijgen die die reis wel zou willen winnen. In ieder geval een plekje bij Frans Duits. Kijken hoor.
1: Hallo?
0: Hallo, is dit Marina?
1: Ja.
0: Hallo, je spreekt met Rory van Radio WRL.
1: Hallo.
0: Hoe is het, wat was jij aan het doen?
1: Ik zat lekker even op de veranda.
0: Oh, heerlijk. Op zo'n dag als vandaag is dat ideaal.
1: Ja, zeker.
0: En waar staat de veranda?
1: In Renen.
0: In Renen, kijk. En daar is het, gaan we vanuit ook gewoon lekker weer.
1: Ja, zeker. Lekker warm.
0: Hey, heb je nog plannen deze zomer? Vakantieplannen of zo?
1: Ja, ik ga in augustus lekker op vakantie. 2 weken.
0: Waar ga je heen?
1: Met de camper.
0: Oh, lekker.
1: In Duitsland of zo.
0: Oh, dat is altijd goed. Oh, de bestemming, dat laat zich nog een beetje nader te bepalen. Ja.

0: Zeker wel op vakantie.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hey, en dan zou het mooi zijn natuurlijk een ultieme zomerafsluiter bij Frans-Duits.
0: Ja, dat zou heel leuk zijn.
1: Waarom wil je daar zo graag naartoe?
0: Nou ja, ik kom uit het dorpje Maurik, hè?
1: Oh, ja. Oh, kijk, dus het is jouw bekend terrein.
0: Ja, ik ben daar geboren, dus altijd leuk.
1: Kijk, wat goed. En dan is het natuurlijk wel leuk om daar dan eventjes terug te keren.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Kom je er nog wel eens dan?
0: Ja, zeker. Mijn zus woont er nog. En een vriendin en een nicht.
1: Nou, dat zijn mooi drie mensen. Die kun je in theorie allemaal meenemen dan.
0: Ja, leuk.
1: Marina, ik heb mooi nieuws. Je hebt gewonnen! Ja, je gaat samen met drie vrienden of vriendinnen lekker naar voor jou bekend terrein, naar Maurik. En daar ga je lekker barbecuen met en dansen op Frans-Duits, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, super, super.
1: Heel goed. Nou, dan wens ik jou alvast heel veel plezier daarbij.
0: Ja, dankjewel.

0: en dansen met de duivel.
1: Het laatste rondje.
0: Nou, dat dansen is er zeker bij. Die duivel hebben we dan niet uitgenodigd. Vonden we een beetje ongezellig voor vanavond. Maar goed, het is maandagavond. Dat betekent amazing maandag in het laatste rondje. Om de maandag eens even lekker af te sluiten. Gewoon eventjes alle zorgen uit je lijf te zingen. Eruit te schreeuwen, eruit te gooien. Ja, of als je met vakantie bent momenteel. Dat je dan even een lekker liedje hebt om... Misschien even een drankje bij open te trekken nog. Zou een idee kunnen zijn. Echte meezingers, daar zijn we naar op zoek vanavond. Als je een hele goede suggestie hebt, dan ben je van harte welkom om je even te melden in de app van Radio Warel. Die staat geheel voor je open. Laat van je horen. Wat wil jij zo meteen horen in het laatste rondje?

0: geweest. Dat was Frank Vergooijen op Radio Barel.
1: Het laatste rondje.
0: Ja, hartelijk dank voor al die suggesties voor het laatste rondje vanavond. En wat leuk. We zijn op zoek naar echte meezingers en er komt er eentje binnen van Wesley uit Alkmaar. Die zegt, hey, ik hoor bij jullie eigenlijk altijd die André Hazes op de achtergrond. Maar kun je hem niet een keer helemaal draaien? Lekker voor tijdens de laatste werkzaamheden. Ja, vind ik wel leuk.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
6: Hoi.
5: Of binnenkort vertrekt.
7: Adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Even

0: toch? Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Nederland doet mee aan een internationale troepenmacht voor Oekraïne, heeft premier Jette gezegd. De militaire oefeningen worden de komende maanden gehouden in de buurlanden van Oekraïne. Eerder vanavond zei de Franse president Macron dat de troepenmacht wordt ingezet in Oekraïne zodra er een bestand is met Rusland. In Roermond is iemand neergestoken in de buurt van het station. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te helpen, maar die overleed later aan zijn verwondingen. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De dader zou op blote voeten zijn gevlucht. De politie van Roermond is nog naar hem op zoek. Scheidsrechter Danny Makkely noemt het onwerkelijk dat zijn collega en vriend Rob Dieperink is overleden. Ze spraken elkaar pas nog tijdens het WK. Daar zouden ze samen naartoe gaan, maar dat ging niet door na een beschuldiging van ontucht die niet werd bewezen. De 38-jarige Dieperink maakte als VAR deel uit van het team van Makkely. En het is goed dat asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel overdag terecht kunnen in een leegstaand pand op het terrein. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk helpen de asielzoekers dan weer. Maar de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, denkt niet dat de dagopvang genoeg is als de instroom weer toeneemt. Het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht komt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Nu open in Venlo.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar. Ja.
12: Au. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: De zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs. De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel A-merk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Je m'appelle France.
15: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
16: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
15: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
17: Is Radio NL.
18: Altijd aan Radio NL.
17: Altijd aan.

0: extra voordelig verzorgt Patrick Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij. Wow.
1: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
0: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Bakboord, stuurboord.
3: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
1: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn twee mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken, omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. Nederland gaat meedoen aan de militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een overleg in Parijs met bondgenoten. De zogeheten Coalition of the Willing. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar in buurlanden. Mocht er een staakt het vuren komen met Rusland, dan worden de militairen wel in Oekraïne ingezet. Het COA is blij met de nieuwe dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Mensen voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum hoeven vanaf morgen niet meer buiten te wachten. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Maar volgens het COA is het nog geen oplossing voor het structurele probleem, het landelijke tekort aan opvangplekken. En een deal die president Trump maakte met de Amerikaanse Belastingdienst is door de rechter van tafel geveegd. Zijn bedrijven zouden daardoor vergaande fiscale bescherming krijgen. In de eerste presidentstermijn van Trump lekte zijn belastinggegevens uit. De Belastingdienst had meer moeten doen om dat te voorkomen, vond hij. Het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
12: Geeft ruimte. Nu open in Venlo.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Van Albert Heijn.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: 18+ speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
3: 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18+ speelbewust.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
16: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Je m'appelle France.
18: Deze week is het Frans-Duits Week op Radio NL.
19: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
18: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL-app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

0: man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

0: beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten. 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat een nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. In Rotterdam is een stadsbus geraakt door een kogel bij een schietpartij. Een man op straat raakte gewond, maar volgens regionale media kwamen de mensen in de bus met de schrik vrij. Waaronder werd geschoten is niet bekend, er is wel iemand aangehouden. Daarbij heeft de politie een stroomstootwapen gebruikt. En president Trump houdt komende donderdag op vrijdagnacht een toespraak op de Amerikaanse televisie. Waar die toespraak over zal gaan, zegt hij niet. Volgens Amerikaanse media gaat hij het hebben over buitenlandse inmenging bij de verkiezingen van 2020. Die verloor Trump van Joe Biden. Bewijs voor die fraude is nooit geleverd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang warm, rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
5: Geef ruimte. Nu open in Venlo.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
8: Dit is de muziek van

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
3: Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Je m'appelle France.
18: Deze week is het Frans-Duits Week op Radio Barel.
19: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijf.
18: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL-app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

0: eerste met nieuwe Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL, altijd aan.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Bij mij. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000...

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stay Well al vanaf 99 cent.

0: bed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: 100%. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Bakboord, stuurboord.
7: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
5: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij in Roermond eerder vanavond. Daar werd bij het station iemand doodgestoken. Op Burgernet werd opgeroepen om uit te kijken naar een man die op blote voeten was gevlucht. Waarom het slachtoffer werd neergestoken is niet bekend. Het is al goed als zeker dat Andy Burnham de nieuwe premier van Groot-Brittannië wordt. Er staan inmiddels zoveel partijgenoten achter hem dat anderen geen kans meer maken. Vrijdag houdt zijn partij Labour een congres waar hij kan worden gekozen als nieuwe partijleider. Volgende week maandag zou hij dan benoemd worden tot premier. Het plan van president Trump om tol te gaan heffen bij schepen die door de Straat van Hormuz varen kan niet op steun van Nederland rekenen. Premier Jette zegt dat hij het een heel slecht voorstel vindt. Volgens hem is het belangrijker dat er snel een vredesakkoord komt tussen Amerika en Iran. En Femke Broeders-Bol doet niet mee aan de NK Atletiek eind deze maand. Ze heeft een vrijstelling gekregen van de Atletiekbond, zodat ze wel mee kan doen aan de Europese kampioenschappen in augustus. Broeders-Bol is dit jaar overgestapt van de 400 meter horde naar de 800 meter. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge, zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Is de muziek van Radio NL.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. 10 van de 13 slachtoffers van de bosbranden in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om 5 Britten, 3 Belgen, een Française en een Spanjaard. De branden in Spanje zijn de dodelijkste in jaren. Waarschijnlijk zijn ze ontstaan door een geknapte hoogspanningskabel. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd. En dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg. Dat hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. Amerika heeft voor de 3e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. President Trump kondigde de aanvallen eerder op de dag al aan. Hij dreigde toen ook om nucleaire complexen in Iran te bombarderen. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minimaal rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder Simpel.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
11: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens Rijnmond vlogen de kogels alle kanten op. Zo kwam er ook een kogel in een huis terecht en eentje in een voorbijrijdende stadsbus. De mensen in het huis en in de bus raakten niet gewond. De schutter is getaserd en aangehouden. Nog nooit is er zoveel zonne-energie opgewekt als vorige maand. Een kwart van alle Europese stroom kwam in juni van de zon, meer dan alle andere bronnen. Ook de maanden ervoor werd er al veel meer zonne-energie opgewekt. Volgens onderzoekers komt dat niet alleen door het zonnige weer, maar ook omdat er steeds meer zonnepanelen zijn. Iran heeft twee tankers aangevallen die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Dat zeggen de Verenigde Arabische Emiraten, het land waar de schepen ook vandaan komen. Eén bemanning is dit uit India's omgekomen, 8 anderen raakten gewond. Amerika voert vannacht ook weer luchtaanvallen uit op Iran. En een groep activisten tegen de monarchie heeft geprotesteerd in Buckingham Palace in Londen. Ze wilden aandacht vragen voor de